0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier. Sorry,

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik ben die doe.
2: Vandaag.
0: Van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
6: Van Brabantse bloopers
0: tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Fizzy Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Vanmiddag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazinger.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doet.
3: Vandaag.
0: Van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
3: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. En de weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo, hartelijk dank en een kei goeiemorgen, terwijl het langzaamaan weer licht wordt op deze donderdagochtend. Zo snel gaat het dan ook, hè? Zit alweer bijna aan het eind van de week. De eerste week van mei zit er ook weer op. En ik hoop dat je een fijne nacht hebt gehad. Qua slaap en misschien ook wel qua werk. Dat mogen we ook zeker niet vergeten. En wij zijn er weer klaar voor. We gaan er weer een mooie ochtend van maken tussen 6 en 10. Met een nieuwe aflevering van een kei goeiemorgen. Als je wakker bent en je hebt zin in de dag, laat het vooral weten. 06-573-28203. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, zet dat telefoonnummer ook gewoon even in je contactenlijst. Want je weet nooit waar je het allemaal nog voor kan gebruiken. Misschien om mee te doen aan een prijsvraag. Als je iets aan wil vragen. Rondom de carnaval is zo'n nummer ook altijd heel handig bijvoorbeeld. Maar goed, denk daar vooral even over na of je dat wel of niet wil. Zouden wij heel fijn vinden. En je mag sowieso de hele ochtend lekker met ons appen. Dat vinden we altijd leuk. En verder kan ik alleen maar zeggen, langzaam richting het weekend denken, dan zal er ongetwijfeld nu een brede glimlach op het gezicht verschijnen. En wij gaan er weer alles aan doen om jou fijn door de ochtend te loodsen. Want we zijn er weer tussen 6 en 10 met een kei goeiemorgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: kei goeiemorgen.
5: Jordi Graat.

0: I'll be waiting hier in een keigoeiemorgen. Zo, zijn we er klaar voor?
1: Keigoeiemorgen.
0: Het is namelijk 6:09. Het is vandaag donderdag 7 mei. Blijft voor het eerst in dagen gelukkig droog. Het wordt ook wel wat warmer ten opzichte van de afgelopen dagen. We blijven een beetje hangen op 15 à 16 graden.
2: Ja, het is de dag van de wachtwoorden. Oh. Het is nieuw onderzoek dat start vandaag naar de dood van Liam Payne. Oh, dat is de jongen van One Direction. Ja. En verkiezingen in Schotland en Wales.
0: Dat is op zich ook wel een... Ik weet niet hoe ze daar zitten qua politieke voorkeuren, et cetera. Of dat het net zo gezeik is als bijvoorbeeld in Engeland. Dat daar zodra er een premier is, dat eigenlijk 2 dagen daarna is er alweer zoveel gezeik.
2: Ja.
0: Dat je dan alweer gaat afvragen hoe lang het
2: gaat. Je hebt het gevoel dat het daar wat rustiger is.
0: Ja,
2: maar,
0: dat denk ik dus ook. Ja. Ja, maar
2: geen idee of dat ook echt zo is.
0: We zullen het eens uitzoeken.
3: Ik hoorde gisteren toevallig alweer langskomen dat alle gevolgen hiervan weer voor Keir Starmer, dat allemaal weer...
2: Ook voor Engeland gewoon.
0: Ja, precies. Och man, ja, het is maar wat, hè, de politiek. Het is eigenlijk overal hetzelfde. Ja. Daar kun je toch wel concluderen. Ja,
2: zeker.
0: Vandaag jarig. DJ Jean is jarig, dus even deze even lekker. Ik zou bijna willen zeggen, die knallen we daar eventjes in, hè? Vandaag nog even. Natuurlijk zijn monsterhit The Launch. En nog steeds druk bezig met optreden en daar raaien en dat soort dingen. Jan-Peter Balken, de 70 jaar.
3: 70 alweer?
0: Had ik hem ook niet helemaal gegeven. Maar hij is inderdaad 70 jaar, ja.
3: Oh.
0: En Cody Gakpo, oud-PSV'er. Nu natuurlijk Liverpool-speler, 26 jaar. In het nieuws, Peter.
3: Ali B. hoort vandaag of het gerechtshof hem schuldig acht aan verkrachting en aanranding. De rapper zal zelf niet bij de uitspraak aanwezig zijn. Ali B. ging in beroep tegen de celstraf van 2 jaar... die hij in 2024 kreeg opgelegd. Demonstranten zijn woensdagavond de A59 bij Den Bosch opgelopen bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. De snelweg richting Waalwijk was korte tijd helemaal dicht. Demonstranten zijn tegen de komst van een AZC op een bedrijventerrein in Engelen. En seks in het openbaar of illegaal een joint opsteken. Thailand heeft er genoeg van dit ongepaste gedrag van toeristen en wil er harder tegen optreden. Dat meldt het kantoor van de Thaise premier. De aanleiding? Een stelletje werd betrapt op seksuele handelingen op de openbare weg.
0: Ja.
2: Thailand
0: is natuurlijk super. Het grappige is, weet ik aan Thailand zo grappig vind. Ja. Het mag allemaal niet, maar het gebeurt allemaal wel.
2: Alles gebeurt.
0: Ja, alles wat absoluut niet mag en kan en noem maar op. Het is allemaal zwaar verboden en er hangen gigantische celstraffen boven het hoofd. Maar toch heb ik geen idee.
3: Maakt dat dan extra spannend of zo?
0: Ik heb geen idee.
2: Maar ik heb wel het idee dat als Thailand dit echt harder gaat aanpakken, dat is gewoon de helft van het toerisme. De helft van de mensen gaan voor dit naar daar.
0: Ja, voor dat soort dingen, ja. En dan gaan ze inderdaad achter...
2: Ja, Peter doet net alsof je dat niet wist.
0: Nee.
2: Ja, dat is al wel, ja.
0: En aan de andere kant denk ik ook... dan is dat nu allemaal een hoop ophef over. Over een stelletje wat werd betrapt op seksuele handelingen op de openbare weg. Ze zeggen, ga ze zomaar naar Jurette Mar.
2: Ja.
0: Ja.
2: Of Lorette.
0: Of Jurette.

0: Blondie en Denise, wil jij koffie of thee? Koffie of thee, dat doen we natuurlijk ook op de donderdag. Je mag zo meteen laten weten via 06-573-28203. Wat je zou willen horen, dat is gewoon heel simpel door een appje te sturen met koffie of thee. En dan hoop ik eigenlijk dat je in ieder geval jouw stem laat gelden. Want dan kunnen wij dadelijk om 6:30 stemmen gaan tellen. En dan kunnen we daarna laten weten waar de meeste stemmen uit zijn gegaan. En ik moet echt zeggen, de afgelopen week ging dat echt in die zin alle kanten op. Soms was het echt, ik geloof maandag of dinsdag, was het echt al na de eerste keer helemaal duidelijk welke het zou gaan worden. Maar we hebben ook al 1 of 2 keer gehad deze week dat, dat het pas bij de tweede omroep een beetje duidelijk werd welke kant we op zouden gaan. Dus het is echt wel zeer welkom om jouw voorkeur door te sturen. Want dan kunnen wij namelijk zeggen, met heel veel stemmen heeft koffie of thee gewonnen. Jij denkt natuurlijk, laat eerst maar eens even kijken wat jij voor ons hebt. Nou, daar komen ze hoor.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Douwe Bob en This World Is Our Home.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Elton John en The Tiny Dancer. We gaan lekker met z'n allen stemmen, tenminste dat hoop ik. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En het enige wat je hoeft te doen is even koffie of thee te sturen. Zeg je doe maar koffie, dan kom je uit bij Douwe Bob. This World Is Our Home. Zeg je nee, doe maar thee, dan ga je voor Elton John en The Tiny Dancer. Pak de telefoon, stuur een appie. 06-573-28203. En namens ons allemaal, hartelijk dank alvast.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Het gevoel van hier.
3: Ja, het is ingehoord happening.
4: Elke dag.
2: Overal. Op Brabant.
5: Self-destructing. Little girl, pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. We're gonna

0: of toch liever een bakje thee?
1: Ja, kom jij bij Elton John? Ja, zeg het maar. Waar gaan we voor deze ochtend? Gaan we voor Douwe Bob? Dan zit je goed bij koffie. Zeg je nou nee, ik wil Elton John horen. Dan mag je thee gaan appen. Dat mag je doen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat vooral van je horen. Je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. En dan gaan wij dadelijk de stemmen tellen. En dan ga je zo meteen horen wat het uiteindelijk is geworden. En wie weet gaan we dan wel met jouw favoriete plaatje starten. Dus pak de telefoon en app hem maar. Koffie is Douwe Bob, thee is Elton John. Stuur ons gewoon even een appje.

0: John Mayer en Taylor Swift. 6:58. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, want het verkeer, dat is er weer.
0: Ja.
1: Op de A2, de Bos-Utrecht, je kan het zo dromen. Tussen Rosmalen-West en Afrit-Kerkdriel. 5 kilometer, nog geen 10 minuten vertraging. En 5 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum.
0: Het is wachten tot ergens de A58 weer op gaat poppen. Hè? Dan hebben we in ieder geval de bingo-kaart weer afgevinkt.
1: Zijn we er met z'n allen. Ja, klopt.
0: Nou, tot straks dan. Omroep-Brabant. Ja, we gaan naar het weer van vandaag. Vandaag heeft het oosten van de provincie soms te maken met wel wat regen. Dat gaat langzaam ook weer richting het westen. Maar het betere is, er komt in ieder geval zon aan. Zoveel zon dat we maximaal naar een graadje of 16 gaan. En vrijdag en zaterdag is het dan helemaal droog met geregeld zon. En dan wordt het ook weer warmer. Dan gaan we zelfs naar 23 graden. Het nieuws krijg je van Peter.
2: Demonstranten liepen gisteravond de A59 bij Den Bosch op. Gebeurde bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. De snelweg richting Waalwijk was er op korte tijd helemaal dicht. De demonstranten zijn tegen de komst van een AZC op een bedrijventerrein in Engelen. De politie hoefde niet in te grijpen. Hans Smolders stapt per direct uit de politiek. Zijn partij werd tijdens de laatste verkiezingen opnieuw de grootste in Tilburg. Maar de fractievoorzitter heeft gezondheidsproblemen en moet daarom stoppen met werken. Zijn partij, Lijst Smolders, krijgt ook een nieuwe naam, Belang van Tilburg. De Albert Heijn supermarkt in Sleeuwijk mag niet op zondag open zijn. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Volgens de supermarkt is er in het weekend behoefte aan extra winkelmomenten, omdat veel mensen dan tijd hebben om hun boodschappen te doen. De gemeente houdt echter vast aan de zondagsrust en de rechter is het met de gemeente eens. Paris Saint-Germain heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van de Champions League. De uitwedstrijd tegen Bayern München eindigde in 1-1. En dat was voldoende na een doelpuntenfestijn van vorige week in Parijs. Dat eindigde in 5-4 voor Paris Saint-Germain. In de finale wacht het Engelse Arsenal. En nog meer sport. Een hoop hardlopers tellen de dagen af tot zondag. Dan is het de World Run in Breda. Een hardloopwedstrijd zonder finish. Je loopt net zolang je het volhoudt. Of tot een auto die achter de deelnemers rijdt je inhaalt. Sandra uit Oosterhout was in 2005 de winnaar bij de vrouwen. Ze loopt elk jaar met een heel team.
3: Vorig jaar hadden we 183 mensen in ons team. En hebben we, ik denk, iets van 11.000 euro aan donatiegeld opgehaald. Het nieuwe doel is natuurlijk minimaal 200 mensen in het team. En zoveel mogelijk extra donaties ook nog binnenhalen.
2: De World Run wordt wereldwijd tegelijkertijd over heel de wereld gelopen. Daarmee wordt geld opgehaald voor onderzoek naar ruggenmergletsel. De World Run is zondagmiddag vanaf 1 uur live te volgen op Omroep Brabant.
0: Kijk.
2: Radio en TV.
0: Zeker goed. Ook,
2: zeker.
0: Ik ben wel, en ik ga natuurlijk nou zondag zelf live meemaken, omdat ik op de motor de deelnemers...
4: Oh, dat zullen we wel ver komen.
0: ik kom in heel eind.
2: Maar
0: ik denk, dan zou je niet gewoon heel erg opgelaten, zo snel mogelijk... Ja, ik weet niet.
4: Dat je ontploft.
0: Nee, dat je, moet ik dat nou zeggen, dat je voelt een soort van de hete adem van die auto in je
4: nek.
0: Loop jij al misschien een dikke uur vooruit, maar je denkt, oh, daar komt hij dadelijk. Nou, dat is toch anders dat je gewoon een marathon loopt en weet van, dit is de start. Dit is
4: ja,
0: de
4: zeker. We gaan straks nog even bellen ook, hè, met een van de deelnemers.
0: Zeker, maar het wordt wel gaaf. Het wordt wel ontzettend, en we hopen inderdaad dat er ontzettend veel geld wordt opgehaald. En kijk vooral mee aanstaande zondag, want ondanks dat het iets serieus is, hoop ik ook dat het wel een mooi feestje gaat worden daar in Breda met veel
4: supporters. Oh, dat lijkt me wel. Dat is
1: altijd wel daar, toch?
0: Daarom, absoluut. Kijk op. Yes, 6 minuten over 6:30. Wij gaan zo meteen eens kijken wat het is geworden. Dankjewel voor al jullie

0: Simon, Late in the Evening. Je luistert naar een kei goeiemorgen. Het is bijna 7:15.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Bianca, kei goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Wat gaan we doen vandaag?
2: Naar Duitsland met mijn vader boodschappen doen.
0: Jij gaat naar Duitsland, kijk.
2: Ja.
0: Dat is een hele goeie. En ja. Wat staat er dan echt op het lijstje? Waar moeten we bijvoorbeeld aan denken qua kostendekkende spulletjes?
2: Bietburgerbier hebben ze hier niet, maar daar ga ik eigenlijk voor.
0: Ah, ja. Kijk je dat, ik ken heel veel mensen die dan ook daar gewoon een dagje uit van maken. Die dan gewoon echt met een compleet lege auto die kant op gaan en met een overvolle auto terugkomen. Met allerlei spullen.
2: Dat is meestal ook bij ons.
0: Ja, dat is alleen maar goed. En het is ook echt een dagje weg, of gaan jullie echt alleen maar even op en neer?
2: Nee, ons pap kennende, die race door de winkel. En dan zijn we ook zo wat thuis.
0: Oké. Kijk ook even wat de benzineprijs doet, hè? Kan misschien ook nog wel schelen. Je weet het nooit.
2: Daar gaan we ook voor. Ja, daar gaan we ook voor. Dus,
0: komt daar vast wel goed. En de vraag is natuurlijk, waar gaan we voor deze ochtend? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Waar heb jij zin in?
2: Voor koffie.
0: Ja, ik zal je zeggen, we hebben dus heel veel Douwe Bob-fans in de app. Dat is ongekend. Mensen wilden echt heel veel koffie. En dan gaan wij dus ook met veel plezier draaien. En laat ons even volgende week even weten wat je uiteindelijk allemaal hebt gehaald in Duitsland.
2: Ga je doen.
0: Ja? Dank voor het stemmen en een mooie dag, hè?
2: Oké, van hetzelfde. Doei, doei.

0: Springsteen and the Streets of Philadelphia. Kijk, goedemorgen. 7:09. Straks hebben we natuurlijk weer één berichtje waar wij de titel van krijgen. En dan mogen wij raden waar het over gaat. En je mag als luisteraar ook altijd meedoen. Dus als je zo meteen denkt, oh, dat gaat daarover. Of, oh, dat moet dit zijn. Dan mag je het altijd laten weten via de Omroep Brabant app. Dat vinden wij superleuk. Dan kunnen we ook een beetje kijken of we in dezelfde lijn liggen qua antwoorden. Peter, wat is de titel van het berichtje?
1: Ik denk, ik geef wel wat weg hiermee. Dit is volgens onderzoek het perfecte moederdagcadeau. Dus ja, het gaat over een moederdagcadeau, dat is heel duidelijk.
2: Wat is het perfecte moederdagcadeau?
1: Perfecte moederdagcadeau.
2: Weet je al wat jij gaat geven, Jordi? Want het was denk ik de eerste keer moederdagcadeau voor jou.
0: Ik weet wat ik ga geven. Een hand.
2: Van harte moederdag. Ja,
0: nee, dat is flauw.
2: Het is nog vroeg, dus ik denk dat ik het wel kan zeggen. Nou. Ik denk sexy time. Okay. Dat moeders daar wel gewoon op zitten te wachten.
0: Ja, op sexy time, ja.
2: Denk je niet?
0: Ik weet het niet.
2: Denk je dat ze iets fysieks echt als cadeautje willen liever? Ja. Dan kom je met bloemen.
0: Ja. Volgens onderzoek. En iets wat, ja, dus iets wat waar ze al heel lang over heeft. Dus waar. Ik weet dus niet specifiek een ding. Maar zeg maar dat uit onderzoek is gebleken dat als een moeder al een aantal keren met een soort van stille hints heeft aangegeven van dit vind ik leuk of dit zou ik graag willen, dat je dat oppikt.
2: Ja. Dus ja, luisterden we maar naar wat er gezegd werd, zeg jij.
0: Ja, nou, dat.
2: Ja,
0: dat is misschien ook wel meteen het antwoord.
1: Vind ik ook wel leuk om daar nog een boom over op te zetten. Want inderdaad, wat doe je dan als iemand heel nadrukkelijk aangeeft dit vind ik leuk?
2: Ik heb een lijstje.
1: Ja, maar ik ben origineel. Ik vind het veel leuker om origineel te geven. Of kun je dan toch weer hetgene geven waar iemand heel erg op hint?
2: Peter, gewoon geven was een vraag.
0: Ja, anders hebben wij geen leven, Peter.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
6: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
5: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
7: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
5: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 7:02. Goedemorgen, je luistert naar Omroep Brabant. We gaan naar het verkeer, Erwin de Hart bij de ANWB.
9: Goedemorgen. Er staan wat dagelijkse files. Veel vertraging geven ze over het algemeen niet. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Nu 7 minuten tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. 5 minuten op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein. 5 minuten vertraging. A58 Breda-Eindhoven tussen de Baars en Oorschot. 4 kilometer file en 9 minuten vertraging.
8: Dankjewel. Zometeen muziek van onder andere Mark Anthony.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
14: Stihl, sterk werk.
15: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
16: Ontdek alle stieldeals bij jouw stieldealer.
14: Stiel, sterk werk.
15: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook.
20: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
17: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
22: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
21: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
22: Koppens biedt veel meer.
21: Kom langs in Volkel.
22: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
23: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
24: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
25: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Kei, goedemorgen.
28: Jordi Graat.

0: Zeker, het is vandaag donderdag 7 mei. Het blijft voor het eerst in dagen droog. Geleidelijk wordt het ook wel iets warmer ten opzichte van de afgelopen dagen. Het wordt maximaal 16 graden, maar als ik jou was, zou ik vooral uit gaan kijken naar het weekend. Want dan gaan we gewoon weer richting de 20 graden.
1: Even een blik in de geschiedenis, want vandaag in 1895 wordt radiotelegrafie ontdekt. En dat wordt gebruikt voor morsecode bijvoorbeeld. Oh ja. 1952, het concept voor chips en dan die chips die in de computer gaan, wordt gepresenteerd voor het eerst. Dus dat was al best wel snel. Ja, zeker. Ja. En in 1998, over computers gesproken, was de eerste iMac'er.
0: 98?
1: Ja, ook dat is langer dan je denkt al.
0: Jeetje. Vandaag is de uitspraak in het hoger beroep van Ali B. Dus benieuwd wat daaruit gaat komen. Het is vandaag de dag voor de mentale gezondheid van kinderen. En het is ook de dag van het toerisme. Dus iedereen die ook maar iets in toerisme doet. Van reisleiders tot mensen die vakanties boeken.
1: Van harte.
0: Allemaal van harte proficiat namens ons. Een knuffel en 3 kusjes.
1: Zeker. En een vakantie.
0: En een vakantie als het even kan.
1: Ja.
0: Peter, wat zit er in nieuws?
2: Een handgeschreven zelfmoordbrief uit 2019 van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. De rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. De maat is vol voor Olda Bodenhuis nadat er opnieuw een auto het huis van haar en haar man Aad binnenreed in Breda. In ruime week tijd verzamelden ze zo'n 120 handtekeningen. Samen met de buren hopen ze dat de gemeente Breda nu iets gaat doen aan de verkeerssituatie voor de deur. En uit onderzoek is gebleken wat het beste moederdagcadeau is om te geven.
0: Ja.
2: Het is tijd met jou. Wat je dan precies gaat doen is niet per se van belang, maar moeders spenderen gewoon het liefste tijd met kinderen, met ouders. Al is het een wandeling door het bos, gewoon samen iets doen.
1: Okay.
2: Kan je vertellen, mijn moeder, exact hetzelfde. Die heeft gewoon het liefste gewoon iets doen met mensen. Die vindt het heerlijk als er mensen
1: op bezoek komen. Al is het thuis even zitten, eten en dingen.
2: Gewoon mensen. Ik weet het zeker, ik heb het niet met mijn moeder besproken, maar jullie zijn ook van harte welkom op Moederdag bij mijn moeder. Vindt ze heerlijk. Hoe meer
1: leuk.
2: Lekker doen.
1: Gezellig.
0: Ja, ik moet zondag op de motor, anders zou ik zeker komen.
1: Ja, ik zit in Boedapest, dus dat wordt ook wel handig. Ja. Maar,
2: mijn moeder vindt vast een ander moment dan wel.
1: Oké, nou dat gaan we gauw regelen.
0: Tijd met jou. Het is niet de eerste waar ik aan dacht, als ik heel eerlijk ben, maar...
1: Maar wat ga jij geven dan? Wil je het zeggen al? Of
0: wat?
1: Luistert ze?
0: Nee, ja, ik heb eigenlijk nog niet echt iets.
1: Ik iets te eten en iets te doen.
0: Ja?
1: Oh.
0: Ja.
2: Ik moet ook nog iets kopen. Eerlijk.
1: Oh, jullie zijn er nog niet mee bezig?
0: Nee.
1: Oh, vind ik matig.
0: Maar...
2: ik ga bij de langs en dat vindt ze het leukste.
0: Okay. Ik zit zo even te denken... Fijn dat je dan een radioprogramma presenteert. Dus dan kunnen ook mensen gaan appen.
1: Jij zegt, ik zoek weer nog wel tips.
0: Dus... misschien is dat wel handig. Wat is het beste moederdag cadeau volgens jou? Als je luistert. Waarvan zeg je? Misschien moet ik echt dit of dit gaan geven. Of moet ik dit nog even langs de winkel om dit te gaan halen? Laat het even weten via 06 5. We zijn schaamteloos dit. Hè,
1: maar. Ja, nou ja.
0: 06 573 28203. Wat is het ultieme moederdag cadeau?
1: Had ook de titel van dit programma kunnen zijn.
0: Ja.
1: Schaamteloos.
0: Schaamteloos, ja. Maar goed, we houden toch al mooi 2 jaar vol, hè? Ja.
3: Het is weer 7 uur.
1: Maar ook als je moeder bent, wat zou je het liefst krijgen?
0: Zeker.
3: Het stuur. Je bent nog niet te laat.
0: Elke vorm van cadeaus of wat dan ook is welkom. Het is weer 7.

0: The Dire Straits en The Walk of Life hier in een keigoeie morgen. 10 minuten voor 7:30. We hadden dus net een onderzoekje waarin duidelijk werd gemaakt van wat is het ultieme moederdag cadeau. En daar kwam eigenlijk als conclusie uit na onderzoek tijd met jou. Dus gewoon tijd samen met je mams. Ja. En gewoon iets leuks gaan doen. Of al is het maar ergens een bezoekje aan de winkel of wat dan ook. Of een lunchje. Of gewoon tijd met jou. Quality time.
1: Ja.
0: En goed, we zijn natuurlijk allemaal keigoed voorbereid op moederdag. Het speelt al weken door ons hoofd. Dus de conclusie is dan ook, ik moet nog iets gaan halen. Maar wat komt er allemaal binnen? Want we hadden zoiets van, we moeten wel een soort van lijstje hebben met eventueel wat opties. Dus als je nog opties hebt van moederdag cadeaus, dan laat het even weten via 06-573-28203. Maar er komt wel heel veel binnen, hè? Ze hebben wel ideetjes.
1: Ja, zeker. En er is echt een splitsing tussen wat de vrouwen naar ons sturen en wat de mannen naar ons sturen.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Ja, ja. Ik zal beginnen met de vrouwen, want de vrouwen sturen inderdaad in heel veel gevallen. Mm-hmm. Doe gewoon iets. En dat kan gewoon van een ontbijtje op bed zijn.
0: Ja.
1: Tot Rina die stuurt bijvoorbeeld een zelfgemaakt cadeautje van de school. Dus dan moet Luke even aan de slag met vingerverven bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is al geregeld.
1: Ja, okay,
0: dat heb ik al
1: goed
0: van de juf gekregen. Dus die is al afgevinkt.
1: Of, en dit is ook een hele goeie voor jou, even een paar klusjes doen in huis.
0: Ja.
1: Als blijk van waardering. Klusjes die al bijvoorbeeld het hele jaar er liggen, nog even een plintje, nog even een dingetje. Okay. Dat je dat dan heel even onder handen neemt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook gewoon is bloemen. Bloemen komt echt vaak binnen, dus denk daar vooral aan. Een lunchje.
0: Mij lijkt bloemen zo afgezaagd ook. Maar
1: ja, toch komt het heel vaak binnen.
0: Nee, dat moeten we het zeker doen.
1: Een blijk aan waardering. Wat er ook een paar keer binnenkomt, en dan met name van de dames is...
0: Ja,
1: moederdag is ook maar moederdag. Als je gewoon het hele jaar lief bent, is dat eigenlijk ook het allerbelangrijkste.
0: Dat is wel waar. Ja, dat is wel waar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan zeker de mannen.
0: Ja. Wat zeggen de mannen?
1: De mannen zeggen bijvoorbeeld een mooie houten snijplank. Zegt Louter. Nou, dat is ook inderdaad een optie.
0: Ja.
1: Martin die zegt een dagje naar de wellness, een dagje naar een bioscoopfilm.
0: Okay.
1: Maar wel iets doen in ieder geval.
0: Ja.
1: André zegt een lekkere lunch. Patrick zegt een satisfier.
0: Satisfier.
1: Ja, ik weet niet wat voor relatie daar is, maar nou ja, dat kan ook.
0: Ja.
1: Maar de mannen zitten wel veel fysieker toch in de cadeaus. Dus echt iets. En als dan nu blijkt, mannen, dat de vrouwen liever iets doen...
0: Ja.
1: Dan moeten we toch misschien met z'n allen even die stap die kant
0: beetje,
1: opmaken.
0: Misschien moeten we dan een klein beetje meebewegen met de girls.
1: Ja.
0: Toch? Ja.
1: Ja.
0: Dus de vrouwen die zeggen echt iets doen. En de mannen die kijken meteen in het materialistische.
1: Ja, wat Marjan zegt bijvoorbeeld, die stuurt nu naar. Inderdaad, een kus en een knuffel is eigenlijk meer dan voldoende. Dus gewoon de liefde, liefde voelen, dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Nee, dan hou ik daaraan vast. Een kus en een knuffel, dat is goed. Dan ga ik dat regelen. Dan geef ik om 9:00 een kus en een knuffel. En om 9:30 ben ik de deur uit.
1: Ja, nou, Petra zegt nu, die stuurt nu ook. Ik wil eigenlijk helemaal niks uit een winkel. Want dat hele moederdag is opgezet door winkeliers. Dus geef me inderdaad maar gewoon wat liefde.
0: Ja. Ja.
1: Ja, en Harald die zegt alweer, ik geef dopsleutels.
0: Dopsleutels.
1: Ja.
0: Ach, ja. Goed, dank jullie wel voor al jullie fijne, bijzondere tips. Ik neem ze allemaal mee.
1: En ik wil maandag dan wel even weten wat het is geworden.
0: Ja, dat is goed.
1: Ik zet je verder niet onder druk.
0: Ja. En deze wil ik even draaien voor namens alle mannen. Voor alle girls, voor alle dames, voor alle moeders. Beautiful, Christina Aguilera.

0: Christina Aguilera en Beautiful. Het is 8:02. Dat betekent dat we zometeen natuurlijk naar het laatste nieuws gaan. Dat krijg je dadelijk van Peter.
1: Een berucht kruispunt in Breda wordt aangepakt. En Nederlanders blijven voorzichtig met het boeken van een zomervakantie.
0: Echt waar?
1: Ja.
2: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Exclusive.com. Gewoon voor de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
2: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
3: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
4: En als ik nou een keer je glas wegbreng.
5: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
1: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
6: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: Het is 7:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin Dart bij de ANWB.
8: Ja, er zijn alweer meer files dan een paar dagen geleden. Dus het wordt alweer wat drukker. De meivakantie gaat toch echt ooit aflopen.
7: Ja, die hebben 5 weken vakantie gehad, lijkt wel.
8: Ongelooflijk eigenlijk. Alles ligt op zijn gat hier. Maar ja, files zijn er weer. Dus dat is een goed teken eigenlijk voor de productiviteit in de regio. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer. File op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en afrit Geitenriel 4 kilometer. A27 Breda daar richting Gorinchem. Een kwartier vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. Een kwartiertje ook op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en de Oorschot, 7 kilometer. De meeste vertraging met afstand is op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel, 8 kilometer file door een vrachtwagenongeluk, is de rechte rijstrook dicht. En de vertraging is een half uur. Ik kan omrijden via Den Bosch.
9: Omroep Brabant.
7: Zometeen krijg je het uitgebreide weer, maar alvast een korte samenvatting. Vandaag is het in ieder geval droog, af en toe wat zon. In de middag komt er wel wat bewolking aan en kan er een buitje gaan vallen. Het wordt maximaal 16 graden. Maar dadelijk nog veel meer van Weerplaza. Eerst naar het nieuws met Peter.
10: De gemeente Breda gaat het kruispunt van de Haagweg met de Tuinzichtlaan, waar al 2 keer een auto een huis in de buurt ramde, aanpakken. Dat vertelde de wethouder gisteren toen buurtbewoners hem een petitie over de situatie aanboden. De gemeente wil bij het kruispunt een plateau aanbrengen en de snelheid terugbrengen tot 30 km per uur. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de vader van Breda naar Bolle Jos 7 maanden de cel in. De vader stond samen met de moeder en zus van de drugscrimineel gisteren voor de rechter. Ze worden verdacht van witwassen, vertelt verslaggever Willem-Jan Joachims.
11: Het komt er simpelweg op neer dat ze zouden hebben meegeprofiteerd van de drugswinsten van Bolle Jos. Dat gaat dan echt om miljoenen. Nou, bij de vader geldt het 1 horloge is gevonden. Dat horloge is 110.000 euro waard, is een cadeautje geweest van Bolle Jos.
10: Ja, de moeder en de zus zouden luxe auto's, appartementen en tassen hebben gehad. Allemaal betaald met drugsgeld. Voor de zaak heeft het OM de zus van Bolle Jos een tijd lang afgeluisterd, onder meer in haar huis en auto. Een fietser en motorrijder kwamen gisteravond met elkaar in botsing in Hees. Het ging mis toen de fietser wilde oversteken bij een kruising in de Ceresslaan. Een van de twee zou door rood zijn gereden. Het is onduidelijk wie dat was. Het stuur van de fiets brak bij de botsing af. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven.

0: mensen hebben kort na het krijgen van hun verblijfsvergunning al een baan. Ze werken vooral als oproepkracht of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel, meldt statistiekbureau CBS. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden na het ontvangen van de verblijfsvergunning een baan. Dat is meer dan 2 keer zoveel als in 2021. Toen werkte 6% van de nieuwe statushouders. In 2014 gold dat slechts voor 1%. En Nederlanders blijven voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Branchevereniging ANVR ziet dat mensen wel een vakantie willen, maar door de onrust in de wereld rond vliegen steeds meer voor zekerheid gaan. Mensen kiezen nu vaak voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Bij verre bestemmingen kiezen ze natuurlijk niet voor regio Midden-Oosten, maar vaker voor dingen als Kaapverdië, Curaçao. Van een dip in de boekingen willen reisorganisaties echter niet spreken. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon, zegt een woordvoerder van Sunweb.
1: Zegt die woordvoerder dat omdat hij denkt, ja, anders ontstaat er dadelijk paniek? Want ik denk wel dat mensen hierop bezuinigen in de zin van een reisje naar Japan, wat nu onhandig is omdat je een overstap op Dubai moet doen, ik zeg maar even waar. Ja, dat wordt dan nu toch snel dan Texel, even 2 weekjes op de camping of zo.
2: Ja, ja. Ik denk juist inderdaad die Canarische eilanden zo, die zijn allemaal heel populair. Ik zie ook nu heel veel mensen vol naar Turkije en Egypte gaan.
0: Ja, Turkije hoor ik ook. Dat
2: echt waanzinnig populair momenteel. Omdat je daar nog volgens mij voor een goede prijs kun je daar gewoon 10, 12 dagen zitten met een paar uurtjes vliegen.
1: Ja.
2: Dus ik heb het idee dat mensen wel nog steeds, die bezuinigen niet, maar gaan dan naar andere bestemmingen waar ze voor eenzelfde prijs als eerder kunnen zitten.
0: Ik denk wel dat mensen dat wel erop uit willen nog steeds. Ja. Maar dat ze een andere keuze
1: Nee, dat denk ik ook wel. Maar ik snap het ook wel. Als jij nu een vakantie boekt rechtsaf op de kaart, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan weet je gewoon niet hoe het ervoor staat. Of je vlucht wel gaat. Vliegen is sowieso echt ongenadig duur aan het worden. Ja, zeker vanuit Nederland. En dan komt de kerosine er nog bij. Ja, dat wil allemaal wel, ja.
2: Maar goed, ik snap ook dat je er even uit wil. En dat je dan denkt, nou ja, als het dan even een paar 100 euro meer is, dan is dat voor nu even zo.
1: Oh, zo, ja. Ja, moet je wel een paar 100 euro meer hebben.
2: Dat is een ander verhaal.
1: Ja. Dat heb ik niet, hoor.
2: Wij gaan wel gewoon naar Camping De Palen bij Gijk.
1: Is ook leuk.
2: Ook gezellig.
1: Niks mis mee.

0: Van Loco en Sing It Back. 8:08. We gaan naar het weer van Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaan we vandaag een beetje voor weerbeeld zien?
1: Nou, de meeste wolken die zien we op dit moment. Het is op heel wat plaatsen toch een beetje een grijzige start van de dag. Alhoewel her en der probeert de zon al wel door te breken. Maar het is nog niet echt overtuigend. Over de provinciegrens in Limburg zien we zelfs nog dat er een klein beetje regen, motregen uit de bewolking valt. Nou, ik denk dat dat echt niet de grens meer overkomt. Dus ik ga ervan uit dat het verder droog blijft. En heel langzaam wint de zon terrein. Dus we zien dat het vanmorgen eigenlijk al wat meer en meer opklaart. En dan is er vanmiddag een afwisseling van zonneschijn en stapelwolken. Droog op de meeste plaatsen. Misschien dat een enkele stapelwolk nog een paar druppels eruit weet te persen. Maar dat kan echt maar heel lokaal plaatsvinden. Dus een best vriendelijke dag met niet al te veel wind en temperaturen die nu nog wat frisjes zijn. Maar uiteindelijk vanmiddag nog wel op zo'n 16, 17 graden uitkomen.
0: Kijk, dan kunnen we alvast een beetje gaan kijken naar het weekend en zo. En vanavond en vannacht, wat gaan we krijgen?
1: Ja, nou, het is eigenlijk heel rustig. Dat vertaalt zich vanavond in het oplossen van best wel wat bewolking. Vannacht grotendeels helder. Fris, dat dan weer wel. Een graadje of 4, 5 op de koudste plaatsen. Dus morgenochtend is het nog niet direct weer om zonder jas naar buiten te gaan. Maar morgenmiddag hebben we hem denk ik niet nodig. Het is een graad of 18 op veel plaatsen. En in het weekeinde gaan we zelfs naar de 20 graden en meer. Met morgen ook flinke zonnige periode. In de middag wat meer stapelwolken. En ook in het weekeinde is de zon goed van de partij. Pas zondagavond, dan dienen zich een aantal buien aan. Dat is dan wel het start zijn voor een wisselvalliger periode begin volgende week. Mm-hmm. Maar tot die tijd, met name dit weekeinde, ja, is het gewoon prima weer om erop uit te trekken.
0: Wij gaan dit noteren. Mag ik je hartelijk danken en nog een fijne dag, hè?
1: Jo, zelfde.
2: Telefoon bingo.
0: Gaan wij naar de telefoonbingo. Het is heel simpel. Wij laten zo meteen de computer draaien. Daar komen er twee getallen uit. En dat kan, even een voorbeeldje, bijvoorbeeld 10 zijn. Dus een 1 en een 0. In dat geval moet je, als je 10 in je telefoonnummer hebt, heel snel bingo appen. En dan maak je kans op het Keigoeiemorgen prijzenpakket. Ja, we gaan dadelijk dus draaien. Heb je dat dus in je telefoonnummer zitten, dan moet je naast bingo appen ook even de telefoon in de gaten houden. Want het kan zijn dat we straks gaan bellen. En dan moet je opnemen met bingo. En dan win je het Keigoeiemorgen prijzenpakket.
3: Het is allemaal wel heel ingewikkeld. Dit is heel moeilijk. Je moet gewoon een telefoonnummer hebben.
0: Dat is waar.
3: Ja, het moeilijkste spelletje van de radio dit.
0: Daar gaan we.
4: 4.
0: We beginnen met een 4.
3: Dat is het eerste.
0: Maar we zijn er nog niet, hè? We gaan nu nog even naar nummer 2. Luister goed mee.
4: 6.
2: Telefoonbingo. 46.
0: 46.
3: Okay.
0: Heb jij 46 in je telefoonnummer? Dan mag je nu bingo appen naar 06-573-28203.
3: En als je dan ook zo je telefoon opneemt dadelijk, dan komt het helemaal goed.
0: Dan komt het helemaal goed. Dus gewoon even sturen bingo naar 06-573-28203. Als je 46 in je telefoonnummer hebt. En ja, het is dus wel zo, je bent een heel eind op weg. En het geluk heb je dan, hè, dat je dat, dat je dat in je telefoonnummer hebt zitten. Maar je bent er nog niet, want als we straks gaan bellen, moet je dus opnemen met bingo. En dan is het prijzenpakket voor jou. Dus 46 in je telefoonnummer is nu bingo appen. Naar 06-573-28203. En dan hoop ik jou zo meteen te spreken. En dan hoop ik ook dat ik jou een kei mooi prijzenpakket kan geven. Dus blijf opletten.

0: jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazinger.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doet.
3: Vandaag.
0: Van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
3: Omroep Brabant.

0: Simple Minds en Don't You Forget About Me. Nou, als het goed is, tenminste, als je hebt geappt...
1: Telefoonbingo.
0: Dan ben je ons niet vergeten. Hoef je alleen nog goed op te nemen.
2: Ja, dat is de vraag.
0: Spannend. Heel spannend. Of überhaupt opnemen.
3: Hallo, K-nomers.
0: Oh. Oh. Karin.
2: Karin.
3: Ha.
0: Je had op moeten nemen met bingo.
3: Absoluut. Oh, shit.
0: Wat wou je nou, Karin, wat wou je nou zeggen?
2: Hey, hallo.
0: Ja, wat wou je nou zeggen, Karin?
3: Nee, ik had echt zoiets over een collega's. Misschien, maar helaas.
0: Oh,
3: jammer.
0: Sorry.
3: Jammer, dankjewel.
0: Ja. Houdoe.
2: Ja, doei. Ja,
1: telefoonbingo.
0: De een zijn dood, is de ander zijn brood.
2: Misschien.
0: Kan een lang spel worden, dit.
2: Ja.
4: Bingo!
0: Ja! Oh. Met wie hebben wij het genoegen?
5: Henny Jacob.
0: Hey Henny, goeiedag. Ik ben even jouw telefoonnummer aan het controleren. En je hebt inderdaad meteen na de 06 heb jij 46. En betekent dat jij een goede bingo hebt. Van harte gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: Dus dat betekent dat jij... toch ook een beetje door het oog van de naald kruipt. Want jij gaat namelijk naar huis met het Keigoeiemorgen prijzenpakket.
5: Ah, dat is leuk.
2: Wat dacht jij toen het net misging bij de eerste? Dacht jij, ja. Oh, nou moeten ze mij wel bellen?
5: Ja, dat hoopte ik wel natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik. Nou. Ja, och, ja. Ja, het is ook een beetje wat het spel is natuurlijk. Maar goed, jij was in ieder geval scherp. En we gaan dus naar jou het prijzenpakket opsturen. Dus veel plezier daarmee.
5: Fijn, dankjewel.
0: Houdoe.
5: Houdoe.
0: En straks hebben wij na 8 uur Isa de Jong uit Roosendaal hier aan de lijn. Want aanstaande zondag, we hadden het er al over in Breda, is de Wings for Life World Run. Een hele bijzondere run. We gaan natuurlijk ook eens even kijken of Isa daar klaar voor is. Want dat is wel een bijzonder verhaal.
2: Zeker weten.
0: En voor nog heel veel meer. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Dan komt het echt wel dik in orde. En morgen, even voor de duidelijkheid, is er natuurlijk weer een spel. Met John en Jasper, de eerste zullen de laatste zijn. En ook daarmee kun je in het Keigoeiemorgen prijzenpakket verdienen. Dus mocht het deze week niet gelukt zijn, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen.
2: Jij zegt morgen kan het eindelijk nog een keer.
0: Kan nog een keer.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
11: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
13: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
16: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
15: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
17: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembélé! 2:20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
15: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Dankjewel. 8:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB.
19: Hallo. Het is weer een ouderwetse spits aan het worden. Ik geloof dat de meivakantie helemaal voorbij is bij jullie.
18: Ja, volgens mij sinds gisteren. Want ze hadden natuurlijk veel op 4 mei nog een soort van studiedag. En 5 mei was natuurlijk een dag dat eigenlijk iedereen vrij is. Ja. Dus dan op woensdag moest iedereen weer gaan. En dan merk je gelijk in de files volgens mij.
19: En er wordt gelijk weer geluisterd naar jou. Dat is ook wel fijn.
18: Ook fijn, zeker. Ja, absoluut.
19: Ja. Leuk voor jouw ego. Als je dat hebt in ieder geval.
18: Nou, weinig kan ik jou zeggen. Want ik word hier heel klein gehouden, Erwin.
19: Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch staat een file, zoals wel vaker, tussen Boksel en afrit Den Bosch-West. 10 minuten vertraging op dit moment. Een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer. Een kwartier op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de Brug. En er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Sta je daarom in 9 kilometer file tussen Best en Moergestel nu. En de vertraging is zo'n 3 kwartier. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65.
18: Dankjewel. We gaan zo meteen naar muziek van onder andere Enric Iglesias.
20: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
21: Oh yeah.
20: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
24: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
23: En voor de aangepaste fiets van Maria.
25: En zo kan ik er weer op uit.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
28: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
30: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
31: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
32: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
33: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
34: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
35: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
36: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
37: Met Rousseau chocolade.
36: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
38: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D.
0: Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Kei, goedemorgen.
3: Jordi Graat.
4: Het gevoel van hier.

0: Enrique Iglesias en Not In Love.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is 10 minuten over 8. Het is vandaag donderdag 7 mei.
2: Is het alweer 7 mei?
0: Het gaat zo snel.
2: Zo.
0: Ja, het is echt... Zo zit je in april, zo zit je in mei en dadelijk in één keer zomervakantie. Zo
2: ik snel weet het nog gaan. Als de dag van gisteren dat het 6 mei was.
0: Ja, het zou zomaar kunnen. Ja. Het blijft voor het eerst een dag gelukkig droog. Het wordt gedurende de dag ook gelukkig wel wat warmer, want de zon die gaat schijnen. Het wordt maximaal een graad of 16.
2: De jarige vandaag, DJ Jean, wordt 58 jaar. Koning Gakpo voetballer bij Liverpool op dit moment 26 jaar.
0: Ja.
2: En oud-premier Jan-Peter Balkenende wordt 70 vandaag.
0: Het is vandaag de dag van het bidden. Het is ook schrijf een boekdag en wereldatletiekdag. In het nieuws, Peter.
3: Paris Saint-Germain krijgt op zaterdag 30 mei de kans om voor het tweede jaar op rij de Champions League te winnen. Na het spektakel van vorige week in Parijs vielen er gisteravond in München veel minder goals. Bayern München kreeg te zien dat PSG ook prima kan verdedigen. Het werd 1-1. En daarmee PSG dus door naar de finale. Een creatief producent uit Nederland heeft een optie op de filmrechten gekocht van Fritske. Dat is het boek over voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. De topman maakte van alles mee in zijn leven natuurlijk. En twee journalisten maakten daar een boek over. En daar moet dan een film of serie van komen. Dronken passagiers aan boord van vliegtuigen zijn Ryanair-baas Michael O'Leary een doorn in het oog. Hij wil daarom dat bars op luchthavens 's ochtends vroeg geen alcohol meer schenken. Want vraagt hij zich af, waarom moet je om 5 uur 's morgens bier kunnen drinken?
0: Heeft hij op zich een punt?
2: Ja.
0: Waar het niet dat op heel veel bestemmingen waar Ryanair vliegt, heel veel van die figuren letterlijk uit de kroeg komen rollen. En dan de eerste vlucht, want hij vliegt.
2: Ja.
0: Ryanair vliegt altijd op klote tijdstippen, laten we eerlijk wezen. Dat is altijd om 6 uur 's ochtends, ja. 7:15.
2: En naar een vliegveld dat zichzelf Madrid noemt.
0: Ja.
2: Maar dan moet je nog wel even 1,5 uur met de trein naar Madrid toe.
0: Ja.
2: Dus... Maar, ik als je echt op vakantie gaat en je gaat lang op vakantie, niet een weekendje weg of zo. Mm-hmm. 's ochtends. 1 biertje op het vliegveld, dan is wel de vakantie begonnen.
0: Ja, maar Marco, om 17:30...
2: Ja,
0: dat vind ik...
3: Ik sta hier ook anders in.
0: Ja, ik sta hier
2: dan is wel de, dan is de vakantie begonnen.
0: Ja, nee,
2: dan denk je...
3: Ik pak dan een lekkere latte macchiato.
2: Ja, dan moet jij ook zelf weten.
0: Met een broodje, maar om dan meteen aan een fles bier te gaan.
2: Ja, nee, een glas. Gewoon een glaasje bier. Lekker, hoor.
0: Ja, nee,
2: dan weet je dat je leeft en dan denk je... Godverdorie vakantiebestemming. Maar, ik kom eraan.
3: Goed, ik even buiten beschouwing latend hoe lang je vliegt. Hè? Maar je zou toch ook kunnen denken van... op het moment dat ik aankom op de plaats
0: doe je dan een biertje.
2: Dat zou je kunnen denken.
3: Dan zit je op het terrasje lekker in de zon, dan snap ik het.
2: Maar dan begint mijn vakantie dus pas na het vliegen.
0: Ja, ik
2: je bent op mijn vakantie
0: echt...
2: voor het vliegen.
0: Ja, nee. Dat vind...
2: Ja, dat is heerlijk.
0: Nou, dames en heren, mocht u ooit een dronken man...
2: Nee, één glaasje.
0: Ja, maar 's ochtends vroeg op een nuchtere maag, dan gaat hij hard, hè?
2: Ja, dat is waar. Morgen vroeg, Eindhoven Airport.
0: Ja, dan begint
2: kan
0: het
2: ik
0: feest,
2: jou vertellen?
0: Hè? Ja, dan...
2: Voordat ik vlieg, ik ga een weekendje Boedapest.
0: Nou, gelukkig kost het daar niks, dus...
2: Eén glaasje.
0: Sluit me vast de rekening af.

0: Robinson en The Tears of a Clown. Laten we het zeker hopen. Meedoen aan de Wings for Life World Run in Breda is al een hele prestatie. Maar helemaal als je vorig jaar nog te horen kreeg dat je waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen. Ja, en Isa de Jong uit Roosendaal die gaat dat toch gewoon doen. Isa, kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij doet mee aan de run. Hoe werkt dat precies?
1: Er gaat om 1 uur in Breda gaat een catchercar rijden. En die gaat daar een 30 minuten gaat die rijden. Die houdt dan een bepaalde snelheid aan.
0: Ja.
1: En als je dan wordt ingehaald, dan is dat eigenlijk je finishlijn. En er gaan eigenlijk mensen rennen voor degenen die het niet kunnen. En ja, ik kan het natuurlijk niet. Dus ik ga dit jaar wel meedoen en dan lopen. Ik heb vorig jaar gerold, 5 kilometer gehaald. En ik ga dit jaar dan voor het eerst met de rollator meedoen.
0: Ja, want leg even uit hoe jouw situatie is. Want jij gaat wel even iets van een prestatie van formaten neerzetten, volgens mij.
1: Ja, ik heb vorig jaar een ski-ongeluk gehad. En daaraan heb ik een dwarsleesje overgehouden.
0: Ja.
1: En toen hebben artsen tegen mij gezegd dat ik nooit meer zou kunnen lopen of iets.
0: Mm-hmm.
1: En al zou het zo zijn met het spalk of iets, dan zou het te zwaar zijn. Ik wil natuurlijk het tegendeel bewijzen. En ik kan lopen ondertussen stukjes. Niet ver, maar ik kan het wel. Dus dan zijn zo ver mogelijk komen en laten zien. Kijk, jullie hebben ongelijk, ik kan het wel.
0: Ja, en dan sta jij dan natuurlijk zondag daar aan die start. Hoe ver wil je precies gaan komen? Want op een gegeven moment gaat die auto rijden. Ben je dan iemand die heel rustig blijft en denkt, nou, iedere meter is nog meegenomen? Of denk je van, nou, op het moment dat ik weet dat die auto gaat rijden, dan kunnen ze me wat, dan ga ik er nog een tandje bij zetten.
1: Ja, ik denk wel dat ik heel veel druk ga voelen en dat ik inderdaad een beetje sneller ga lopen. Want ik heb eerst gezegd dat ik 1 kilometer wil halen. Maar ik denk dat dat iets te fanatiek is, omdat ik ook inderdaad met tijd zit.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat ik gewoon dat half uur dat niet gaat rijden, zo ver mogelijk kom, zoveel mogelijk ga lopen en dan maken de meters eigenlijk niet meer uit. Gewoon constant lopen en zo min mogelijk in die rolstoel uiteindelijk zitten.
0: En heb je al een beetje kunnen oefenen de afgelopen weken? Hoe voelt het?
1: Ja, ik heb met fysio oefen ik veel. Dan gaan we kijken hoe ver wat nou eigenlijk de max is een beetje.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat goed. En vooral thuis veel rondjes lopen door de woonkamer.
0: Ja, dat is ook een goede oefening, hè? Toch?
1: Ja, klopt. Ja, en nu de laatste dagen neem ik wat rust voor zondag.
0: Wat wel heel bij jou ook echt is, dat wij ook gewoon, en dat zei bijvoorbeeld onze collega Nienke ook, die bij jou is geweest, dat jij blijft zo positief en zo vrolijk. Terwijl ik toch denk, goh, als je dit dan toch meemaakt, dan denk je op een gegeven moment, man, waar ben ik toch in godsnaam in beland?
1: Ja, dat klopt ook wel hoor. In het begin had ik het ook wel heel moeilijk mee toen ik in het ziekenhuis lag.
0: Ja.
1: Dan kan je echt helemaal niks, omdat je echt gewoon vastgeplakt aan je bed een maand lang. Maar toen kwam ik in het revalidatiecentrum aan en toen zag ik dat mijn linkerbeen iets ging doen. En dacht ik, nou, het gaat gewoon weer werken. Er komt steeds meer terug.
0: Ja.
1: Dus dat gaf mij sowieso heel veel motivatie om door te gaan en niet op te geven. En sindsdien is het alleen nog maar een stijgende lijn gegaan. Daar geef ik helemaal niet meer op. En ik denk ook altijd, maar het kan echt veel erger.
0: Ja.
2: Ja. Dan kon je vorig jaar heb je dus gerold.
0: Ja.
2: Dit jaar ga je dan lopen. Hoe ziet de komende jaren jouw herstel er verder uit?
1: Nou, mijn doel is sowieso voor dit jaar om echt een paar stappen zonder rollator of krukken te kunnen zetten. Al zijn het er maar 1 of 2, gewoon een paar.
2: Ja, dat vind ik al een hele stap.
0: Ik zit net te denken, dat is natuurlijk al een prestatie op zich. Dus dat vind ik al
1: Ja, klopt. Ja. En ik weet ook niet of het haalbaar is, maar en al is het niet zo, dan is dat prima. Maar ik moet wel goede doelen stellen natuurlijk.
0: Waarom vind jij het belangrijk om bij deze Wings for Life World Run dat mensen geld doneren, mensen supporten en mensen komen kijken? Je mag ze van mij echt nu schaamteloos oproepen om zondag allemaal naar Breda te komen en vooral ook geld te doneren, et cetera.
1: Nou, vorig jaar wist ik echt niet wat me overkwam. Want ik zat toen echt nog intern in het revalidatiecentrum. Dus ik kwam daar aan, super druk. Dus ik dacht, wat is het allemaal? Super veel en heel bekend. En ik vond het dan zo mooi dat al die mensen die dan meedoen, dat die allemaal in principe een beetje voor mij rennen eigenlijk. En al dat geld willen ophalen voor mensen met een dwarslesie of ruggenmergletsel. En vorig jaar is er ook echt wel een flink bedrag van 8,6 miljoen opgehaald.
0: Klopt, ja.
1: En we hopen natuurlijk dat dit jaar nog meer geld wordt opgehaald voor dwarslesieonderzoek. Dus het zou natuurlijk geweldig zijn. De tickets zijn bijna uitverkocht. Er zijn nog iets van 90 beschikbaar. Dus als die laatste 90 tickets verkocht zijn, dan zou het natuurlijk geweldig zijn.
0: Absoluut. Mocht je morgen een iets te dikke jongen achter op een motor zitten, dat ben ik. als ik een microfoon nodig heb.
2: Die ineens vervelende vragen gaat stellen vanaf een motor.
0: Dat jij denkt, oh, dan komt hij weer aan, dan excuus alvast, Isa, bij deze.
1: Ja, dat is goed.
0: Nee, superveel succes, ook de laatste dagen. En kei veel plezier ook zondag, want ook dat moet voorop staan, denk ik.
2: Ja, geniet ervan.
0: Ja,
1: plezier
0: absoluut.
1: Dat is belangrijk, klopt.
0: Dankjewel, Isa.
1: Dankjewel.
0: Isa de Jong uit Roosendaal gaat dus ook zondag meedoen met de Wings for Life World Run. Natuurlijk te zien hier bij Omroep Brabant en ook live te volgen via radio, tv, online.

0: Kiss and I Was Made for Loving You. Bijna 1 minuut voor 8:30. Zometeen naar het laatste nieuws met Peter.
1: Demonstranten liepen gisteravond over de snelweg A59. En het beeld van Frans Bauer in Madame Tussauds is verdwenen.
0: Nou, dan kunnen we er stop bij. Als Frans uit Madame Tussauds wordt gehaald, dan is voor mij, heeft mij het leven geen zin meer.
2: Ja. Is het gewoon weer.
1: Tot zijn eigen verbazing.
0: Oké, dan is het even achteraan.
2: Oké.
3: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leo Lux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Klaartmans. Ja, koos Klaartmans. In Oosterwijk. De Leo Lux Select Store.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon 2 paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk 2e paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar De Keukenhaven in Oudenbosch.
8: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
0: Ja! Ik was ook op mijn gemakje even. Ik was even een zakje thee aan het halen. Maar het was in één keer wat. Sorry. Hallo, Erwin Hart.
9: Met wie spreek ik?
0: Ik heb net een kop thee gekregen. En dat was allemaal super lief. Maar nou moet ik snel even een zakje thee pakken. En toen was in één keer was het voorbij.
9: Je bent eigenlijk gewoon een mens zoals iedereen.
0: Ja, maak jij het even extra lang, dan kom ik zo bij je terug.
9: Dat is goed. Nou, dames en heren. Het lijkt erop dat de ochtendspits weer terug is van weg geweest. Na die hele lange meivakantie. En dagelijkse files, die zijn er alom. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bijvoorbeeld, tussen Best-West en afrit Den Bosch-West, 10 kilometer file, kwartier vertraging. Kwartiertje ook op de A2 richting Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel, 9 kilometer file. Daar zit natuurlijk collega Hubert erin. Op de A27 Breda richting Gorinchem, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem, 11 kilometer langzaam rijden. Er staat een kwartier vertraging voor de file op de A59 richting Den Bosch, tussen afrit Dussen en Vlijmen. Op de N65 Tilburg-Den Bosch, 10 minuten vertraging bij afrit Comfort.
10: Omroep Brabant.
0: Ja, we gaan naar het weer. Vanaf vandaag wordt het gelukkig weer wat droger en gaan we ook weer wat zonneschijn zien. Betekent dat in de middag nog wel wat bewolking voor kan komen en een spatje regen, maar omdat we vooral vasthouden aan die zon, wordt het zo'n graadje of 16. Vrijdag en zaterdag wordt het in ieder geval weer een stukje beter. Morgen 18 graden, zaterdag 22. Het nieuws krijg je van Peter.
1: Een groep demonstranten liep gisteravond de A59 bij Den Bosch op, bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. De snelweg richting Waalwijk was daar op enige tijd dicht. De demonstranten zijn tegen de komst van een AZC op een bedrijventerrein in Engelen. De politie hoefde niet in te grijpen. Bij een grote verkeerscontrole in Dongen zijn gisteren 72 boetes uitgeschreven vanwege allerlei verkeersovertredingen. 2 mensen werden aangehouden vanwege rijden onder invloed. En er werd voor

0: 90.000 euro aan belastingschuld geïnd. In totaal zijn ruim 200 voertuigen gecontroleerd. 2 werden door de Belastingdienst in beslag genomen vanwege openstaande schulden. Breda heeft er sinds gistermiddag een nieuw stadspark bij, het Seligpark. Het voormalig afgesloten militaire terrein is omgevormd tot een groene plek midden in de stad. Bijzonder is dat het park volledig rookvrij is. Daarmee is dit het eerste in Nederland. Het is niet zo dat er meteen een boaard die aankomt als je daar toch rookt. Wel staan er borden dat roken niet is toegestaan. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland binnengedrongen en daar gecrashed. Een van de drones kwam neer op een olieopslagplaats op 40 kilometer van de Russische grens, waar korte tijd brand woedde. De Letse autoriteiten hebben inwoners langs de Russische grens geadviseerd binnen te blijven. En Frans Bauer is onaangenaam verrast. Tijdens een interview met een Vlaamse showbiz-site ontdekte hij dat zijn wassenbeeld in Madame Tussauds weg is. Het is zelfs helemaal vernietigd.
1: En eigenlijk een soort van gerecycled.
2: Het zou ook kunnen zijn dat ze het in een verbrandingsoven hebben gedumpt.
1: Het ergste is, ik was er zelf nog niet eens van op de hoogte. Dat is toch ook iets?
0: Het beeld werd in 1999 onthuld in Madame Tussauds. Maar eigenlijk kan Frans er wel mee leven dat het nu weg is.
1: Want ja, kijk, door de jaren heen verander je. Snap je? En dat was natuurlijk een hele jonge Frans. Het is zoals het is. Dingen gaan voorbij. En wie weet komt er ooit wel weer een nieuwe pop in Madame Tussauds.
0: Vooralsnog heeft het museum in Amsterdam daar geen plannen voor.
3: Ah, belachelijk. Meen ik serieus.
4: Ja, maar je zegt toch even tegen iemand als je dat weghaalt. Mensen doen aan de voorkant, als het beeld er komt, superveel moeite voor je. Ja. Ze moeten daarheen, het wordt helemaal gemodelleerd. Je wordt helemaal opgemeten en alles en weet ik het allemaal. En dan is het toch een kleine moeite, al doe je een mailtje. Gewoon een standaard mailtje met beste naam invullen. We gaan je beeld weghalen, groetjes.
0: Ik zou dat wel netjes vinden, ja. En zeker bij zo'n bekende naam.
4: Ja.
3: Frans hoort er gewoon bij, weet je. Die zit zoveel jaar in het vak. Die moet
0: Ik vind het ook raar dat er helemaal geen beeld van Frans Bauer in Madame Tussauds staat.
4: Dat is toch gewoon een van de bekendste zangers van Nederland.
3: Als Frans het wil, gaan wij vandaag nog een petitie starten.
4: Zetten we hier gewoon een Frans op.
0: Zal dat afbeelden van het oude beeld van Frans Bauer inderdaad hier moeten doneren?
3: Nee, dat moet gewoon, dat slaat nergens op. Frans moet gewoon in Madame Tussauds. Nee, allemaal die Randstad bekende gezichtjes, die mogen allemaal
4: is
3: daar
4: zeker
3: lekker...
4: zeker omgesmolten van Enzo Knol of een of andere influencer.
3: We niks nut, weet je wel. Dan denk ik, nee, Frans is gewoon een icoon in Nederland.
4: Ja.
3: En niet alleen voor onze provincie, maar voor heel Nederland. Die hoort gewoon in Madame Tussauds.
0: Voor Frans Bauer, punt.
3: Ik ben helemaal ermee eens.
5: Goedemorgen, van harte welkom op deze donderdagochtend. Zometeen de Jonas Brothers en dit is Elton John.

0: Jonas Brothers. Ja, een overleden man werd een paar jaar geleden pas een langere tijd in zijn woning gevonden. En dat was voor een club mensen in Den Bosch het sein om iets te doen aan meer liefde in de wijk. De eerste lief- en leedstraten ontstonden. Want als je je buren niet kent, is hulpvragen misschien soms ook een beetje lastig. En de lief- en leedstraten die moeten ervoor zorgen dat mensen elkaar juist weer beter leren kennen, sneller om hulp durven vragen en elkaar een beetje in de gaten houden. En inmiddels zijn er 46 van die straten in Den Bosch. En Els die woont in een van die straten. Els, kijk hoe je. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke straat woon jij?
1: Ik woon aan de Dussel in Nuland.
0: Kijk, en zo'n lief- en leedstraat, als je eenmaal merkt, er komt bij ons een lief- en leedstraat. Wat was jouw eerste reactie?
1: Nou, eigenlijk ben ik zelf een beetje begonnen met die lief- en leedstraat.
0: Mm-hmm.
1: Omdat in Nederland eigenlijk we allemaal steeds meer onrust in de wereld ervaren en die toenemende vergrijzing en minder personeel en nou ja, alles bij elkaar eigenlijk. En dan hoor je steeds meer oproepen eigenlijk van burgers, kom zelf eens meer tot initiatief om voorbereid te zijn op problemen in de toekomst. En toen ben ik dan bij Inkomsten Senior aan zet geweest in Nuland. En die gaf eigenlijk een duwtje om bijvoorbeeld zorgcirkels op te gaan zetten in het dorp.
0: Ja.
1: En ik was net gepensioneerd en toen dacht ik van, eigenlijk is dit iets een heel mooi iets om verder mee aan de gang te gaan. En ja, zo is het eigenlijk gekomen dat ik uiteindelijk via een hele hoop uitdagingen en oordelen en een heleboel andere dingen met Ferent in contact ben gekomen. En ja, die zijn uiteindelijk het idee gekomen van lieve leedstraatje. En dat heeft eigenlijk wel een beetje de knikker aan het rollen gebracht bij ons in Nuland.
0: Dat snap ik. En hoe waren de mensen in jouw straten? Hoe waren ze meteen enthousiast? Hadden ze ideetjes? Hoe ging dat een beetje?
1: Nou, dat moet zich nog wel een beetje ontwikkelen. Wij wonen al lang aan de Dussel. En het is een straat eigenlijk waar mensen samen met elkaar gebouwd hebben. Ik woon natuurlijk in een dorp. Ik kom zelf niet uit het dorp. En Nuland is toch wel een hele hechte gemeenschap oorspronkelijk eigenlijk. Kom je er als buitenstaander in, moet je daar wel wat moeite voor doen om er echt in te komen.
0: Ja.
1: En aangezien we een heel druk gezin hadden en ons netwerk eigenlijk wel rondom de mos en niet in Nuland hadden, hebben we het eigenlijk tot op heden niet zo heel uitgebreid gedaan. We hadden prima buren en goed contact verder, maar niet echt in Nuland zelf.
0: Ja.
1: Maar
0: dus wat doen jullie op dit moment voor elkaar? Want het zijn dus die lief- en leedstraten. Er zijn er ondertussen 46 in Den Bosch en omgeving.
1: Ja.
0: Maar wat doen jullie, wat doen jullie concreet voor elkaar?
1: Nou, wat we zijn gaan doen is eigenlijk we gaan nu één keer per 2 à 3 maanden doen we met onze straat een laagdrempelige activiteit. Vooral eigenlijk ook om weer veel meer oog voor elkaar te krijgen. Te kijken van nou, wat leeft er nou eigenlijk bij ons in de straat? Heel laagdrempelig. We doen dat gewoon in onze huiskamer. Het eerste uurtje wandelen daar naar koffie. Of we hebben de nieuwjaarsreceptie bijvoorbeeld georganiseerd op de oprit. Met een paar heaters erbij. En met lekker gluwijn en chocolademelk. We willen in de zomer dadelijk vlak voor de grote vakantie bijvoorbeeld een zomerborrel organiseren. Dat mensen gewoon zelf even een drankje en hapje meenemen. Zodat we eerst eens wat meer oog voor elkaar krijgen. En dan ontstaat naar ons idee van zelf zorgen om elkaar. En als er dan iets is, dan hoor je dat wel. Nou, zorgen om elkaar hebben we nu wel gewoon vanuit de gangmakers. We hebben mensen gevraagd om echt door te geven als er in de straat iets is, van iemand die iets nodig heeft. Van let op je buur en geef het even door of geef het zelf door. En nou, dan gaan wij er als gangmakers even langs.
0: Ja.
1: En
0: wat wil je uiteindelijk met de lief- en leedstraten? Gaat dat zich nog verder als een vlek uitbreiden? Of zeg je van nou, laten we eerst zorgen dat de straten die dat nu zijn, dat die naar een hoger niveau worden getild? Niet alleen dus inderdaad met activiteiten. Wat is je plan?
1: Nou, het hoger niveau is vooral wat moet groeien. Dat moet een proces zijn bij onze eigen straat, vind ik. En vanuit oog voor elkaar hebben, zou ook zorg voor elkaar gaan ontstaan. En daar heb ik op dit moment echt wel veel meer vertrouwen in.
0: Uh-huh.
1: En ik denk dus als je elkaar meer kent, gaat dat ook automatischer, zoals dat vroeger ook ging.
0: Ja.
1: En ik denk niet dat het mijn uitdaging is om, ik denk dat dat nu wel meer bij Ferent ligt, om het als een inktvlek in Den Bosch verder te doen. Wat ik wel heb gedaan is geprobeerd om dat in Nederland ook meer te stimuleren samen met Farent. En dat heeft tot nu toe geresulteerd in 6 straten bij ons in Nederland. Dus dat vind ik al best goed, want ja, je hoort ook al heel veel mensen in Nederland natuurlijk die al heel lang in Nederland wonen en hun eigen families en hun eigen netwerk daar hebben van ja, voor ons is het prima.
0: Ja, precies. Nou, dus Els,
1: juist om de mensen die voor wie het niet zo prima is natuurlijk.
0: Ja, jullie zijn keigoed bezig. Laten hopen dat het een groot succes wordt. Niet alleen bij jullie in de omgeving, maar ook zeker in heel Brabant. En nou, ben een beetje lief voor de buren, hè, zou ik willen zeggen.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: En nog een hele fijne dag. Geniet ervan.
1: Ja, jij ook zo, Mark.
0: Houdoe. Hoi.

Ja, het is misschien wel een van de zomerhits van 2026. Wie zal het zeggen? Shakira. Natuurlijk, jaren geleden met Waka Waka al een flinke zomerhit te pakken te hebben. Gaat ze nu gewoon weer door met Zoo. En wij gaan straks na negenen ook verder met ons ratje. Mag je weer wat aan gaan vragen hier op de radio. Dus denk daar vast over na wat voor jou echt een plaat is waar je de donderdag lekker mee kan opstarten. En dan komt dat vast wel goed. En ja, ik zei het al in het weerbericht. De zon gaat zich vandaag gelukkig weer laten zien. Het wordt weer een stukje warmer dan de afgelopen dagen. Dus daarom even deze. Ginger Ninja, dit is Sunshine.

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
14: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
14: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
15: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
18: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
17: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
19: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
17: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel, 9:02. Het Omroep-Brabant verkeer krijg je van Erwin de Hart. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, ja, het wordt weer wat minder druk dan het was. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je nog wel een kwartier vertraging tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen, 14 kilometer file. En er is weer een ongeluk gebeurd op de A58, dit keer van Breda naar Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht daarom en de vertraging is al ruim een kwartier. Een kwartier ook op de A58 Breda Eindhoven tussen Knoopend de Baars en Best 15 kilometer langzaam rijden. En 65 Tilburg richting Den Bosch tussen de afritten Helvoort en Kromvoort, 10 minuten vertraging. En door een ongeluk is de N272 Beek en Donk Boksmeer in beide richtingen dicht tussen Elsendorp en Oplo.
5: Dankjewel, we gaan zo meteen naar ons radje. Mag je weer wat aan gaan vragen? En wie weet komt het voorbij dadelijk op Omroep-Brabant tussen nu en 9:30.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
26: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Trulease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
7: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Kei. Goedemorgen.
13: Jordi Graat.

0: staat.
1: Pearl Jam in een keigoeiemorgen. 13 minuten over 9.
2: Keigoeiemorgen.
1: Van harte welkom. Het is vandaag donderdag 7 mei. Het blijft voor het eerst in dagen gelukkig droog vandaag. Het zonnetje schijnt volop. Dat betekent dat ook de temperaturen weer wat omhoog gaan. We gaan hopelijk zo de 16 graden vandaag halen.
3: Nou, ik moet zeggen, het was hier de hele ochtend nog redelijk bewolkt. Maar ik zie het klootje nu langzaam
1: ja,
3: wel
1: is nu
3: achter
1: aan
3: die wolken
1: aan het schijnen. Dus dat is fantastisch.
3: En dat allemaal op de dag van de wachtwoorden. Het is de dag voor de mentale gezondheid van kinderen ook. En uitspraken in het hoger beroep van Ali B.
1: In het nieuws, Peter.
4: Dennis B. uit Tilburg moet 24 maanden de cel in, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor oplichting via datingwebsites. Terwijl verschillende mannen dachten met een vrouw aan het chatten te zijn, zat de 43-jarige Dennis achter de knoppen. De Tilburger vroeg hem om via zijn eigen sekswebsite geld over te maken en verdiende zo bijna 7 ton. En demonstranten zijn gisteravond de A59 bij Den Bosch opgelopen bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. De snelweg richting Waalwijk was korte tijd helemaal dicht.
1: Een kei. Goedemorgen. Wat is de categorie vandaag?
3: De categorie is dingen die je niet op je werk doet.
1: Kijk.
3: De P van Pieter.
1: De P. Dingen die je niet op je werk doet met de letter P. Als je iets weet en je wil iets horen, dan mag je nu appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dingen die je niet op je werk doet met de P. Laat even van je horen, zou ik zeggen.
3: En kun je plaatje aanvragen. En wel leuk vandaag misschien, Jordi, want vanmiddag bij Ronnie en bij Marjolein in Afslag Zuid. Zijn er amazingers?
1: Ja.
3: Los van het feit dat dat waarschijnlijk allemaal knijters van liedjes worden... kun je er ook nog eens 100 euro aan benzinegeld winnen.
1: Klopt,
3: Dus als je alvast in die stemming wil komen... dan kun je alvast ook even een goede meezinger insturen. Want dan kun je alvast erin komen... en wie weet maak je dan wel kans op die 100 euro vanmiddag ook.
1: En de jury is gewoon als altijd zeer soepel.
3: Die is zeer soepel.
1: Dus laat het maar weten. Dingen die je niet op je werk doet met de P. 06-573-28203. Vraag wat aan en help ons dus even een handje. Dan komt dat helemaal in orde. Ans die zegt papier versnipperen. Het kan zijn dat je niet op het werk doet, omdat je het gewoon weggooit. Of je gebruikt geen papier, hè. Tegenwoordig is alles digitaal.
3: Jury is soepel, dus rekenen we gewoon
1: Wij
3: goed.
1: Wij vinden dat helemaal prima. Hartelijk dank, Ans. Wij beginnen voor jou met deze prachtige plaat van The Real Thing.

Speciaal voor Wim, die zegt namelijk: dingen die je niet op je werk doet, panterkleding aan met de P. Ja. Nicolien, die zegt: dingen die je niet op het werk doet met de P, privézaken regelen. En die wil alvast voor straks, voor Afslag Zuid, alvast een kleine voorschotje doen op de Amazingers. Met deze, You're the Voice, John Farnham.

0: dingen die je niet op je werk doet met de PI. Zij kwam met poepen. En dan vooral collega's die erg lang weg zijn, zegt ze. Dus, maar ja, wat is lang, hè? Praten we dan over 5 minuten? Praten we over een kwartier? Praten we, nou, ik denk na een minuut of 10 mag het wel gebeurd zijn, toch? Als je dan nog lekker een half uurtje blijft zitten en daarna nog een half uur pauze gaat houden, dan is het toch een duur betaald uurtje van de baas.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dank jullie wel voor al jullie fijne, leuke en vooral bijzondere verzoekjes. En morgen natuurlijk gewoon weer een ratje bij John en Jasper. Peter, wat heb je zo meteen voor ons in het bulletin?
1: Maanden cel voor een Tilburger die mannen oplichtte via een datingwebsite. En Joost de Man uit Vught gaat komend weekend iets speciaals doen.
2: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
4: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
5: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: 1:30, hoogst tijd voor het verkeer. Erwin Hart bij de ANWB, goedemorgen.
7: Goedemorgen, nou het neemt goed af eigenlijk. Het aantal files op de A2 Den Bosch-Utrecht nog 5 minuten... maar bij Afrit Kerkdriel een kwartier op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 13 kilometer langzaam rijden. A27 Gorinchem-Breda, 5 minuten vertraging tussen Gorinchem en Werkendam en 10 minuten op de A58 Breda-Tilburg bij de Reeshof. De weg is ook weer vrij. De N272 daarentegen is dicht in beide richtingen. Beekendonk-Boksmeer tussen Elsendorp en Oplo, en dat komt door een ongeluk.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag begint de dag gelukkig droog, gaan we de zon zien. En dat betekent dat er, ondanks dat er vanmiddag wel bewolking is en misschien een lokaal klein buitje kan vallen, dat het wel alweer een stukje beter wordt dan de afgelopen dagen, namelijk maximaal zo'n 16 graden. Morgen gaan we de 18 graden aantikken en zaterdag kunnen de barbecue-spullen weer tevoorschijn getoverd worden, want dan gaan we gewoon naar 22 graden. Het nieuws krijg je van Peter.
1: Tilburger Dennis B. moet 24 maanden de cel in, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor oplichting via datingwebsites. Terwijl verschillende mannen dachten dat ze met een vrouw aan het chatten waren, zat de man van 43 achter de knoppen. De gokverslaafde Tilburger vroeg hen van zijn eigen sekswebsite geld over te maken en verdiende zo bijna 7 ton. Peter Gillis heeft al een tijdje het plan om vakantieparken te openen in Kroatië. Eerder waren er al berichten dat de mensen in Kroatië totaal niet op de hoogte zijn van die plannen. Nu blijkt dat Gillis op zijn website foto's gebruikt die totaal niet kloppen. Zo ontdekte een journalist in dat land. Foto's zijn van plekken honderden kilometers verderop of lijken totaal niet op de stranden zoals ze in Kroatië zijn. Een 31-jarige man is gisteren aangehouden vanwege harddrugs en softdrugs in een huis in Etten-Leur. De politie vond de drugs toen ze het huis binnenviel. In het huis lag hennep, ketamine en katinon. Ook vond de politie een weegschaal en gripzakjes. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey

0: Jeffrey Epstein zou hebben geschreven voor zijn zelfmoordpoging. De veroordeelde zedendelinquent maakte enkele weken later een eind aan zijn leven. De celgenoot van Epstein verklaarde dat hij het briefje aantrof in een stripboek. Ze hebben maandenlang onderzoek gedaan en niks gevonden, zou er onder meer in het briefje staan. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Joost de Man uit Vught gaat komend weekend iets speciaals doen. 48 uur non-stop biljarten voor het goede doel. Hij zamelt geld in voor de stichting Met Je Hart. Vanuit zijn werk bij de maaltijdservice komt hij dagelijks bij ouderen thuis. En dan ziet hij van dichtbij hoe groot daar de behoefte aan sociaal contact is.
1: Ik vermoed dat ik het wel zwaar ga krijgen. Het is 2 nachten overslaan namelijk. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. En ik hoop dat de sfeer en de steun me er doorheen gaat helpen. Maar ik heb wel alle vertrouwen in dat ik ga halen, dat zeker.
0: De recordpoging vindt plaats bij de biljartvereniging Rio Bar in Vught. Er werd al 47 keer eerder een duurrecord georganiseerd. Joost heeft het zelf ook al eens opgenomen in zo'n duurrecord. Dus hij heeft vertrouwen in zichzelf. Iedereen die wil komen kijken en hem wil aanmoedigen is welkom.
2: Ja, knap hoor.
3: Ja, heel goed.
2: Echt heel knap.
3: Ik hoorde het gisteren bij Afslag Zuid. Ja. Want daar hadden ze het erover. Want daar was het belletje. En toen dacht ik, 48 uur iets doen is al lang. Maar biljarten, daar moet je ook nog de hele tijd bij concentreren.
2: En nadenken en dat hij een beetje klopt. Ja, dat klopt. Ja. Dat is echt een dingetje hoor. Ja, maar ja,
3: echt.
2: Weet je, hij begint eraan. Hij kan ook niet zomaar stoppen. Wat dat betreft heeft hij dan ook geen keus. Ja, Peter.
0: Ja.
2: Gelukkig, voor jou is het ook 9:30, hè? Wij nemen weer afscheid van elkaar. Kei bedankt.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
3: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
5: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
6: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
4: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
9: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
10: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
11: Met Rousseau chocolade.
10: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
12: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Perzische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst omdat het minder actief is in de golfregio. Heeft BP ook minder last van de sluiting van de straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, dankjewel. Ja, ik hoorde Erwin Hart vanochtend al zeggen... de kei, goedemorgen, de files zijn terug. Erwin, wat is de status nu?
16: Nou, het is een beetje zoals gebruikelijk. Het is bijna filevrij rond 10 uur op de A58 Breda-Eindhoven. Nog wel 7 minuten vertraging tussen Tilburg, De Baars en Oorschot. Op de A58 richting Tilburg tussen Best en Moergestel 4 minuten. 6 minuten A59, Zonsheel Den Bosch bij Knoopend Hooipolder. En door een ongeluk is de N272 Beek en Donk Boksmeer dicht tussen Elzendorp en Oplo of Oplo in beide richtingen.
15: Oké, okay, hartelijk dank. En dit is Brabant Rond. Jawel, het is donderdag. We gaan zo lekker van start met een hele lekkere plaat. Ja. Wat dacht je van dit? Ah, nog veel meer lekkers komt eraan. We gaan eerst Earth and Fire zometeen.
17: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Huh? Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat... kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
22: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
24: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
25: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
26: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
27: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Brabants Bond, John van Vroenhoven.

0: Ja, ik hou wel van die samenwerking. In dit geval Shawn Mendes samen met Camila Cabello.
1: Are you ready?
2: Brabantsbond.
3: John van Groenhoven.
2: Onder Brabant.
0: Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Ik zei het al bij Mark en Jordi. Ik had gisteren het gevoel dat het dinsdag was. En dat sla je eigenlijk een soort van woensdag over. Dat is een beetje raar, want dan heb ik vandaag wel echt het gevoel dat het donderdag is. Want morgen is het natuurlijk weer vrijdag. Ja, zo gaat het in de week. We hebben dus opgezocht hoe dat nou zit. Mensen die dat hebben, die zijn vaak types die opgaan wat ze doen. Dat blijkt, ze zijn een beetje creatief, een beetje druk in hun hoofd. En soms al bezig met morgen, terwijl vandaag nog loopt. Herken ik heel erg. Het zijn vaak creatieve flow mensen. Mensen zonder vaste weekstructuur, bijvoorbeeld die onregelmatig werken. Freelancers zijn, creatief werk hebben of veel thuiswerken. Nou, thuiswerken zit er voorlopig niet in. Ik ben lekker hier, want Hubert heeft vakantie. Maar dat andere, dat herken ik wel. Blijkbaar ben ik beter met het bezig zijn met ideeën dan met de kalender. Dat verklaart weer heel veel. Maar het is donderdag. Van harte welkom in Brabantsmond.
3: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

half wakker maakt. Lekker dit. Het is afkomstig van De Bouta. Het nummer heet Magnetic, is nieuw. En je hoort het in Brabants Bond op Omroep Brabant. Lekker dansje maken. Nou, daarover gesproken. Dan gaan we heel ver terug in de tijd, naar de jaren 70. Voor deze Bee Gees. And You Should Be Dancing. Eventjes lekker loskomen op deze donderdagochtend.

0: Zo, en dan zijn we weer teruggekeerd. Een klein beetje in de rust met deze prachtige plaat van Paul Weller. You do something to me. En dat maakt het precies 10:30. We gaan naar het nieuws. Krijg je vandaag van Peter de Bekker. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een beveiliger die zich liet omkopen in Tilburg krijgt geen straf. En een Vlaamse frietbakker weet van geen ophouden.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
5: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
6: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan Fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
0: Ja, op dit tijdstip nog verkeersinformatie. Dan is er meestal iets aan de hand. Erwin de Hart van de ABB, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Er is vanochtend een ongeluk gebeurd. Een botsing met een auto en een vrachtwagen op de N272 Beken en Donkboxmeer. De weg is in beide richtingen dicht tussen Elsendorp en Oplo.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: De zon is terug. Vandaag hebben we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog. Het wordt vanmiddag een graadje of 17. Een aangename dag. Tijd voor het nieuws. Krijg je van Peter de Bekker.
1: De gemeente Breda gaat het kruispunt van de Haagweg met de Tuinzichtlaan, waar al twee keer een auto een huis in de buurt ramde, aanpakken. Dat vertelde de wethouder gisteren toen buurtbewoners hem een petitie over de situatie aanboden. De gemeente wil bij het kruispunt een plateau aanbrengen en de snelheid terugbrengen naar 30 km per uur. Een beveiliger die zich door kinderen liet omkopen in Tilburg tijdens carnaval wordt niet gestraft. Vorig jaar was tijdens carnaval een plein in het centrum van Tilburg alleen voor 18-plussers. Een bewaker zou de kinderen, die een tikkie betaalden, toch hebben binnengelaten. Zelf heeft de man een ander verhaal, vertelt verslaggever Jan Peels.
9: Hij zou een fooi hebben gekregen en een vergoeding omdat iemand bier over zijn schoenen had gegooid. Ondanks dat er verklaringen zijn en dat er geld naar hem is overgemaakt, spreekt de politierechter hem vrij van omkoping. De belangrijkste reden is dat het beveiligingsbedrijf helemaal geen werkrelatie had met Mohammed.
1: Hij zou vrijwillig daar hebben gestaan. Twee andere beveiligers die worden verdacht staan later voor de rechter. En Tilburg krijgt dit jaar een eigen etappe in de Eneco Tour. De Nederlandse wielerwedstrijd voor zowel mannen als vrouwen trekt in oktober 6 dagen van Den Haag naar Arnhem. Halverwege is er de tijdrit in Tilburg. Ali B. moet 3 jaar de gevangenis in. Het gerechtshof in Amsterdam gaf de rapper in hoger beroep van de geruchtmakende zedenzaak een hogere straf dan de rechter. Het vonden ze ook zwaarder dan de eis. Het hof veroordeelt Ali B. voor de verkrachting van Naomi en van Ellen ten Damme. Wat ook meetelt bij de straf is dat Ali B. de beschuldigingen steeds heeft ontkend. En een Vlaamse frietbakker heeft het wereldrecord frietjes maken verbroken. Hij staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter de frituurpan van zijn frietzaak, dag en nacht.
10: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap, omdat je lichaam heel altijd zegt, slapen, slapen, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om wakker te kunnen blijven.
1: De frietbakker zit dus al over het oude record heen. Dat stond op 150 uur.

0: En nu wil hij doorgaan tot de 200 uur. Dat betekent dat hij moet doorgaan tot morgenavond 9 uur.
1: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga het nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat we het doel bereikt hebben.
0: De zwaarste momenten zijn volgens hem tussen 5 en 6 uur 's ochtends. Want dan is het helemaal leeg in zijn frietzaak. Ja, en probeer dan nog maar even wakker te blijven en door te gaan.
2: Ja, maar heeft hij wel een vet record te pakken?
3: Precies.

0: heb wel het idee dat David Guetta een groot lijstje bijhoudt met wie die allemaal samenwerkt. Want het is niet te geloven met wie die man allemaal muziek heeft gemaakt. Je hoorde hem zojuist in Brabants Bond samen met Clean Bennett en Anne-Marie. En natuurlijk David Guetta.
1: Het koffertje van Mol.
0: Nou, die wil ik eigenlijk overslaan. Dat is een deze geworden namelijk.
1: Jons platenkast.
0: Ja, want het koffertje, dat heeft hij natuurlijk mee. Er zit op slot, daar mag ik niet in. En dat is ook terecht, want zo zou ik het ook niet fijn vinden als er in mijn platenkast gegrabbeld wordt. Ik heb weer een liedje meegenomen, zoals de hele week. Vandaag gaan we ver terug in de tijd. Voor een liedje dat heet Never Can't Say Goodbye. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld voor de Supremes, maar werd uiteindelijk opgenomen door de Jackson 5. Jawel, met de jonge Michael Jackson als leadzanger. De single die was meteen succesvol, nummer 2 in de Amerikaanse hitlijst. Hij is nummer 1 in de R&B charts. En toch werd het nummer pas later echt wereldwijd een grotere klassieker. Want ik hoor je al denken, Never Can Say Goodbye, John. Dat is toch van Gloria Gaynor. Nou ja, zij zong het in 1974, want zij maakte er een discoplaat van. Precies op het moment dat de disco groot werd en haar versie groeide uit in de clubs en de DJ's bij de DJ's tot een internationale hit. En sindsdien is het nummer nog vaker gecoverd. Bekende versies zijn onder andere Isaac Hayes, Gloria Gaynor natuurlijk zelf en later ook de Communards in 1987 die er opnieuw een hit van maakte in Europa. In totaal zijn er tientallen covers en bewerkingen van verschenen. Maar het origineel is dus van de Jackson 5, een echte Motown-klassieker. En dankzij de discoversie van Gloria Gaynor leerde de rest van de wereld het liedje ook kennen. Het komt namelijk uit 1971, Never Can Say Goodbye, nu te horen, de Jackson 5.
1: Uit John's platenkast.

zo kom je je werkdag wel door, toch? Een lekker portie muziek op je radio. Omroep Brabant, Brabantsbond, Keen en Crystal Ball. Dat was Simply Red, Something Got Me Started. En uit mijn platenkast waren dat de Jackson 5. Altijd verwonderlijk hoe die verhalen rondom populaire liedjes eigenlijk zijn in de ontwikkeling. Zeker in die tijd werd er heel wat geschoven qua muziek. Werd er een liedje geschreven en dat was dan voor een bepaalde artiest. In dit geval de Supremes, die zeiden nee. En uiteindelijk kwam het bij de Jackson 5 terecht. Het volgende liedje heeft een mooie Italiaanse titel. Mina Moro di Te. Dat betekent zoveel als ik word verliefd op jou. En het werd gezongen door Ricci e Poveri. Ja, ik zou graag Italiaans willen leren. Vind ik leuk, vind gewoon een mooie taal. Je hebt er niet veel aan, maar goed. Bij deze. Dit is Brabantsbond.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
12: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
13: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
12: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarktonderzoek doet het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Maddelus. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Het laatste uurtje voor deze donderdagochtend alweer. Wat vliegt de tijd en dat geldt zeker als we heel veel fijne muziek voor je draaien. En dat ga ik het komende uur ook zeker doen. En we hebben natuurlijk nog iets te kiezen. Want er moet nog één liedje bij voor de uiteindelijke vier liedjes die genomineerd worden voor de Ultieme Bonte 50 deze week. De artiest Prince. Straks weer twee liedjes om uit te kiezen.
17: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
21: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
22: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
23: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
27: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
28: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Van DZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Brabants Bond. John van Groenhoven.

0: van zijn album The Romantic Bruno Mars, I Just Might.
1: Brabants Bond met John van Groenhoven op Omroep Brabant.
0: 11 minuutjes over 11, van harte welkom. Leuk dat je erbij bent, Brabants Bond, de donderdag vandaag. En natuurlijk daarin ook weer iets te kiezen in de vorm van een liedje voor de ultieme Bonte 50. Welk liedje komt er bij Raspberry Beret, When Doves Cry en 1999? Een van de twee liedjes komt er vandaag nog bij. Straks de keuze uit welke van de twee. Zodat we morgen nog een keer die hele moeilijke keuze kunnen maken. Zodat er eentje doorgaat naar die mooie lijst.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.

0: The Queen of Disco, Donna Summer en Hot Stuff in Brabants Bond.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, welke van Prince komt erbij vandaag? Uiteindelijk de shortlist van 4 liedjes. Morgen bij Ronnie, want ik presenteer morgen natuurlijk Goeiemorgen samen Jasper. Maandag kozen jullie voor Raspberry Beret. Dinsdag kwam er When Doves Cry bij van Prince. Gisteren kozen jullie voor 1999. En vandaag is de keuze uit deze twee.
1: De ultieme Bonte 50.

dacht je dat de voorgaande dagen moeilijk waren. Dit is een soort van onmogelijke opgave. Ga je voor 1 The Most Beautiful Girl in the World of ga je voor 2 Purple Rain? Je mag het zeggen via de app 06 573 282 03.

0: Vanmiddag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
3: Vandaag.
0: Van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
3: Omroep Radio.

Absolute, Quinny Polini. Herinner je het nog? Niet zoveel meer van gehoord, maar een dikke hit in de jaren 80 met deze plaat. Je hoort het in Brabants Bond. Ik ben druk de stem aan het tellen voor de ultieme Bond 50. Wordt spannend, kan ik je vast zeggen. We gaan zo naar het nieuws met Peter, maar eerst nog even een lekker liedje. Criss Cross Amsterdam nu. And stay, I will never leave.

0: Never leave you. Nou, ik ben er sowieso tot... Peter de Becker is er ook voor het nieuws zometeen. Waar gaat het over hebben?
1: Nou, comedienne Christel de Laat maakt zich zorgen over het Brabants dialect. En Mariska Bauer gaat het theater in.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op MHK Keuken Expert.

0: of een implantaat wilt? Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
1: Omroep Brabant.
2: Ja, het zonnetje is weer terug hoor. Dit is een mooie dag hier, althans in de regio Eindhoven. Ik hoop het bij jou ook waarschijnlijk wel. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog, wordt vanmiddag graadje of 17. Vanavond nog aanwisselige wolking die er al zal zijn. Die lost dan op en dan koelt het af naar een graad of 4 of 5. Het is 11:30. We gaan naar het nieuws met Peter de Bekker.
3: Verdwijnt ons Brabants dialect? Comedienne Christel de Laat uit Schijndel maakt zich daar in ieder geval zorgen over. Zo vertelt ze in de Omroep Brabant-podcast Van Ons. Ze benadrukt dat we trots moeten zijn op die Brabantse tongval. Die moeten we volgens haar omarmen. Als het aan Christel ligt, wordt het Brabants weer onderdeel van de opvoeding. Op school en vooral ook thuis.
4: Siem, mijn kleinzoon, heeft een R. R, R. En dan denk ik, what the fuck gebeurt hier? En als je bij men komt, dan leer ik... En dan zeg ik, wat zeg jij nou, oma? Zeg, dat is ook gewoon een woord wat je gewoon kunt gebruiken.
3: Het argument dat je met het Brabants boven de rivieren niet voor iedereen verstaanbaar bent, daar gaat de Laat niet in mee. Dat zit in ons hoofd, benadrukt ze. Maar wij praten Brabants, geen Grieks. Een vrachtwagen en een auto botsten vanochtend op elkaar op de Steenakker in Oplo. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, maar de auto zit aan de voorkant helemaal in elkaar. En ook de vrachtwagen raakte behoorlijk beschadigd. De weg werd na de botsing afgesloten. En Breda heeft er sinds gistermiddag een nieuw stadspark bij, het Seligpark. Het voormalig afgesloten militaire terrein is omgevormd tot een groene plek midden in de stad. Bijzonder is dat het park volledig rookvrij is. En daarmee is dit het eerste in Nederland. Een stewardess van KLM wordt getest op het Hantavirus, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De vrouw uit Haarlem was eerder in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. De stewardess is met milde klachten opgenomen in het UMC in Amsterdam. Daar ligt ze in isolatie. En Mariska Bauer, de vrouw van Frans, gaat vanaf begin volgend jaar op theatertour. Dit doet ze met haar interactieve voorstelling Maris, wat eten we vandaag? In de show deelt de presentatrice persoonlijke verhalen terwijl ze kookt. Het publiek gaat gezellig meedoen, vertelt ze aan het AD. Ze mogen echt helpen met aardappelschillen en dergelijke. Het wordt een avond alsof je bij Maris aan de keukentafel zit. Naast persoonlijke verhalen krijgt het publiek ook praktische kooktips en recepten voorgeschoteld.
2: Nou, ja, het is wel dat je BN'ers allemaal toch wel iets met koken hebben. Dat vind ik wel. Maar dit vind ik wel een creatieve invulling. Ja, wel dat, leuk. Dat even leuk gedacht als je, alsof je bij Mariska aan de keukentafel zit.
3: En vooral
2: zit,
3: dat je ook dus niet alleen gewoon luistert, maar ook gewoon precies. Echt mee kan doen.
2: Nou, hartstikke
3: dat
2: mooi.
3: Toch wel leuk.
2: Krijg een trek van. Maar ik heb al heel snel trek in iets. Dus zeker, ja, eten en drinken is een belangrijk onderdeel in mijn leven. Net zoals muziek. Jongens, rock your music nu.

0: Nieuwe single van René Schuurman. Zoals ik win, 10 miljoen. Hij was afgelopen maandag, geloof ik, hier bij een kei goeiemorgen. Te gast, altijd gezellig met René Schuurman. Leuk liedje. En had me mij nog een minuutje langer mogen duren. De 2 minuten maken ze makkelijk vanaf hier, René.
1: Ja. De ultieme Bonte 50.
0: Prince, deze week de artiest in de ultieme Bonte 50. Althans, hij staat er nog niet in, maar hij komt erin. Maar met welk liedje? Die vraag die stel ik aan jou, want dat ligt geheel in jouw handen, dat lot. Welke komt in het rijtje van de 3 liedjes die we al hebben? Een van de deze 2 gaat het worden.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Dan kies je voor 1. Of ga je voor 2? Purple Rain, die mag niet ontbreken natuurlijk. Ja, het is niet makkelijk, kan ik je zeggen. Het is, de keuze is niet makkelijk. 1 is The Most Beautiful Girl in the World. En 2 is voor Purple Rain. Welke van deze 2 mag door naar morgen? En dan mag je opnieuw een keuze maken uit 4 liedjes. Jij mag het zeggen, 06-573-282-03. En hier is ze dan, Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Ja, ik zei, hier is ze dan. Maar ik had natuurlijk vanochtend het vorige uurtje de Jackson 5 met Never Can Say Goodbye, het origineel. Het is eigenlijk natuurlijk dat liedje dankzij haar, Gloria Gaynor, wereldberoemd is geworden. Maar ze had natuurlijk veel meer hits in de jaren 70. I Will Survive was er daar een van. En die hoorde je zojuist.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, dat hebben we geweten. Dat we Prince hebben deze week. Want de keuze die is iedere dag bijzonder lastig te maken. Maandag had je de keuze uit Would I Die For You en Raspberry Beret. Uiteindelijk won die laatste. Dinsdag schotelde ik je Kiss en Wendell. Wendell's Cry voor. Ook toen won Wendell's Cry, de laatste. Gisteren 1999 en A Little Red Corvette. Toen won 1999. En vandaag had je de keuze uit The Most Beautiful Girl in the World en Purple Rain. Welke van de twee is het geworden? Ik kan zeggen, als ik kijk naar de rest van de week in de stemmingen, lagen jullie redelijk uit elkaar qua gedachten. Was het een beetje 50-50. Maar vandaag kiezen jullie massaal voor één liedje. En dat is deze geworden.

Zo is het lijstje compleet voor de ultieme Bonte 50. Je hoorde overigens Panic at the Disco, High Hopes, een Amerikaanse band. De muzikanten leerden, zoals zo vaak in een band, elkaar kennen op high school. Ja, het lijstje is compleet dankzij jullie. Morgen dan is Ronnie hier bij in Brabantsbond. En dan kan je bij hem de keuze maken uiteindelijk uit 4 liedjes voor die ultieme Bonte 50. Die je kunt dan kiezen uit Raspberry Beret, When Doves Cry, 1999. En vandaag stemden jullie massaal op Purple Rain. En dat wil niet zeggen dat dat dan ook meteen de winnaar morgen is. Want ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En als je die 4 liedjes achter elkaar hoort, dan kan je pas echt goed een oordeel vellen over welk liedje absoluut thuis hoort in die Bonte 50. Hartstikke leuk. Ik vind het mooi dat we deze week de artiest Prince hebben. En er komen nog veel meer leuke artiesten aan. Dat moet dan een heel mooi lijstje. We gaan op weg naar de andere kant van 12 uur zometeen. Dat betekent dat we op weg gaan naar de middag alweer. Zo, nou, wat vliegt de tijd. Het is de ochtend er alweer bijna op. Dat is goed nieuws voor iedereen die aan het werk is. En morgen nog een dagje heb je gewoon weer weekend. Op weer een nieuwe week. Volgende week ook weer met een korte werkweek. Want dan is het natuurlijk helemaal vaderdag. Gaan we ook iets leuks doen hier in Brabant. Doe alleen maar leuke dingen. Nog even een lekker liedje. Muay Thai, Female Intuition.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt. BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren. Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
11: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
13: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
14: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
15: SWK Benelux.
14: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. En welkom in de middag, de donderdagmiddag. Nog een uurtje Brabant rond met straks fijne muziek. Ed Sheeran zie ik onder andere het lijstje staan. En ook Jazz in the Plastic Population komt er zo meteen aan. Met The Only Way Is Up.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: True Lease met Grenke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
22: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
23: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
25: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
26: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
25: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
26: Koppens biedt veel meer.
25: Kom langs in Volkel.
26: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
27: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
28: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
29: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
30: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
31: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
32: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
33: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
29: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Brabants Bond, John van Groenhoven.

0: Out Loud, Ed Sheeran.
1: Brabant Bond met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag, ja, die Ed Sheeran. Je hebt van die liedjes waarvan je gewoon precies weet. Oh, dat was toen. In dit geval 2014. En waarom ik dat heb bij Ed Sheeran is helemaal niet omdat ik nou mega fan ben. Ik vind het een hele goede artiest, overigens daarover niets gezegd. Maar 2014 was mijn eerste radiojaar. Ja, dat was het gewoon de eerste keer dat ik gewoon programma's ging presenteren. En toen was dat een mega hit. Dus die heb ik ontelbare keren aan en afgekondigd. En dat ging toen heel anders dan nu, kan ik je zeggen. Er zijn nog geen opnames meer van, maar goed ook. Dit is Brabants Bond voor het laatste uurtje op deze donderdagmiddag. Mooie zonnige middag. Als je aan de lunch zit, dan zou ik zeggen, eet smakelijk. Het is een mooie dag om er heel eventjes op uit te trekken. Zometeen eventjes de benen strekken misschien wel. Om even van een frisse neus te halen, zoals we dat dan mooi noemen. Ondertussen laat hem dan lekker op Omroep Brabant. Dan kan je genieten van heel veel fijne muziek. Onder andere ABBA komt er straks aan. Maar eerst Nathalie in Broeglia. Dit is Thorn.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Dit is Brabant.

0: Je werkdag.
1: Werkdag.
2: Je werkdag vliegt voorbij.
0: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
2: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
0: Kei gezellig.

0: Ja, we hebben al nieuws binnengekregen, volgens mij. Marieke, die komt al. Ja, ik was even afgeleid, Marieke. Dus,
1: maar ik zie het.
0: Ja, je ziet het, hè? Ja, ja. Ja, maar een beetje door het komt. Dat is wel grappig, want dit liedje wat ik net draaide, dat is zo ontzettend kort.
1: Dat schrik je
0: even. Ja, dat is onder de 2 minuten. Maar ik ga nog even een liedje draaien.
1: Ja, dat is
0: dus tot zo.
1: Ja.

0: geschrokken sinds Angst Grovin. Ja. Ja, we hoorden net al eventjes. Ja, ik schrok gewoon van je.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Dat heb ik op mensen. Zo kom
0: nou,
1: ik
0: nee, dat ook mensen die jou niet kennen denken nou een hele anders over jou dan de werkelijkheid. Maar misschien is het wel leuk, laat het zo houden. Hé, hey, we gaan het zo over hebben, Marieke.
1: Een maand zelf voor een Tilburger die mannen oplichtte via een datingsite. En heb jij ook zo'n hekel aan handdoekje leggen op vakantie? Daar heb ik zo'n grappig nieuwtje over.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: exclusive.com. Go voor de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Ja, deze middag gaat Cafeteria niet de boeken in als probleemloos. Erwin Hart, vertel, waar is het mis?
3: Nou, mis, ja, dat klinkt zo doemdenkerig,
2: ja,
3: natuurlijk.
2: Ja, dat maar klopt. Ja, maar ik ben heel positief wel, altijd.
3: Dus, ja, nee, ja, dat is waar. Ja. dat weet ik toch. Er is alleen één wanklankje op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus afrit Kerkdriel en Knopendel, 8 kilometer file. Vertraging is 11 minuten. Het komt allemaal door een kapotte vrachtwagen.
2: Oké, okay, dankjewel weer.
4: Omroep Brabant.
2: Vandaag afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog. Temperatuur wordt zo'n 17 graden vanmiddag. Vooruitzichten die zijn goed. Hoe goed, dat hoor je straks van Weerplazen. Eerst is het tijd voor het nieuws met Marieke Smit.
5: Tilburger Dennis B. moet 24 maanden de cel in, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij mensen heeft opgelicht via datingsites. Meerdere mannen dachten dat ze met een vrouw aan het chatten waren, maar dat was B. Hij was gokverslaafd en vroeg de mannen via zijn site om geld over te maken. Zo verdiende hij bijna 7 ton. Goed nieuws uit Maden. Vorig jaar bleek dat de kwaliteit van het water in de sloten daar niet goed was. Er zaten te veel nitraten in, dat zijn voedingsstoffen voor planten. Maar nu meldt waterschap Brabantse Delta dat de problemen zijn opgelost. En dat is mede te danken aan een zogenoemde watercoach. Dat is iemand die ondernemers, meestal boeren, hielp met de kwaliteit van hun sloot verbeteren.
6: Dat wil niet zeggen dat er nog ergens iets fout kan gaan. Dus zolang je op de goede weg blijft en die fouten blijft opsporen met elkaar, dan gaan we er zeker komen.
5: Ja, bij het waterschap zijn ze trots dat het allemaal in overleg met de bedrijven is gelukt. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Dat betekent dat Ali B. naar de hoogste rechter gaat. Zijn advocaat liet dat na de uitspraak bij het gerechtshof weten. Die oordeelde vanochtend dat Ali B. 3 jaar de cel in moet voor 2 verkrachtingen. Dat is 1 jaar meer cel dan de rechtbank hem had gegeven. Volgens zijn advocaat is de rapper teleurgesteld, maar strijdbaar. Je hebt van die vakanties dat je 's ochtends extra vroeg moet opstaan om een lichtstoeltje bij het zwembad te reserveren door je handdoek erop te leggen. Cabaretier Philip Geubels heeft er, net als veel mensen, een hekel aan.
7: Ik kan me er zo kwaad in maken. Dat zijn mensen die daar 's morgens om 5 uur opstaan om hun handdoek te leggen. Die moeten dood, hè?
5: Ja, maar een Duitse toerist krijgt nu een schadevergoeding van zijn reisorganisatie omdat hij op vakantie in Griekenland geen enkele lichtstoel kon vinden. En dat terwijl het hotel meerdere zwembaden had. Maar ja, op elke stoel lag steeds wel een handdoek. Het was eigenlijk verboden om handdoekje te leggen. Maar toen de toerist klaagde over mensen die het alsnog deden, deed de reisorganisatie er niks aan. Dus vindt de rechter dat het bedrijf nu moet betalen.
2: Ja, vind ik ook volledig terecht.
5: Ja, ik ook.
2: Verschrikkelijk, we hebben er allemaal een bloedhekel aan. Ja. Ik ken eigenlijk niemand die het doet. Maar ja, blijkbaar zijn het er wel
5: fenomeen.
2: Heel veel.
5: Ja. Echt, hoe kan je dat nou? Ik snap dat gewoon niet. En dan zitten ze er ook de hele dag niet, hè?
2: Nee, maar de oplossing is heel simpel. Tweeledig. Of je gooit het zelf af met risico dat je een grote bek krijgt. Maar ik vind het een verantwoordelijkheid van het hotel zelf. Als ze dat zien, gewoon gooi het maar op een hoop.
5: En, ja, en zeker ook als je het dus ook bewust verbiedt.
2: Precies.
5: Dan moet je dat toch gewoon op hand houden. Want anders heb je er toch niks aan.
2: Nee, lijkt Nederland wel.
5: Ja, toch?
2: Ja, iets verbieden en vervolgens zeggen, nou, mag eigenlijk niet. Maar goed, we zien het door de vingers. Lekkere muziek onderweg. Maar ook het weerbericht natuurlijk met Weerplaatsen zometeen.

0: Groot fan ben ik van deze man, Michael McDonald. Lekkere muziek gemaakt, Sweet Freedom is daar een mooi voorbeeld van. Je hoort het in Brabantsbond, 8 minuten over 12:30. Het is donderdagmiddag, het zonnetje doet aardig zijn best om door de wolken heen te komen. Het is een beetje zonnig en wolken, die wisselen elkaar af. Dat heb je hem ook al horen zeggen in het weerbericht. Maar ik ben geen weerman, dus ik heb er eigenlijk weer heel weinig verstand van. Ik lees gewoon wat er staat. Maar Alfred Snoek, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij weet er wel veel meer van, maar jij bent echt een weerman.
1: Ja, nou ja, wat je zegt, dat klopt wel. Blauwe lucht met daardoor dus behoorlijk wat ruimte voor de zon. Maar ook wel die witte stapelwolken die inmiddels de afgelopen uren zijn ontstaan.
0: Ja.
1: En ja, die schuiven af en toe eens voor het zonnetje. Maar mag de pret denk ik niet drukken. Het ziet er heel vriendelijk uit buiten. Er staat ook niet zo heel veel wind uit noordelijke richting. Windkracht 2... Nou, windkracht 3 is een keer als je echt in het open veld staat. Graad of 15, nou dat is prima weer, denk ik, voor deze tijd van het jaar. En als je daarbij optelt dat er nog een 1 of 2 graadjes bij komt... dat we vanmiddag uiteindelijk een 16, 17 graden kunnen noteren... ja, dan mogen we dit gewoon een echte mooie meidag noemen.
0: Nou, absoluut, want gisteren had ik er al snel de pest in. Vond helemaal niks,
1: ja,
0: het grijze weer.
1: Wat dat betreft is er een hoop veranderd in korte tijd.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, hoe ziet de rest van de dag, de avond en morgen eruit?
1: Nou, vanavond dan lossen die stapelwolken op, want die hebben de warmte van de dagperiode nodig. Nou, dat verdwijnt vanavond, dus dan gaat het ook wel wat afkoelen. Dus heb je nog een plan om vanavond een wandelingetje te doen, neem dan wel een trui of een jas mee. Uiteindelijk volgt er een hele rustige nacht. Beetje mist misschien, beetje nevelig. Graad of 4, 5 op de koudste plaatsen. Dus morgenochtend nog wel even een frisse start. Maar wel met heel veel zonneschijn. En gelukkig komt die zon vroeg op om de temperatuur vrij snel op te jutten. Morgenmiddag wordt het op de meeste plaatsen in Brabant een graad of 18. Met net als vandaag die mix van zonneschijn en stapelwolken. En om het verhaal compleet te maken, want mensen zitten misschien toch ook al met een schuinoog te kijken van goh, wat gaan we dit weekend krijgen?
0: Ja.
1: Eigenlijk een beetje van hetzelfde. Met het enige verschil dat de temperatuur nog wat omhoog gaat. 21, 22 graden. Nou, dan zou je zelfs kunnen zeggen dat het 's middags een beetje aan de warme kant is.
0: Nou, heerlijk. En, met zondag en moederdag, dan krijg je ze mooi weer. Hè?
1: Ja,
0: absoluut.
1: Dat hebben we bij deze geregeld.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik sluit er altijd positief af. Dus meer dan dit wil ik ook niet weten.
1: Doen we.
0: Goed zo. Dank u wel, Alfred. Fijne middag. Ja, dit is Brabantsmond, Omroep Brabant. Nog tot 1 uur met lekkere muziek om je heerlijk richting die klok van 1 uur te helpen. Met nu Snelle en Maan.

het is er eentje uit de oude doos, zoals je wil zeggen. Uit de oude platenkast. Ike en Tina Turner, River Deep Mountain High in Brabantsbond. Voor deze donderdagmiddag met nu Elok Sigala samen met Ellie Goulding. En dit is All By Myself in hun versie.

Dit plaatje ook in die categorie. All by myself van Alex Sigala en Ellie Goulding. Zitten we bijna op zometeen. Wijn in de middag met Koen. Ik ben er morgenochtend weer, maar dan in een kei goeiemorgen. Dat betekent dat Ronnie morgen op deze plek zit. Om je uiteindelijk de keuze te laten maken voor de ultieme bonte 50. Maak er een mooie middag.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: TrueLease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
12: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
13: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
14: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
13: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt de Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel daarvoor. En een hele goede middag. Het is 2:01. Je bent er weer live bij op deze 7e mei 2026. Wijn in de middag. Met natuurlijk heel veel fijne muziek. En die ga ik je zo meteen al... Ja, ik ga meteen al lekker los. Met Rosala en Everybody's Free. En ook Toto. Misschien niet de allerbekendste, maar wel een hele fijne. Welke dat is, je hoort het allemaal zo.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
22: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
23: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
24: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
25: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
24: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue.
26: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
27: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
29: Goedemiddag.

0: iedereen en welkom. Stap in en ga mee.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Everybody's Free hoorde je daarvoor, maar dit liedje I'll Be Over You van Toto ontstond met het idee om een liedje voor niemand minder te maken dan...
2: Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar.
0: Julio Iglesias, ja, Randy Goodram, dat was de man die mede verantwoordelijk was voor dit liedje. En hij zat samen met de toetsenist van Toto in de studio. En ze waren gevraagd om voor Julio een liedje te maken. Maar ze hadden helemaal niks met Julio, niks met zijn muziek. En dus ze zijn hem wel een beetje begonnen, maar eigenlijk een beetje ja, opstandig of zo. Een beetje, maar zo ja, geen zin hebbend. En er ontstond dus wel iets briljants uit. En dat hoorde je zojuist. I'll Be Over You van Toto. Aan het begin van Wijn in de Middag. Ik hoop dat je met goede zin zit te luisteren. De goede zin moet niet helemaal van het weer komen. Want het hangt niet over. Het zijn af en toe van die fases dat het opeens wel lekker is. En vandaag gaan we het sowieso hebben over een dikke vette kijktip. Die kan ik je nu al geven. Maar het zou bijna jammer zijn. Omdat ik over 2 uurtjes kan bellen met iemand die er net wat meer over kan vertellen. Dus dat ga ik in ieder geval doen. En wat ik al zei, ik heb heel veel fijne muziek. En ergens komt ook nog tussendoor de uitspraak van de rechtszaak tegen Peter Gillis. Ja, die staat voor het hekje vanwege de mishandeling op zijn ex Nicole. We hebben natuurlijk al die andere rechtszaak gehad. Ali B, die ja, wat langer de cel in moet van de rechter. Ze gaan in cassatie. Nou ja, cassatie betekent eigenlijk echt de laatste poging die je zo onderhand kan doen. Omdat dan ga je naar de hoge rechter die alleen maar eigenlijk gaat kijken van ja, zijn alle procedures goed toegepast. Dus die gaat niet meer kijken naar de feiten, maar vooral naar of het recht en de procedures daaromheen goed zijn toegepast. Is dat niet het geval, dan mag het allemaal opnieuw. Is dat wel het geval, dan gaat Ali achter de tralies. En dan wordt het dus tralie. Ja, zo simpel wordt het dan.

Sky on Fire van de Handsome Poets. Gebruikt ook bij de NOS, bij de Spelen van Londen. En daarom altijd zo'n gigantisch gave herinneringen aan. Want dat waren toch de Spelen dat het Nederlands hockeyelftal... ik was toen nog helemaal into het hockey... in de halve finale Engeland echt op de rug legde. Nou, en er ook nog eens gewoon met 3 bussen overheen reed. Door ze met, ik geloof, 9-2 te verslaan. Dat was echt een bizarre avond. Alles lukte. Uiteindelijk grepen ze daardoor Duitsland, natuurlijk de Duitsers, langs het goud in de finale. Maar die halve finale die was legendarisch. En daarom staat dit liedje me nog altijd bij. De Handsome Poets en de Sky on Fire. Nu is Sister Sledge.

0: Master Music, Sister Sledge. Je hoort het allemaal bij Omroep Brabant, waar je zo meteen na het nieuws dit gaat horen. The Boss en het prachtige The River. Oh jee, ja, ook wel leuk hè. Al een tijd niet gehoord. Chips en 1001 Nights, Arabian Nights. Ik heb er nu al zin in. Maar eerst nog het nieuws. Marieke, wat zit daarin?
1: We weten bijna welke straffen Peter Gillis een hoger beroep krijgt. En Isa liep een dwarslesie op, maar gaat nu toch een wedstrijd lopen.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de

0: 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Ik heb me nog niet eens voorgesteld aan de filelezer van vandaag, maar ik hoorde aan de manier van ademen, volgens mij.
3: Godverdomme, daar valt hij tegen. Ja. Zeker Koemijn dit.
2: Jazeker. Ja, ik hoorde jou ademen. Ik denk eventjes snel checken. Ik hoorde 3 ademhalingen. Alsof wij naast elkaar slapen. Het is niet zo, hè? Niet
3: voor maar het is zo gek met zo'n microfoon. Die pikt bijna niks op als je 1 centimeter er vandaan zit. Ja. En als je ervoor zit, dan blijk je echt alles te kunnen horen van een ander. Ja, ik ben er zelf. Ik hoor mijn eigen ademhaling gelukkig niet.
2: Nee.
3: Het lijkt nou alsof ik heel zwaar adem wilde.
2: Nee, helemaal niet. Okay. Nee, dat hoor ik. Dus, gelukkig. Vertel,
3: staat het vast. Ik ga even uitademen met praten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum. Misschien door een brugopening. Ook door omrijders natuurlijk vanwege die A2 richting Utrecht. Staat op de A27 richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. 6 kilometer file. De vertraging is op dit moment 40 minuten. Ik zie niet dat er iets afgesloten is. Op de A27 Utrecht richting Breda heb je 5 minuten vertraging bij Werkendam in 7 kilometer file.
2: Nou, kijk, huppatee. Dankjewel en tot over een half uur.
3: Snel maar een leuke plaat draaien.
2: Blijf ademen.
3: Blijf ademen.
2: Brabant. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Vooral veel stapelwolken. Eerlijkheid gebied dat te zeggen. Het is een matig windje en maximaal een graad of 17 vandaag. En dan het nieuws, Marieke.
4: Het gerechtshof maakt elk moment bekend welke straffen Peter Gillis krijgt. Het gaat om 2 rechtszaken, vertelt verslaggever Noël van Hoofd.
5: 1 jaar celstraf voor belastingfraude kreeg Gillis vorig jaar al. Daar loopt nu nog een hoger beroep in, maar vandaag kan er weer 1,5 jaar bij komen. En een boete van 1,3 miljoen euro. Nou, daar gaat het zometeen als eerste over hier in de rechtbank in Den Bosch. En dan volgt ook nog een uitspraak in de langdurige mishandeling van Nicole Kremers. In totaal hangt er daarvoor nog een taakstraf van 240 uur boven zijn hoofd. En een schadevergoeding van 12.500 euro is er geëist.
4: De advocaten van Gillis vinden dat hij voor allebei de zaken geen straf moet krijgen. Het Openbaar Ministerie gaat een reconstructie doen van het moment dat Sam uit Os overleed. Ze werd in november in Rotterdam neergeschoten in een auto. Haar vriend Rick en een andere man zaten in diezelfde auto en werden opgepakt. Maar het is nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De reconstructie moet op die vraag antwoord gaan geven. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft iemand die mogelijk besmet is met het Hantavirus opgenomen. De patiënt werd ziek op het cruiseschip waar meer mensen ziek werden. Het ziekenhuis zegt dat er maatregelen zijn genomen zodat het virus zich niet kan verspreiden. Als de patiënt het overleeft, zal hij alsnog wel een tijdje in het ziekenhuis moeten blijven, zegt een hoogleraar tegen de Gelderlander. Meedoen aan de Wings for Life World Run in Breda is op zich al een hele prestatie, maar al helemaal als je vorig jaar nog te horen kreeg dat je waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen. Isa de Jong uit Roosendaal gaat het toch doen. Ze liep een dwarslesie op bij een ski-ongeluk.
6: En toen hebben artsen tegen mij gezegd dat ik nooit meer zou kunnen lopen of iets. Ik wil natuurlijk het tegendeel bewijzen. En ik kan lopen ondertussen stukjes. Niet ver, maar ik kan het wel. Dus dan zijn zo ver mogelijk komen. Laten we even kijken. Jullie hebben ongelijk. Ik kan het wel.
4: Over de hele wereld doen mensen zondag mee aan de World Run. Daarmee halen ze geld op voor onderzoek naar ruggenmergletsel. De World Run wordt over de hele wereld gelopen. De wedstrijd is zondag vanaf 1 uur 's middags live te volgen op radio en tv bij Omroep Brabant.
2: Inderdaad, kijken. Ik moet mezelf ook wel openzetten als ik iets wil zeggen. Hey, dankjewel Marieke en tot over een uurtje, Maria. Ja, we houden natuurlijk die zaken Gillis wel een beetje in de gaten. Ik kan me voorstellen dat je best benieuwd bent wat daar allemaal uit gaat komen.

0: Omroep Brabant is ook de meeste muziekvariatie.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

Leuk, hè? Af en toe trekken we het een keer uit de kast. Cilla die komt natuurlijk uit Eindhoven. Onze oud-collega die zingt hierin. Later ook viel ze in bij de Venga Boys. En een grote dame hoor, zeker. Maar je kan ze nog steeds tegenkomen in de Eindhovense supermarkt. Zo simpel kan het dan zijn, hè? Wat wil je horen? Laat het mij even weten via dat welbekende nummer. Dan pas gaat dit vervelende muziekje uit en komt jouw liedje op de radio. Het kan dus heel snel gaan als je gewoon snel typt. En ja, het is echt zo. Ik ga niet in op verzoekjes die daarvoor zijn gegaan, hè? Nee, echt

Soms hoor je niks van mij, want dan moet ik echt even heel snel bijlezen. Want er komt dan zoveel binnen en dan valt je oog opeens op een oudje. Echt een oudje. Maar die zijn glans in al die jaren niet is verloren. Integendeel. Fortunate Son van CCR. Nu hier voor Jan.

0: Zaterdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
2: Vandaag.
0: Van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Omroep Brabant.

The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Ik zit met een schuin oor, als je dat zo kan zeggen. Even mee te luisteren met de uitspraak in de zaak van de mishandeling die Peter Gillis zou hebben begaan op zijn ex Nicole Kremers. Meerdere mishandelingen. Eén daarvan is bewezen, zegt de rechter zojuist. Die van 29 mei 2022, toen heeft hij haar mishandeld, aan haar haar getrokken, gebeten in de rug en een oorbel uit het oor getrokken. Hij is ook schuldig daaraan bevonden. De rechtbank zegt, we tillen er zwaar aan, omdat je je veilig thuis moet voelen. En dat is niet geweest en daarom oordeelt de rechtbank dat er een taakstraf van 60 uur passend is en geen voorwaardelijke gevangenisstraf. En dat heeft ermee te maken dat de zaak pas zo laat dient. Anders had de rechtbank ook een taakstraf opgelegd, maar die komt vanwege de vertraging in het proces te vervallen. En ook zou Peter een 1000 euro schadevergoeding moeten betalen aan zijn ex Nicole. Tot zover dat nieuws. Nu Don Henley. En New York Minute. Laatst nog geweest. Wat langer dan een minute. En dat is intens en veel. Maar wel heel erg fijn en heel erg mooi. Daarom met veel plezier luisteren naar deze plaat.

0: In zo'n goed mogelijke bewoording. Er werd nog een tweede uitspraak gedaan tegen Peter Gillis. Ook die even met een schuin oog meegepakt. Dat ging over de belastingfraude. Daar is Peter veroordeeld tot het betalen van een boete van in totaal 1,3 miljoen. Maar nog het meest in het oog springende is dat hij een onvoorwaardelijk gevangenis daarvoor krijgt. 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Dus dat betekent 12 maanden sowieso de cel in. Surf even naar omroepbrabant.nl, staat binnenkort het hele verhaal. En die hoort het straks uiteraard ook hier bij Wijn in de Middag.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
12: Stiel, sterk werk.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
12: Stiel, sterk werk.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
14: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
13: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
15: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
17: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar... maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert... het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jeroen, dankjewel daarvoor richting Erwin. Die heeft weer een aardig zicht op de wegen in Brabant. En je bent er niet zomaar, dus er staat ergens iets vast.
6: Ja, zeker. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg. 7 kilometer file. De vertraging is wel veel minder dan de netto. Want stond een kapotte vrachtwagen, stond gigantisch de boel op te houden. Nou, die is al weg en 6 minuten is er van over. Op de A27 was ook heel veel vertraging. Nou, daar is ook bijna niks meer van over. Relatief tussen Breda en Gorinchem 5 minuten vertraging. Utrecht richting Breda, 5 minuten bij Nieuwedijk. En 267 Drunen richting Andel. Bijna 5 minuten vertraging bij Wijk en Ouburg.
0: Nou, voilà. Dankjewel in ieder geval, Erwin, voor dat overzicht. Ja, leuk is het nooit, die files, maar het is wel gewoon aan de hand. Vandaag twee prominenten die geen fijne boodschappen hebben gekregen. Ali B. moet 3 jaar de cel in. En zojuist Peter Gillis 1 jaar de cel. Die was nog zo recent dat zelfs de NOS hem niet mee kon nemen. Maar wij hebben uiteraard daar hier wel oor voor. En dat ga je zo meteen horen na ZZ Top en ook Douwe Bob en Mo, want die komen eraan.
4: Nu, later en altijd.
20: Ga je bijna met pensioen?
21: Ja.
20: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
21: Nee.
20: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
25: EuropaKinderhulp.nl.
27: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
28: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
27: Ja, werkt wel.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
29: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
28: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
30: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
31: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
32: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
31: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
32: Koppens biedt veel meer.
31: Kom langs in Volkel.
32: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
30: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
33: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
34: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
35: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
36: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
37: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
34: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
38: Mijn papa verkoopt stoelen.
39: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
40: Dit zit.
39: Voordelig en snel.
40: Dit zit.
18: Is Omroep Brabant. Met nu
19: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
41: Hey, Koen Wijn. Goedemiddag.

0: Wijn in de middag.
1: Geniet met volle teugen.
0: Omroep Brabant.
2: Een hele goede middag. Het is 14 over 2. Brabant gaat voor een deel althans bedekt onder een sluierbewolking. Want dat is heel wat, zie ik als ik hier naar buiten kijk. In de omgeving Eindhoven. Maar er zijn ook zeker plekken waar de zon schijnt. En daar moeten we vooral van genieten. Geniet mijn gras ook van. Vorige week opnieuw ingezaaid. En dat met een hond en een kind. Noem het uitdagend. Misschien is dat wel de beste samenvatting. Hey, dan even naar de rechtbank. Want daar was zojuist, ik denk een klein half uur geleden, de uitspraak tegen Peter Gillis werd verdacht, of wordt verdacht van twee zaken. Nee, werd verdacht moet ik zeggen. Aan de ene kant de mishandeling van zijn ex Nicole Kremers en aan de andere kant van belastingfraude. En hij is ook veroordeeld. Hij moet 12 maanden de cel in voor die belastingfraude. En hij krijgt een werkstraf van 60 uur voor die mishandeling van Nicole. Het is een werkelijke chaos in die rechtbank. Waarom weet ik dat? Omdat ik mee zit te kijken met een livestream die op omroepbrabant.nl is. Gepresenteerd door Noël van Hoofd. Die die zaak echt heel uitbundig en uitdrukkelijk heeft gevolgd. En nu staat Peter Gillis en die wordt omringd door allerlei cameramensen. En ook de cameramensen van zijn soap Massa is Kassa. En dat is natuurlijk wel interessant. Wat gaat daar gebeuren? De kans is natuurlijk wel zeer groot dat Peter Gillis tegen de veroordelingen in beroep gaat. Zo kennen we Peter Gillis ook wel. Die legt zich niet zomaar bij een uitspraak neer. En of hij dat nu aan het verkondigen is tegen zijn eigen soapcamera's of tegen die van Boulevard, Shownieuws of Omroep Brabant, maar net wat er om hem heen staat. Want er staat echt een hoop om hem heen daar in de gangen van het Paleis van Justitie in Den Bosch. Dat weet ik niet precies, want dat is nog niet helemaal helder. In ieder geval gaan we die reacties wel lezen later ook op omroepbrabant.nl. En ik ga straks ook voor de podcast Misdaad Uitgelegd in de rechtbank naar de rechtbank in Den Bosch. En daar hoop ik ook meteen Noël te spreken en meteen ook de duiding te geven die je van ons verwacht bij die podcast. Heb je die nou nog nooit geluisterd, dan zoek die beslist eventjes op. Misdaad Uitgelegd in de rechtbank. Ben A, benieuwd wat je ervan vindt. En B, hoop ik gewoon dat je abonneert en dat je me wekelijks volgt. Want die mag ik nu al een halfjaartje maken met ontzettend veel plezier. Maar goed, dat terzijde. Dit is in ieder geval de uitspraak. Hiermee zal hij het moeten doen. Tenminste, dat zou Frank Visser zeggen. En dit is een heel ander zaakje. Zometeen gaan we even terugspoelen naar de 90's. Ook zin in.

0: mooi, hè? Nicotine is net zo verslavend als de liefde. Opgenomen in dezelfde studio overigens als waar Kanye West en Bruno Mars hun plaatjes opnemen. Maar dit keer van Chef Special.
1: Spoelen naar
0: 1999. Een Amerikaanse DJ genaamd Chris Brand die scoort een flinke hit onder zijn alias Wamdu Project. De fijnproever die weet al dat ik het ga hebben over een liedje en dat heet King of My Castle. Een liedje wat 2 jaar daarvoor eigenlijk in een veel rustigere versie uitkwam. Precies hetzelfde hoor. Maar waar zich een DJ mee ging bemoeien. Niet alleen dus die Chris Brown, maar ook Roy Malone. Hij is de gevierde man. Want hij maakt een plaat die wij kennen als weliswaar eendagsvlieg, maar wel een hit. Hij wordt nummer 2 hier in de top 40. En dan stel je wel wat voor, hoor. Zeker. Daarvoor, trouwens, op nummer 1, Toybox met Best Friend. Ook een beetje een vergeten liedje wat mij betreft. Maar deze zeker niet, want hoor je deze, dan weet je meteen waar we het over hebben. Ja, toch? Hij zou bijna in de Amazingers passen van vanmiddag. The Wamdu Project and the King of My Castle. Later trouwens ook nog, zit ik nou te denken, Criss Cross Amsterdam, die Queen of My Castle ervan maakte. Maar nu terug naar 99.

0: Vanmiddag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
2: Vandaag.
0: Van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Kom maar op Brabant.

0: www.ramenfabriek.nl. Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Nou, ik kan wel meteen, maar ik moet eigenlijk eerst nog eventjes naar Dennis. Want Dennis die is er voor het verkeer. Dennis, vertel eens, het staat ergens vast.
4: Nou, vast valt het, dat is te sterk uitgedrukt. Het valt reuze mee. Er staat één file op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout doe je er 5 minuten langer over.
3: Nou, dat valt inderdaad wel mee. Ik hou van overdrijven af en toe. Dennis, dankjewel. Tot over een half uurtje, denk ik.
4: Tot zo. Hoi.
3: Ja, het weer. Nou ja, goed, het is gewoon sluierbewolking. En af en toe een beetje zon, maximale graad of 15, 16, 17, that's it. Marieke dan, met het nieuws.
5: Peter Gillis krijgt 1,5 jaar celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij een paar jaar geleden niet op tijd belastingaangifte deed. Ook krijgt hij 60 uur taakstraf, omdat hij zijn ex Nicole Kremers heeft mishandeld. We hebben verslaggever Noël van Hoofd aan de lijn. Waarom krijgt hij die straf, Noël?
6: Laten we beginnen met die belastingfraude. Hij heeft in 2020 en 2021 niet op tijd belastingaangifte gedaan. En die zijn overigens nog steeds niet binnen. En daarmee heeft hij de staat voor 2,8 miljoen euro benadeeld. De rechter stelt dat hij daarmee het financiële fundament van de samenleving heeft ondermijnd. Nou ja, daar krijgt hij dus 12 maanden celstraf voor. En dan ook nog een keer 6 maanden voorwaardelijk als hij nog eens de fout ingaat. En dus ook nog die 1,3 miljoen euro boete. Nou, dat is deel 1. Dan hebben we deel 2. Dat is de mishandeling van Nicole Kremers. Daar was 140 uur in geëist. Maar niet alles kan met steunbewijs bewezen worden. En daarom wordt hij alleen maar voor 1 mishandeling in zijn chalet op Prinsenmeer in Asten veroordeeld. En daarom krijgt hij daarvoor 60 uur taakstraf.
5: Ja, en hoe reageerde Peter zelf op die uitspraken?
6: Ja, hij zegt dat hij verbaasd is en dat hij het alles had geseponeerd had moeten worden. En dat ligt ook in de lijn der verwachting, zeggen ze dan, dat ze in hoger beroep gaan. Dus dat betekent dat Peter Gillis nu gewoon gewoon naar buiten loopt. En dat hij dus ook niet meteen de cel ingaat. De verwachting is dus dat er een hoger beroep komt in de zaken.
5: Oké, nou dankjewel Noël. Wil je meer weten op deze zaak, dan hou onze website in de gaten. De website Modelus, een site waarop beelden van seksueel misbruik en soms ook kinderporno staan, draait op een server die in Steenbergen staat. Maar uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat er weinig gebeurt om de site aan te pakken. Het hostingbedrijf in Steenbergen zegt dat Modelus alleen een klant is en dat zij daarom niet gaan over de inhoud van de site. De GGD gaat 60 mensen benaderen voor een bronnen- en contactonderzoek, omdat ze mogelijk in contact zijn geweest met een vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Het gaat om mensen die in haar buurt zaten in een vliegtuig van Johannesburg naar Amsterdam. De GGD vertelt hoe zo'n onderzoek werkt.
7: We gaan alle passagiers benaderen door middel van een brief. En daarnaast is een deel van de passagiers en de crew die we telefonisch zullen benaderen. Omdat zij hulp hebben verleend aan deze dame.
5: De besmette vrouw was op 26 april kort aan boord van het KLM-vliegtuig. Nog voor het opstijgen werd al besloten dat ze te ziek was om mee te vliegen. Misschien heb jij ze ook wel eens getrakteerd of eet je ze elke avond op de bank. De Nibbet Ring Chips.
8: Oh ja, heerlijk.
5: Ja, die zijn lekker, hè? Dat zijn die chips in die ringvorm dus, die je om je vingers kan doen. Ja, sommige kinderen rijgen hem als tractatie ook wel eens zo aan zo'n ketting.
3: Ja, zeker. Zo'n dropveter deden we vroeger.
5: Ja, nou, hartstikke lekker. Maar ja, ik heb slecht nieuws.
3: Wat?
5: Ja, ze gaan weg.
3: Dit is slechtste nieuws. Je hebt een bulletin, je hebt de Hanta-virus, je hebt Peter Gillis, je hebt
5: ik weet het.
3: Overspannen servers, maar dit is het slechte nieuws waar je komt.
5: Ja, ik heb het slechtste voor het laatst bewaard. Nou. Sorry. Ja, chipsmerk Cheetos, ja, die de ringen maar. Het haalt ze uit het assortiment, nou, hebben ze net bekendgemaakt. Ja, op sociale mensen reageren veel mensen, ja, net zoals wij, teleurgesteld op dat nieuws. Sommigen zeggen zelfs dat ze al in de rouw zijn. Ja, wanneer je ze niet meer kan kopen, dat is nog niet duidelijk. De chipslagzakken liggen nog in de winkel, dus je kunt nog een voorraadje inslaan, Koen.
3: Die dingen die zijn echt ontzettend lekker. Het enige waar ik me altijd een soort van overbaasd heb, je hebt die ringen, maar je hebt ook die soort van frietjes achter.
5: Die stokjes.
3: Die stokjes. Ja. Maar die smaken eigenlijk hetzelfde. Ja. Dus misschien is dat dan de

0: overweging, weet je wel.
1: Ja, dat denk ik ook. Alleen het is zo jammer dat je die dan niet op je vinger kan doen.
0: Die kan je inderdaad, nee, die kan je wel in je neus stoppen. Maar ja, dan moet je dat maar net leuk vinden, ja. Nee, ja, jammer.
1: Ja, helaas.
0: Dus een tip van komen en een tip van gaan. Hé, dankjewel Marieke. En tot over een uurtje.

0: hij in de 80's. Erasure, Andy Bell en Vince Clark die vormden dat duo in de 80's. En kenmerken natuurlijk, en dat vind ik altijd heel mooi in dit liedje, die saxofoon solo. Wauw.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Nou, komt-ie hoor. Hou je vast.
2: Allemaal magisch van leven.
0: Mart Hoogkamer is in Spanje.

0: Kelly Clarkson. De eerste American Idol was veruit de meest bekende. Van 16 seizoenen Idols in Amerika. Van de anderen horen we in Europa volgens mij nooit meer echt wat. Hey, ik ga naar die fantastische tipplaat.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: De bekende naam Danny Vera samen met de iets onbekendere naam Marlon Pichel. Prachtig liedje. Try Again nu op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim €1,3 miljoen. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Jeroen, voor jouw aandeel in dit programma Wijn in de Middag. Want daar luister je naar op Omroep Brabant. En ik was even aan het kijken, zou Dennis er zijn? Is hij er wel? Is hij er niet? Hij is er niet en dat betekent eigenlijk goed nieuws. Want dan heeft Dennis tijd voor een kopje koffie. En dan is er via de ANWB dus niks te melden over de verkeersinformatie in of op onze Brabantse wegen. In onze Brabantse wegen is een beetje gek, hè? In onze provincie op de Brabantse wegen. Zometeen gaan we naar de codenaam die het Amerikaanse leger gebruikt voor Osama Bin Laden toen ze hem te pakken moesten nemen. Of Shepard dat al wist? Nee, dat denk ik niet toen ze dit liedje maakte. En ook Natalie Cole die komt voorbij met This Will Be.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
17: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
16: En voor de sta-opstoel van Toon.
18: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
20: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pap, die moeten we hebben!
21: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
23: onlineveilingmeester.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Onlineveilingmeester.nl.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: Ik krijg een vakantiebroertje.
28: Huh?
27: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
28: Cool, wil ik ook.
29: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
30: EuropaKinderhulp.nl.
31: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
32: Avenue.
33: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
34: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
36: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
14: Ik heb trouwens zometeen nog iets leuks. Ja, echt een dikke vette kijktip. Ja, zeker. Die moet je echt gaan doen vanavond. Maar daar kom ik zo meteen op terug.

0: De dochter van Nat King Cole, die had het in het bloed en bewees dat ze ook kon zingen. Het was haar doorbraak in 1975, inmiddels alweer 10 jaar niet meer onder ons. Natalie Cole.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Het is 3:12, een hele goede middag. Het wolkendekje vult zich met sluierbewolking boven onze provincie. Tenminste, niet overal hoor, maar als ik uit het raam kijk zie ik al 3 uur hetzelfde en dat zijn heel wat wolken. En dat is in de omgeving Eindhoven. Als het goed is blijft het wel gewoon droog en wordt het maximaal een graadje of 15, 16. Wat dat betreft het weer. Maar vanavond doet het weer er niet meer zo toe. En heb ik dus ook een dikke vette kijktip voor je. Als je lekker zit, het weekend alweer een beetje in zicht hebt, lekker met je nibbits, nu kan het nog, op de bank. Dan installeer even, als je die nog niet hebt, de Brabant Plus TV-app. Want buiten het feit dat je daar op hele leuke dingen kunt kijken, is er nu ook een korte documentaire, tussen aanhalingstekens kort, te zien, waar je echt waar, ik zweer het je, kippenvel van op je armen krijgt. Niels Vink, daar gaat hij over. De laatste Grand Slam, zo heet hij. Een verhaal over de Helmondse rolstoeltennisser Niels. Een speler die zich meet met de wereldtop. Sterker nog, hij heeft eigenlijk al alles gewonnen in zijn enkelspelcarrière. Behalve... ja, behalve... Thomas Winkels, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat heeft hij nou nog niet gewonnen?
3: Ja, ondertussen...
0: Nee, nog niet verklappen, nog niet verklappen, nog niet verklappen. Nee, wat had hij nog niet gewonnen?
3: Ja, Australië Open.
0: Ja, inderdaad. Hé, hey, want waarom roep ik zo hard niet verklappen? Omdat mensen moeten natuurlijk gaan kijken. Ja. Hij moest voor jullie documenteren, toen jullie ermee starten, vanuit, dat is ook wel heel leuk om te vertellen, vanuit een studieopdracht, hè, want jullie zijn nog studenten, zijn jullie hem gaan volgen en hij moest nog de Australian Open winnen aan zijn palmares toevoegen. En nou is dit van alle kanten een heel mooi verhaal eigenlijk. Wat je graag wil vertellen, wat je wil delen met de wereld. Want om bij het begin te beginnen. Niels is beperkt. Gehandicapt, net zo je wil. Wat is er met hem gebeurd in het verleden?
3: Niels is toen hij 1 jaar oud was, is hij ziek geworden. Een infectie gekregen. En daardoor hebben ze... wat ledematen bij Niels weg moeten halen, die nog heel jong was.
0: Ja, het is een... je kijkt toch altijd, weet je, je kan zeggen dat het allemaal super normaal is, maar dat is niet zo. Ik zag de documentaire ook en je kijkt toch. Wat is er aan de hand? Hij mist zijn benen. Hij kan eigenlijk maar goed gebruik maken van 1 arm... en met die arm doet hij briljante dingen. Want je zegt, hij is een ontzettend grote tennisser. Hij moest alleen nog die ene Grand Slam winnen. Dat was Melbourne Australian Open. En jullie zaten ontzettend dicht op zijn huid. Heel dicht, hè?
3: Ja, ontzettend dicht, ja.
0: Ja, hoe was dat?
3: Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder om mee te maken. En überhaupt de kans te krijgen om daar te mogen filmen en met Niels te zijn. Dat is echt een unieke ervaring.
0: Ja, en er waren nogal wat verhalen. Want ik zei natuurlijk, je hebt niet die beperking. Je hebt dat hij nog... Maar ook niet zo gek lang voordat jullie, denk ik, gingen filmen, verloor hij zijn coach.
3: Ja, klopt, ja. Ja, helaas is hij toen zijn coach verloren. En ja, dat hebben wij meegenomen in ons verhaal. En zo zie je Niels eigenlijk struggelen met dat verlies, maar toch op een ontzettend hoog niveau moeten presteren.
0: Ja, nou zei ik van ja, eigenlijk moeten we nog niet alles weggeven. Dat is natuurlijk een beetje flauw, want ja, mensen willen altijd weten hoe het afloopt. Daarvoor ga je die documentaire kijken, maar we hebben eigenlijk best wel mooi nieuws, want het is hem gelukt, hè?
3: Ja, ja.
0: Hoe was dat voor jullie dan als documentairemakers? Want jullie hebben z'n drieën gemaakt. Dat dat dan uiteindelijk dat verhaal helemaal rondkomt.
3: Ja, je zegt het eigenlijk goed. Het verhaal komt op dat moment helemaal rond. En dat voelt eigenlijk heel bijzonder om dat mee te maken. Überhaupt de winst van Niels is heel bijzonder om mee te maken. En om daar dan bij te mogen zijn. En dat voor mijn gevoel en voor de jongens hun gevoel dat verhaal dan rondkomt. Ja, dat is echt een gevoel dat ze eigenlijk niet zo goed te beschrijven.
0: Nee, nou ja, en het belangrijkste is natuurlijk dat hij het voor Niels helemaal rond is gekomen. En dat hebben jullie heel mooi vastgelegd op beeld. Het was een bloedstollende finale. Tot slot, want zo bloedstollend als dat hij is, het was tegen een maatje van hem. Het is tegen een andere Nederlander, sterker nog een dubbelpartner.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is toch lullig, hè, dat je die dan verslaat, toch?
3: Ja, nou ja, ze spelen wel vaker finales tegen elkaar. Sam heeft de vorige 4 finales in Australië gewonnen.
0: Ja.
3: En dan is het een keer tijd voor iemand anders.
0: Juist, en nu was dat Niels. Nou, ga dat zeker kijken. Hij heet dus Niels Vink, de laatste Grand Slam, onder meer gemaakt door Thomas Swinkels. Ik dank jou zeer hartelijk en ik hoop dat heel veel mensen hem gaan bekijken op de Brabant Plus app.
3: Zeker weten.
0: Oké, okay, dankjewel.

0: This is not America. Ik ben toe aan de klassieker. Jazeker, de klassieker.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Voilà, hoef ik het zelf niet helemaal te zeggen. Ik heb het over Nicky uit Sint-Oederode. Ik ga er ook niet heel veel woorden aan vuil maken. Zij won Idols 4. Leek heel mooi carrière te kunnen gaan maken, maar toch lukte dat niet. Ze kreeg te maken met stemproblemen. En het duurde heel lang voordat ze daar bovenop was. Maar dit liedje ken je misschien nog wel, want daarmee won ze...
2: I get on stage for the first time.

0: Ja, daar krijg je wel stemproblemen van, hè? Wel leuk, hoor. Nicky uit Sint-Oederode. Hello World! Zometeen Donna Summer op de radio. En trouwens ook... Nothing but thieves. Maar dat zometeen pas allemaal. Wat eerst het nieuws? Marieke, ik denk zoiets met Gillis bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Ja, we gaan horen hoe Peter Gillis reageert op de straffen die hij net kreeg in de rechtbank. En Donald Trump heeft weer eens een AI-plaatje gemaakt, maar weer met een fout erin.
2: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
3: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
2: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
4: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak...

0: Dennis bij de ANWB, waar... waar strookt het, maar dat is helemaal geen goed Nederlands. Waar...
1: Waar is het stroperig?
0: Stroperig, dat was het nou op zoek. Dankjewel. Het is net lingo. Ja. Vertel.
1: Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermals en Waardenburg doe je er 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel.
0: Ja, klinkt stroperig allemaal.
1: Ja,
0: zeker. Hey, dankjewel. Tot later.
1: Hoi, hoi.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, vandaag een dagje met veel sluierbewolking. Die zie je door heel Brabant. Af en toe zie je daar het zonnetje doorheen komen. En maximaal een graad of 16 vandaag. En dan richting Marieke met het nieuws.
3: Peter Gillis krijgt 1,5 jaar celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij een paar jaar geleden niet op tijd belastingaangifte deed. Ook moet hij een boete van 1,3 miljoen euro betalen. Hij krijgt ook nog 60 uur taakstraf, omdat hij zijn ex Nicole Kremers heeft mishandeld. Je hoort zijn eerste reactie.
4: Ja, heftig hè. Ging vanuit voor vrijspraak. Ik spreek ook wel eens andere mensen, die zijn ook te laat. Nou, die krijgen een waarschuwing of een kleine boete.
5: De rechter zegt dan, het was uw verantwoordelijkheid.
4: Ja, mijn verantwoordelijkheid. Ik ben natuurlijk eigenaar van dat bedrijf. Dus ik loop er ook niet voor weg, maar dat wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben.
3: Ja, Gillis heeft de mishandeling van zijn ex altijd ontkend. De provincie gaat onderzoeken of het mogelijk is om een Q-koortscentrum te beginnen. In dat centrum zouden mensen worden geholpen die last hebben van de gevolgen van infectieziekten, zoals Q-koorts of corona. Het onderzoek gaat over de vraag of zorgverzekeraars de zorg in de kliniek wel gaan vergoeden. De uitkomsten moeten er dit najaar zijn. Het kabinet wil met boeren- en natuurorganisaties afspraken maken over bestrijdingsmiddelen, want het gebruik daarvan moet omlaag. Voor de zomer moeten er afspraken zijn, zodat iedereen snel duidelijkheid heeft over wat er moet gebeuren. Oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gaat de gesprekken leiden.
6: We moeten er met elkaar uitkomen. Dus dit is weer zo'n een soort testcase van de polder. Om er pratend uit te komen. En daar heb ik wel goede hoop op.
3: Volgens staatssecretaris Erkens gebruiken we al flink minder landbouwgif, maar komen er nog steeds veel schadelijke stoffen in de natuur terecht. Ja, je kunt wel zeggen, nieuwe dag, een nieuwe ronde met AI-plaatjes die Donald Trump maakt. Hij heeft er namelijk weer eentje en maakt daarin wederom een foutje. Op zijn eigen platform Truth Social deelt hij nu een plaatje waarop hij allemaal kaarten van het kaartspel Uno in zijn handen heeft. En daarbij staat, I have all the cards, oftewel ik heb alle kaarten in handen. Hij doelt daarmee op de onderhandelingen met Iran, waar hij vindt dat hij er het beste voor staat. Maar ja, één probleempje. Bij Uno moet je juist zo weinig mogelijk kaarten in je handen hebben. Ja, blijkbaar kent Trump die regels dus niet. Maar ja, iedereen in de reacties wel, want hij wordt nu vaak op zijn foutje geweest.
0: Oh, wat een sukkel zeg.
3: Nee. Ja, het was niet handig.
0: Nee, inderdaad. Hé, dankjewel en tot later.
3: Graag gedaan.
0: Zou ik zeggen. Zometeen echt een heel, heel mooi liedje. Van oorsprong van Leonard Cohen. Maar nu van Jeff Buckley. Maar daarop moet je nog heel eventjes wachten. Want eerst nog Donna Summer. Gaat lekker vandaag, zegt Donna. Donna Summer. Nee, Donna Summer. This time I know it's for real. And nothing but thieves. And overcome. Ja, gaat het allemaal nu horen bij Omroep Brabant. En zometeen dus die Jeff Buckley. Nu al zin in. Prachtige uitvoering, zeg, van de klassieker.

0: Ja, Roddy, vind je niet? Dit moeten we wel eventjes... deze meneer moeten we wel eventjes bedanken. Toch?
1: Oh. Deze meneer?
0: Ja, deze meneer. Jeff Buckley.
1: Oh ja, zeker.
0: Ja, dus bij deze. Ja, oké. Ook namens jou. Halleluja.
1: Halleluja.
0: En een prachtig liedje van Leonard Cohen was toen nog helemaal niet zo gek bekend. Maar uiteindelijk, Jeff Buckley, die heeft daar een wereldhit van gemaakt. Ronnie.
1: Ja.
0: De vragen, hoewel we zo gaan meezingen.
2: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: Want ik heb ook twee meezingers alvast.

0: de grote vraag. Ik heb twee meezingers die ik zelf graag meezing op een rij gezet.
1: Oké.
0: Dus ik dacht, weet je wat?
1: Ja, die snap ik wel, denk ik.
0: Ja, hè?
1: Zeker.
0: Dus dat is één. En die andere... Ga ik ook altijd wel goed op.
1: Nou, dan zie ik jou in de auto zitten, ramen open. Voorstoplicht, bam, bam, bam.
0: Jij hebt precies de goede voorstellen.
1: Ja.
0: Dus ga er maar eens eventjes over denken. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. En ja, wat je zo meteen afstands uit gaat doen, kan ik wel raden. Maar goed, daar komen we wel even op terug.
1: Prima, oké.
0: Hartstikke mooi. Eerst John Mayer.

0: Wishing on a World to Change. Heel fijn, heel goed en heel mooi. Maar Ronnie Boy.
1: Ja, Koen.
0: Zometeen Afslag Zuid. Ja. We gaan meezingen.
1: Ja, zeker. Vanaf 5 uur gaan we lekker in volle bak voor de meezingers natuurlijk. De komende uurtje gaan we alvast een klein beetje opwarmen. Want ik heb zometeen als warming-up 2 meezingers die ik even aan je voor wil leggen ook. Waar je tussen kunt kiezen. En waar je lekker op gaat qua warming-up. We gaan iemand blij maken met 100 euro tanktegoed natuurlijk. In het kader van ons spel De Kilometerweter. Want wie gaat De Kilometerweter van Brabant worden? Dat kun je alleen maar worden als je de exacte stand van onze Afslag Zuid kilometerteller weet. Dus dat gaan we straks ook nog eventjes in de spotlight zetten. En ook wel leuk, onze stagiaire Femke, ja, die is de provincie in. Om eens even te checken of dat wij als Brabanders eigenlijk wel meezingen. En zo ja, waar we graag mee meezingen. En of dat allemaal een beetje zuiver klinkt, dat soort dingen. Dus dat komt allemaal goed. Het wordt een gezellige uitzending. Zometeen na 4 Afslag Zuid met vanaf 5 uur dus Amazingers.
0: Ja, en dat uur daarvoor is echt gewoon lekker fluffen.
1: Nou, lekker fluffen, een beetje opwarmen wel hier en daar, weet je wel. En
0: stembanden.
1: Stembanden opwarmen, warming up. En vooral ook goed blijven luisteren, want we gaan natuurlijk nog wel eventjes door onze provincie voor die kilometer weten.
0: Juist, nou, belangrijk. Mooi. 100 euro tanktegoed, dat is tegenwoordig lekker. Natuurlijk, is gewoon goud, hè?
1: Ja, precies, nou, kwart dus, tanken, tegenwoordig. Precies,
0: dat is een heel schip in Hormuz. Hey, ik dank je zeer hartelijk en ik wens jou heel veel plezier.
1: Dank
0: ik heb nog één ding van jou nodig. Wordt het The Man in Black van Will Smith of wordt het Akden de Munnik en het Regent Zonnestralen?
1: Nou, ik maak veel mensen in Brabant blij. Eentje ken ik sowieso, die staat hier recht voor me, dat is Koen.
0: Ja, oh ja, dan.
1: Akda de Munnik, hè?
0: Heel goed. Nee, maar die andere ook trouwens, want ja, die
1: weet
0: omwezen.
1: Ik wel, maar dit vind ik ook wel een heerlijk liedje. Nou, zalig.
0: Hartstikke mooi. Nou, dan gaan we richting de oude Jip Herman. Het regent zonnestralen. Akda en de Munnik en heel veel plezier. En bij Afslag Zuid. Ik zeg houdoe. Bij de morgen trouwens. Hier, bij Bellen Bestel. Ook wel leuk.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan FENCE.nl. Fullfans.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Dan voor de verkeersinformatie naar Dennis Mooij, die is van de ANWB. Dennis, waar staan de files in Brabant?
16: Nou, het wordt langzaam een beetje drukker op de Brabantse wegen. Er staat al 55 kilometer file in Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Beest en Waardenburg, doe je er al 10 minuten langer over. A4 van Antwerpen naar Rotterdam, tussen Knoppen Markizaat en Bergen-op-Zoom Zuid, 5 minuten extra. Ook op de A50 van Eindhoven naar Arnhem ben je 5 minuten langer onderweg bij Knoppen Bankhoef. A58 Eindhoven-Tilburg, tussen Best en Moergestel, 10 minuten vertraging. En de A59 tot slot vanuit Zierikzee naar Den Bosch voor het knooppunt Hooipolder ook weer een 5 minuten vertraging.
15: Dankjewel, wij zijn weer bij. Ho is. Dit is al... Jongens, en dit al meteen aan het begin van deze nieuwe afslag. Het kan toch haast niet waar zijn, hoewel het alarm loeit. En als dat alarm loeit, betekent dat je nog een aanhaakmoment hebt, hè, voor €100 tanktegoed. Want, even kijken, wat is de kilometerstand op onze kilometerteller in het kader van de kilometerweter? 249 kilometer. Ik zeg het nog één keer, 249 kilometer. Nou, lijkt me hele belangrijke informatie, want later gaan we iemand verblijden met €100 tanktegoed tijdens Amazingers. En dat starten we straks vanaf 5 uur. Komen nu nog een heleboel andere leuke muziek. Te beginnen zometeen met Madonna.
17: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Ik krijg een vakantiebroertje.
22: Huh?
21: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
22: Cool, wil ik ook.
23: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
24: EuropaKinderhulp.nl.
25: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
26: Oh yeah.
25: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
28: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
27: Bij Citymondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
29: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam. Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Afslag Zuid. Ronnie Bal.

0: dan heb je ook wat, hè. Madonna, Express Yourself als eerst in deze nieuwe Afslag Zuid.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronny Ball.
0: En ook meteen alweer de allerlaatste voor deze week. Want het is donderdag vandaag, maar het wordt wel een hele bijzondere. Want we hebben er zin in, Marjolein, of niet?
3: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Daar, het publiek, hebben jullie er zin in? Nou ja, zie je wel, het komt goed vandaag. Ja,
3: de strotjes zijn gesmeerd.
0: Ja, nou, nog niet helemaal. Hè. We moeten nog even een beetje opwarmen.
3: Ja, oké, een beetje opwarmen. Maar ik heb het hoestdrankje vanochtend genomen. Oh, want ik dacht, ja, ik weet hoe laat het is.
0: Dus jij bent ontzettend goed bij stem. Moeten we dat straks nog gaan testen op de
3: nee,
0: zender? Of
3: nee, dat is gewoon voor hier, binnen de studio.
0: Want het is vandaag de dag waarop jij en ook wij over een klein uurtje helemaal los mogen. Want vanaf dat moment, dat is 5 uur, kun je namelijk 2 uur lang de longen uit je lijf gaan zingen tijdens het spitsfeestje. Laten we het zomaar even noemen. Amazing. Hebben we straks weer tussen 5 en 7. En we hebben echt, nou, ik denk wel heerlijke liedjes voor je op een rijtje gezet. Ook voor ieder wat wils, dus ik zou de radio zeker aanhouden. En bovendien maak je dus ook nog kans op 100 euro tanktegoed. Als jij straks de juiste eindstand van onze kilometerteller doorgeeft. Zojuist loeide het alarm, dus je kreeg even een tussenstand, aanhaakmomentje. Nogmaals, het is een tussenstand, dus niet de eindstand. Blijf nu goed luisteren en tel de kilometers die we nog gaan maken. Want die gaan we namelijk nog maken bij elkaar op. En dan heb je straks inderdaad een eindstand. Dat is belangrijk dus om sowieso gewoon goed te blijven luisteren. Want we gaan nog een paar plaatsen, woonplaatsen van Afslag Zuid luisteraars aandoen.
3: Ja, ja, we zijn nog niet meer terug bij de studio.
0: Nee,
3: dus,
0: precies. Uiteindelijk eindigen we hier. En je kunt natuurlijk straks ook gewoon gokken. Dat mag ook, hè. Maar als ik jou was, dan zou ik gewoon lekker blijven luisteren. Zometeen dus ons eerste ritje voor vandaag, nog voor 4:30. Vandaag ook de dag waarop blijkt dat de zomervakantie door de brandstofcrisis wat minder in trek is. De hoge brandstofkosten zorgen voor dure vliegtickets en ook met de auto op vakantie gaan is een stukje duurder geworden. Minder vliegreizen dus en ook minder autoritjes naar het buitenland. Het Nederlands Bureau voor Toerisme ziet daarentegen een piek in de vraag naar natuurhuisjes en campings.
3: Ja, dat geloof ik wel.
0: In eigen land lekker.
3: Precies, lekker in de buurt.
0: En dat sluit ook aan, hè, bij onderzoeken die onlangs werden gehouden, waaruit blijkt dat vakantieparken in eigen land ook hartstikke in trek zijn. En het is vandaag ook de dag waarop gewoon AI weer aan de bak moet.
3: Ja.
0: Want we hebben elke dag input. Die input is elke dag hetzelfde. Dezelfde tekst. Alleen de output is elke dag toch wel zeer verrassend. Ene moment denk je, oh, niet doen, vreselijk. En het andere moment ben je toch in één keer enthousiast over datgene wat onze AI-muziekgenerator maakt, toch of niet?
3: Ja, soms wel.
0: Wat denk jij? Wat zegt je gevoel? Ben je dus gewoon even je glazen bol gevoel?
3: Nou, ik ga een beetje af op dat het
0: meestal... Amazing is straks.
3: Ja, dus precies.
0: Goede vibe.
3: En gisteren en eergisteren hadden we volgens mij niet zo'n goede.
0: Eergisteren wel.
3: Oh, oké. Okay. Nou, ik ga gewoon voor, ik voel het gewoon. Het wordt een klapper.
0: Het wordt een klapper. Nou, laat luisteren of het een klapper wordt.
4: Oh, wat is het toch fijn.
0: Oh jee.
3: Nee.
4: Met Ronnie en Marjolein.
0: Wat is dit, man?
3: Geen klapper.
4: Op je radio. Oh, oh,
0: oh. Dit is toch horror.
4: Are you ready?
0: Oh, help.
4: Let's go.
3: Oh,
0: wow. Oh, die past zo niet bij de dag van vandaag, dit.
3: Oeh, vooral dat einde. Ik krijg er helemaal jeuk van.
0: Duimpje omlaag maar.
3: Prullenbak.
0: Prullenbakwerk. Houden we hem bedankt.

0: Boys in Arrow.
1: De Afslag Zuid. Kilometerweter.
0: Ja, de hele week spelen we al de Afslag Zuid Kilometerweter. We hebben al best wel mooie plekjes gezien, vind ik eigenlijk, van onze provincie, toch?
2: Absoluut, heel veel zelfs.
0: Heel veel mooie woonplaatsen van de mensen die lekker luisteren altijd naar Afslag Zuid. Dankjewel nogmaals voor jullie input, hè, die jullie vorige week al gegeven hebben. Want aan de hand van die input hebben wij een route samengesteld. Een virtuele route die we deze week door Brabant maken. En we zijn gisteren geëindigd in, wat was het ook alweer?
2: Udenhout,
0: dat was het.
2: Bij Annie,
0: inderdaad. En ik heb natuurlijk straks het alarm horen loeien. En misschien heb jij ook de tussenstand gehoord van de kilometerteller. Ik hoop het van harte voor je. Of misschien had je het ook wel op onze socials gezien. Want daar stond hij ook op, hè?
2: Ja, stond inderdaad.
0: Cadeautje. Hij is weg.
2: Ja, ik heb hem er net vanaf gehad.
0: Nou, ik hoop dat je het straks hebt meegekregen. Of dat je gewoon de hele week lekker hebt meegeluisterd. En ook hebt meegeschreven, mee hebt geteld. Want het gaat uiteindelijk straks, aan het einde, om de eindkilometerstand die je door mag geven. Om kans te maken op 100 euro tanktegoed. Udenhout gisteren. Waar gaan we nu naartoe, Marjolein?
2: Feyenaard.
0: Even een kleine schatting. Udenhout, Feyenaard. 70 kilometer?
2: Ietsje minder.
0: Minder?
2: 60 kilometer.
0: Oké, 60 kilometer. Die mag je erbij optellen bij de stand die je er straks net na vieren hoorde. Of die je misschien al gewoon op je papiertje hebt staan, omdat je de hele week hebt meegeschreven. 60 kilometer komt erbij op onze Afslag Zuid kilometerteller. En straks dus, hè, later hier zo in de show het juiste getal doorgeven. De juiste stand. En dan maak je kans op 100 euro tanktegoed. Voor nu, gewoon even opschrijven. Plus 60 kilometer. En

0: Het mooie Udenhout richting Patrick Volders gereisd. En Patrick Volders die woonde in Feyenaard, was het, ja. Nou, hoeveel kilometer was het? Ja, dat ga ik niet meer zeggen. Dat had je net maar moeten oppikken natuurlijk, hè. Want dat is het hele principe van het kilometerweterspel. Je maakt straks kans op 100 euro. Denk te goed. Hou de radio aan, want we gaan zeker nog een tripje maken. Ja, hi Marieke.
1: Ja, hey,
0: hoi. Jij hebt het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen?
1: Klopt. Een man krijgt 9 jaar cel voor het seksueel afpersen van jonge kinderen. En irriteer jij je aan je rommelige of juist opgeruimde partner? Nou, dat blijkt een bijzondere reden te hebben.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon 2 paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk 2e paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
7: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
0: 4:30, verkeersinformatie. Dennis Mooij van de ANWB. Goedemiddag.
8: Een hele goede middag. Bij Den Bosch loopt het vast door een ongeluk op de A2 in de richting van Utrecht. Tussen het Michels Gestel en Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook 10 minuten vertraging heb je op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel een kleine 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, vandaag een zachte dag in Brabant met zo'n 17 graden en een mix van zon en stapelwolken. Vanavond dan klaart het op en daalt de temperatuur naar 4 tot 5 graden. En Marieke Smit heeft het nieuws voor ons.
1: Mohammed B. uit Oosterhout moet 9 jaar de cel in.

0: dat ze dit nare hoofdstuk kunnen afsluiten.
1: De politie vond tijdens de zaak zeker 72 slachtoffers. De auto die zondagnacht in het Vogelaarpark in Etten-Leur in brand vloog, is expres in brand gestoken. De politie zegt dat de auto bewust naar het park is gebracht en het vuur daar is aangemaakt. Ze zijn op zoek naar getuigen. Omwonenden van het park hebben al langer last van overlast. Peter Gillis krijgt 1,5 jaar celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij een paar jaar geleden niet op tijd belastingaangifte deed. Hij krijgt ook nog 6 uur taakstraf, omdat hij zijn ex Nicole Kremers heeft mishandeld. Je hoort de rechter.
2: U heeft zich schuldig gemaakt aan de mishandeling van uw toenmalige partner in het chalet waar u samen woonde. Het gaat om huiselijk geweld dus. De rechtbank tilt hier zwaar aan. Juist binnen de relationele en huiselijke sfeer dienen veiligheid, vertrouwen en lichamelijke integriteit een groot goed te zijn. U heeft met uw handelen hierdoor een ernstige inbreuk daarop gemaakt.
1: Gillis gaat in de belastingfraudezaak misschien in hoger beroep. In de mishandelingszaak gaat hij dit zeer waarschijnlijk niet doen. De patiënt die is opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen is positief getest op het Hantavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis net. 5 van de 8 mensen waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie al dacht dat ze het virus hadden, zijn daarmee officieel besmet. Op een persconferentie zei de WHO net dat er misschien meer mensen positief getest gaan worden. Toch moeten we volgens de WHO niet bang zijn dat er een wereldwijde pandemie komt, zoals met corona. Ja, het is in veel relaties het punt van irritatie. Het huishouden en de manier waarop iemand opruimt. Ja, de een wil alles netjes, de ander maakt het niet zo uit. Nou, dat blijkt een bijzondere reden te hebben. Aantrekkingskracht.
3: Oh.
1: Ja, RTL Nieuws schrijft daarover. We vinden vaak mensen aantrekkelijk die eigenschappen hebben die jij niet hebt, maar wel graag zou willen hebben.
3: Oh.
1: Bijvoorbeeld dat iemand heel flexibel is of opgeruimd. Maar later slaat dat juist om en ga je je aan die eigenschappen irriteren. Ja, en een relatietherapeut heeft er wel een tip voor. Accepteer elkaars verschillen en praat erover met elkaar.
3: Oh, wat mooi. God, wat
1: mooi,
3: een
1: hè?
3: Goed advies.
1: Dat is nooit opgekomen.
3: Geen open deur verder.
1: Nee, totaal niet.
3: Maar
1: nee.
3: Ga je dus een relatie aan met iemand die eigenschappen heeft...
1: die jij niet hebt.
3: Die jij graag zou willen hebben ook.
1: Ja, nou ja, schijnbaar. Ja.
3: En later ga je daaraan irriteren. Dus dan moet je eigenlijk het omdraaien. Dus je moet iemand zoeken waar je in eerste instantie enorm aan irriteert.
1: En dan gaat dan wordt het alleen maar beter.
3: Ja, dat is een beetje omdenken. Maar ja, ik snap ook dat het zo eigenlijk niet werkt in de wereld natuurlijk.
1: Nee, helaas niet. Nee.
3: Nou, we zijn weer bij. Dankjewel. Ja. Straks hebben we meezingers vanaf 5 uur hier op de radio. Kun je lekker meebleren met allerlei leuke liedjes die we voor je geselecteerd hebben. En laten we zometeen alvast maar eens een kleine warming-up gaan doen. Want die stembanden moeten natuurlijk wel een beetje op temperatuur zijn straks, hè, als je mee gaat lallen. 2 leuke liedjes, ik laat ze zo even aan je horen. Na onder meer de Mavericks, Dance the Night Away.
4: Zet die radio even keihard, bam! Je luistert naar Afslag Zuid, jong! Met ons groen nieuw.

0: Never Gonna Not Dance Again.
1: Amazing.
0: Ja, dat komt ook wel een beetje eigenlijk op dit liedje van Pink. Lekker om te horen hier in Afslagstuit. Gewoon al zingend richting het einde van je werkdag. Of misschien zit je al in de auto. Heb je, dus zal ik maar zeggen, het slot er vroeg op gegooid vandaag. Ik zou gewoon lekker in de auto blijven zitten. Of als je dan straks thuis bent, de radio in ieder geval lekker aanhouden. Want vanaf 5 uur dan gaan we volle bak los, hè, met allemaal lekkere Amazingers. En we willen dat je straks, als het dan 5 uur is, goed getraind aan de start van Amazingers gaat verschijnen. Dus wij dachten, het is misschien tijd voor een hele kleine opwarmronde. Een warming-up om de stembanden alvast een klein beetje op temperatuur te brengen. Want dat is belangrijk, hè. Ze moeten wel goed op temperatuur zijn om ook goed te kunnen functioneren. Anders raken ze ook snel overbelast, zit je bij de dokter. En dat willen we dan ook weer niet. Ik heb 2 Amazingers voor je. En de vraag is eigenlijk simpel. Op welke van de 2 ga jij het lekkerst qua warming-up? Welke is voor jou de ideale warming-up voor de Amazingers-uitzending straks vanaf 5 uur? Luister even mee.

Nou, op welke van de twee ga jij het lekkerst qua warming-up voor hem meezingen? Is dat het eerste liedje DJ Paul Elstak met Rainbow in the Sky? Dan stuur je gewoon een eentje. Of is het toch het tweede liedje van Samuel Welten? Echte liefde is te koop. Dan even een tweetje of Samuel appen mag ook. 06-573-28203. Met welk liedje wil jij zometeen als warming-up richting Amazingers? Is dat het eerste liedje van DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky? Of toch het tweede van Samuel Welten, Echte liefde is te koop? 06-573-282.

Welke van die twee ga jij helemaal los? En is ook een uitermate goede warming-up voor de uitzending zometeen vanaf 5 uur. Amazingers, is dat het eerste liedje van DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky, of toch...

0: Gang, jaren 80 werk en Let's Go Dancing.
1: Amazingers.
0: Zometeen vanaf 5 uur gaan we los met Amazingers hier op de radio. Je kunt 2 uur lang lekker meelallen, maar je moet natuurlijk wel goed voorbereid, zal ik maar zeggen, aan de start verschijnen. Dat vinden we belangrijk met warme stembanden, dus daarom dachten we, nou weet je wat, we hebben gewoon 2 leuke liedjes voor je. En jij mag vertellen met welk liedje je eigenlijk het beste opwarmt. 1.

0: even aan de bel trekken. Er kan namelijk niet meer gestemd worden. Dankjewel allemaal voor jullie input. Het was best, zou ik maar zeggen, een soort nek-aan-nek race.
1: Echt hoor. Ja.
0: Goeiedag.
1: Het ging heel erg lang gelijk op.
0: Ongelooflijk. Maar ja, uiteindelijk kan er maar één van de twee winnen. Want er is er eentje die eigenlijk net met een heel klein tikkie voorsprong gewonnen heeft. En ja, Loek, die haalt hem al even aan.
2: Hey Elstak, gooit er de turbo eens in, jong.
0: Hey Elstak, gooit de turbo er eens even in, jongen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan FENCE.nl. Fullfans.nl.
12: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
13: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
14: Met Rousseau chocolade.
13: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
15: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan voor de verkeersinformatie naar Dennis Mooi van de ANWB. Hebben we te maken met een drukke avondspits, Dennis?
18: Ja, het is een drukke avondspits, ook in Brabant. En dat merk je vooral op de A2. Eerst de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Vught en Kerkdriel een kwartier extra. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. Andere kant op, dus richting het zuiden vanuit Utrecht over de A2. Tussen Culemborg en Waardenburg doe je er ook een kwartier langer over. Diezelfde A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide. 20 minuten extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht.
2: Dankjewel. En ja, het is vandaag toch een stukje minder erg om in de file te staan, dames en heren. Want zometeen kun je namelijk 2 uur lang de longen uit je lijf zingen tijdens Amazingers. Het is weer zover. 2 uur lang liedjes waar je heerlijk mee kunt bleren. En de eerste, dat is al meteen een schot in de roos. Hou de radio aan en bleer mee.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
20: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
26: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Zo. We zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
28: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
29: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
30: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
31: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
32: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
33: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
32: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
33: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier. Bij Avenue.
0: is Omroep Brabant. Met nu...
1: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
3: Volg me moed. De naam tegemoet.
4: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
1: Keelsnoepjes bij de hand. Autoraampje dicht. Radio keihard aan.
0: Daar gaat-ie. Tot 7 uur.
5: Amazing.
1: Singers. Woo!

0: De Fats & Small remix was dat. Amazing. En vooral dat stukje. 100% dat hij op dit moment zojuist door heel veel auto's in onze provincie klonk, dat stukje. Toch? Je kunt het toch niet inhouden, Marjolein?
1: Ik ga het altijd proberen.
0: Heerlijk. Eindelijk, het moment is weer daar. Lekker meeblaren met allerlei liedjes tijdens Amazingers. Het kan en mag vandaag weer tussen nu en 7 uur. Op onze social zie je dat wij ook best wat in onze mars hebben. qua zangkwaliteiten. Nee, laat ik het zeggen. Nou, qua bleren.
1: Ja, precies.
0: Bleren.
1: Er komt volume uit.
0: Omroep Brabant Radio, check even onze socials. We zitten op Instagram en ook op Facebook. En dan zie je inderdaad een filmpje. Ja, weet je, ik kan me ook niet inhouden. Als ik in de auto zit en ik hoor een lekker liedje op de radio, dan boeit het me eigenlijk ook niet eens of er iemand naast zit. Ja of nee, dan ga ik, zet ik me een tandje harder en dan ga ik toch lekker meebleven.
1: Precies, gewoon lekker lallen. Heerlijk. Het maakt ook niet uit hoe lang. Zit ik een half uur in de auto, zing ik een half uur. Zit ik 3 uur in de auto, zing ik 3 uur.
0: Nou, dan hoop ik dat je 2 uur zeker nog in de auto zit. Kleine 2 uur, want tot 7 uur deze Amazingers uitzending. Onze stagiair Femke die is op pad om eens te checken of en zo ja, waarmee we een beetje meezingen in onze provincie. Met welke liedjes. Straks gaan we even naar de schakelen. Ze is zometeen ergens bij een tankstation langs de A58. En verder blijven luisteren, want we gaan dit uur brandstof te goed ter waarde van €100 weggeven. Dat doen we aan iemand die precies de stand van onze kilometerteller kan vertellen. We gaan nog 1 ritje maken. Dus er komen nog wat kilometers bij. En vervolgens aan jou om die juiste kilometerstand door te geven. En wie weet val je met je neus in de boter en in dit geval ook de prijzen. En wij hebben in Brabant een hele goede zangcoach. Dat is namelijk Paula Snoeren. Ja. Zij komt uit de Nuenen. Ze is onder meer de zangcoach van oud The Voice of Holland winnares Pleun Bierbooms. En van misschien wel de nieuwe The Voice of Holland winnares Sanne van Assouw uit Best, die we de afgelopen weken nog aan de lijn hadden.
1: Ja, die staat dit weekend in de finale.
0: Nou, morgen zelfs al. Morgenavond
1: staat ze.
0: Ja, dus ik hoop van harte dat het goed gaat komen. En die zangcoach, Paula, die vertelt ons nog even waarom het zo goed is om lekker mee te zingen.
2: Ja, meezingen met liedjes is heel erg gezond. Het verhoogt bijvoorbeeld de endorfine, de cortison, de oxytocine. Het zijn allemaal hormonen die bijvoorbeeld, dus een gelukshormoon, endorfine. Cortison is een antistresshormoon. En oxytocine is bijvoorbeeld een knuffelhormoon. En dat komt allemaal vrij met zingen.
0: Nou, heerlijk toch? En als je net zoals wij dan keivals meezingt?
2: Ja, weet je, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of je nou zuiver zingt of niet zuiver zingt. Nee. Het gaat er gewoon om dat je zingt. Dus hoe dat je dat doet, zeg maar, dat maakt helemaal niet zoveel uit.
0: Nee.

0: Esther zegt, ik heb hem op standje burenruzie staan thuis. Dus ramen en deuren gesloten houden in de buurt. Nou ja, het mag ook. Die is thuis. Maar misschien zit je wel gewoon lekker in de auto. Lekker meelallen met dit soort nummers. Queen en Don't Stop Me Now. We hebben onze stagiair Femke op pad gestuurd. Om eens te checken in de provincie of we een beetje met liedjes meezingen. Ja of nee in Brabant. En Femke die staat nu bij een tankstation langs de A58 bij een jongeman.
1: Ja, ben jij een beetje een meezinger in de auto?
2: Ja, zeker. Zeker weten.
1: Wat voor muziek luister je dan graag?
2: Nou, tegenwoordig Michael Jackson, Doe Maar. Vind ik ook leuk om mee te zingen. Eigenlijk een beetje van alles.
1: Schaam je je dan niet voor hoe het eruit ziet?
2: Nee, iedereen mag naar mij kijken. Dus.
1: Ook als je bij het stoplicht staat en er staat iemand naast je te kijken?
2: Maakt mij helemaal niks uit. Echt niet.
1: Pak jij ook de hoge noten mee en de uithalen?
2: Ja, zeker. Zeker weten. Zeker weten. Ja.
1: Bij welk nummer zet jij dan je radio iets harder?
2: Dirty Diana van Michael Jackson.
1: Waarom?
2: Ja, vind ik gewoon een lekker nummer. Lekker nummer om mee te schreeuwen, toch?
1: Trap je dan ook het gaspedaal iets extra in als je die hoort?
2: Nee, ik hou me wel aan de snelheidsregels. Ja.
1: Ook niet onbewust?
2: Misschien wel.
1: Ben jij een beetje een meezinger in de auto?
3: Ja, zeker wel.
1: Wat voor muziek luister je dan graag?
3: Nederlandstalig, maar ook house, techno, noem maar op, R&B. Dus het maakt niet uit wat er voorbij komt. Als het maar leuk is en mee kan kwijken. En zo hard mogelijk.
1: Ja, zing je een beetje hard mee?
3: Ja, dat niet te hard. Want als ik onderweg ben met de fiets of in de auto bij iemand, dan ga je niet helemaal uit je plaat. Maar die muziek staat dan wel zo hard dat je het ook niet hoort meestal.
1: Is het dan ook zuiver of...
3: Loopzuiver.
1: En bij welk nummer zet jij dan je radio extra hard?
3: Ja, ik denk toch wel iets van zo'n... Als het bij mijn vriendin is in de auto... Dan is het André Hazes, zo'n eenzinger echt van... Kleine Jongen of De Engel Bewaren natuurlijk. Hè?
1: Lekker Nederlandstalig meekwerken.
3: Maar ja, soms ook wel eens van dat fonetisch Engels meezingen, weet je wel.
1: Nou, keileuk.
0: Ja, heerlijk. Nou, lekker Nederlandstalig meekwerken, dat kan. Want we hebben hem op het podium gezet. Geef hem alvast een applaus, dames en heren. Hier is Yves Berendsen en Terug in de Tijd.
4: Zuid-Amazingers.
5: Omroep Brabant.
6: Ja, gezellig. Elke dag.

0: niet uit. Yves Berendsen was voor jou en terug in de tijd. Marjolein, we moeten nog één belangrijk ding doen.
1: Ja.
0: We moeten nog een ritje door onze provincie maken.
2: De Afslag Zuid. Kilometerweter.
0: Ja, waarom dan? Omdat we ook gewoon terug willen.
1: Ik wou zeggen, we zijn nog niet meer thuis.
0: We zijn nog niet thuis. We moeten uiteindelijk ook gewoon hier bij de studio van Omroep Brabant weer uitkomen. We zijn natuurlijk maandag kriskras gestart. Eigenlijk naar aanleiding van jullie input. Hè. Vorige week toen zeiden we, nou, app je woonplaats even door. Dan gaan wij aan de slag met een soort virtuele Afslag Zuid luisteraarsroute. Want zo kan ik het wel omschrijven. We zijn langs allerlei leuke woonplaatsen van jullie geweest. Niet allemaal, maar een aantal hebben we aangedaan. En dat betekent ook dat we kilometers hebben gemaakt de afgelopen week. En ja, aan jou de schone taak om die kilometers elke keer bij elkaar op te tellen. En er waren hier en daar wat aanhaakmomentjes. Hè, dat het alarm bloeide en dat je de tussenstanden te horen kreeg. Ook daar straks om 4 uur was dat weer. Dus je hebt eventueel nog kunnen aanhaken. En wellicht heb je ook het filmpje gisteren op onze socials gezien. Want ook daar stond een tussenstand. Dus ja, volg ons sowieso. Omroep Brabant Radio op Facebook en ook op Instagram. Nog één ritje, want we zaten lekker aan de koffie bij Patrick Volders in Fijnaard.
1: Ja.
0: Maar we willen gewoon terug naar de studio.
1: Ja, we moeten hierheen.
0: Naar Stom, Omroep Brabant. Hoeveel kilometer is dat volgens Google Maps? Want het is de kortste in kilometers, hè?
1: Ja, die pakken we altijd. Ja. En voor dit ritje is dat 95 kilometer.
0: 95 kilometer. Dus dat is eigenlijk het laatste getal wat erbij opgeteld.
1: Daarna is het finito.
0: Oké, nou helder. Dus als jij het de hele week gevolgd hebt, het enige wat je eigenlijk hoeft te doen nu is nog even 95 kilometer optellen bij de vorige stand. En dan kom je uiteindelijk bij een eindkilometerstand uit. Want zo kan ik het wel zeggen. De vraag is, wat is die eindkilometerstand? Ja, dat gaan we niet zeggen. Dat is aan jou. Dan mag jij vanaf nu gaan appen, want dan gaan we straks na 5:30 namelijk even iemand bellen die bij het rechte eind heeft. En die wint gewoon 100 euro tanktegoed. Dus vanaf dit moment appen. Wat is de eindkilometerstand op onze kilometerteller na de rit door onze provincie? Zojuist nog het laatste stukje van Fijnaard naar de studio in de Som. 95 kilometer dus er even bij optellen. En het aantal kilometer appen naar 06-573-28203. Kunt u ook gewoon wilde gok doen, hè? Als je denkt, ja, ik heb niet allemaal gehoord. Dan gewoon even gokken. Bam. You'll never know. Misschien een schot in de roos. Hoeveel kilometer hebben wij de afgelopen week afgelegd in het kader van de kilometerweter? 06-573-28203. Zojuist dus nog even een ritje gemaakt van 95 kilometer. We gaan naar Marieke. Die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin, Marieke?
3: Dalpa stopt tijdelijk met de opnames van Massa S. Kassa na de veroordeling van Peter Gillis. En zijn er nou echt zoveel dronken mensen op het vliegveld? We namen de proef op de som.
4: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
5: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: Het is bijna 5:30. We gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Want hoe is het met de drukte in Brabant, Dennis?
7: Nou, het is vooral druk op de A2 en op de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. En in de richting van Utrecht doe je er ook een kwartier langer over tussen Vught en Kerkdriel. Dan de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten vertraging. En op de A58 ook 20 minuten extra tussen van Breda naar Tilburg, tussen Knoopend Galder en Tilburg-Reeshof.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, vandaag een zachte dag in onze provincie. 17 graden, mix ook van zon en wat stapelwolken. Vanavond klaart het op en daalt de temperatuur naar 4 of 5 graden. Morgen opnieuw een lenteachtige dag met zo'n 17 à 18 graden. En afwisselend zon en ook wat stapelwolken. En dan het nieuws. Nieuws krijg je van Marieke Smit.
3: Talpa stopt tijdelijk met het filmen van Massa is Kassa, het programma van Peter Gillis. Dat zegt het mediabedrijf na de veroordelingen van de realityster. Vandaag werd er nog gefilmd in de rechtszaal. Het seizoen dat nu op tv te zien is, is al opgenomen en is nog tot en met 5 juni te zien. In 2023 zei Talpa nog dat ze het programma van tv zouden halen als Peter Gillis werd veroordeeld. Een vrouw van 67 uit Rijsbergen krijgt 150 uur taakstraf voor het doodrijden van een wielrenner. Ze lette niet goed op bij het oversteken van een kruising, waardoor de fietser tegen de zijkant van haar auto knalde. De vrouw gaf geen voorrang en dat had ze wel moeten doen, zegt de rechtbank. De politie heeft beelden gedeeld van 4 mannen die op oudjaarsavond in een huis in Geldrop hebben ingebroken. Ze namen flink wat kostbare spullen mee. Een tas van Louis Vuitton, 20 antieke Chinese munten en een duur horloge. De politie heeft ze nog niet gevonden en hoopt dat mensen ze op de beelden herkennen. Voor het eerst in lange tijd mag een deelnemer van het Eurovisie Songfestival weer live een instrument op het podium spelen. Normaal mag dat niet, omdat het technisch te veel gedoe is om tijdens een liveshow steeds weer alle instrumenten in te pluggen en af te stemmen. Maar voor deze violiste uit Finland wordt een uitzondering gemaakt. Hou je vast.
0: Pittig stukje muziek.
3: Ja, ik heb je gewaarschuwd. Ja. Ja, volgens de violisten moet dit live, omdat de viool een dialoog aangaat met de zanger en in feite een extra zangstem is. Waarom de organisatie dit keer heeft besloten een uitzondering te maken, is niet bekend.
0: Oh, dat vind ik wel zweverig. De viool gaat een dialoog aan.
3: Ja, een dialoog. Ik kon het ook echt niet mooier zeggen dan hoe zij

0: te zijn.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Weet je waar je naartoe gaat? Nee, geen idee.
3: Ja, deze jongen had trouwens niet op het vliegveld gedronken, maar in de trein ernaartoe. Maar ja, hij moet dus wel zo het vliegtuig in. Nou, precies. In deze toestand.
2: Hij is dronken, maar als hij te dronken is, dan weigeren ze hem ook gewoon. Dan denken ze, ja, die willen we niet aan boord hebben. Zo
4: nee, en logisch, want hij heeft ook niet gewoon twee pilsjes op. Nee, vodka.
3: Maar ook echt, dit was gewoon overdag, hè. Dus dan denk je gewoon, straks, hij stapt in de trein vanuit... Want hij kwam vanuit Groningen trouwens, ja, naar Eindhoven Airport.
4: Ja, dan heb je ook genoeg tijd dus in de trein.
3: En dan denk je gewoon om 9 uur 's ochtends, ik heb mijn koffer en een fles vodka.
2: Die rottrein ook in Nederland.

0: kilometer hebben wij op onze kilometerweter tellen staan? Weet jij dat? Naar aanleiding van de rit die we de afgelopen week hebben gemaakt hier in Afslag Zuid. Want als je dat weet en het juiste getal doorgeeft, kan het zomaar zijn dat je zometeen door ons gebeld wordt en dat je de winnaar bent van 100 euro tanktegoed.
1: Dat is lekker.
0: Ja, moet je dus wel even die juiste kilometerstand appen naar 06-573-28203. Gaan wij ondertussen lekker verder met de Amazingers.
2: Keihard gewerkt vandaag? Dan is het nu tijd om keihard mee te zingen.
3: Tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste
2: Amazingers.

0: Lekker uit volborst meezingen met Anita Meijer en Why Tell Me Why. Wij gaan naar onze vrienden van Weerplaza. Ik heb geen idee wie er is, maar dat horen we nu.
1: Hoi, Wouter.
0: Hey, Wouter. Ja, Wouter. Hey.

0: praat ons even bij over het weer als je wil.
1: Ja, nou, het zag er vandaag over het algemeen wel goed uit. Dus het beter toch dan de afgelopen dagen. Dus de dag begon zonnig. Nou, in de loop van de dag ontstonden er van die stapelwolken. En die zijn inmiddels wat uitgesmeerd. Dat betekent dat op veel plaatsen toch wel een beetje grijs is. Wel veel hogere temperaturen dan bijvoorbeeld gisteren. Toen het lokaal niet eens 10 graden is geworden. Nou, vanmiddag was het 16 graden. Dus dat is toch al veel meer bij deze tijd van het jaar wat we mogen zien. En de komende dagen wordt het allemaal een stuk warmer en ook zonniger. En vooral in het weekend. Dus dat ziet er goed uit.
0: Ja, en wat voor temperaturen kunnen we tegemoet zien?
1: Nou, ik denk dat we zaterdag lokaal wel 22 of 23 graden gaan halen. En ook zondag moet een 22 er zeker wel in zitten.
0: Dus een aangenaam weekend. De langere termijn ook een beetje van dat niveau?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, volgende
0: week. Nou, fijne avond.
1: Nee, vanaf maandag gaat de wind naar het noordwesten draaien. Waait dan vanaf een koude Noordzee. En dan gaat de temperatuur echt wel een flink stuk naar beneden. Ik denk dat we vanaf dinsdag en dan tot het eind van volgende week, dus ook een deel tijdens het hemelvaartweekend,
0: ja,
1: nou rond de graad of 14 uitkomen. Hooguit. Maar daar moeten we het dan wel mee doen, hoor.
0: Hoppa, nou doen we het maar mee voor dit moment. Het kan nog veranderen natuurlijk. Dankjewel, Wouter, en een fijne avond, hè.
1: Dankjewel, hetzelfde.
2: Kilometerweter.
0: Nou, ik vond het een ontzettend toffe week, want we zijn de afgelopen week virtueel kriskras door onze provincie gereden, langs woonplaatsen van de gezellige Afslag Zuidluisteraars. Hè. Het was een mooi ritje. Nogmaals, dankjewel voor jullie input voor wat betreft de woonplaatsen. Wij hebben ontzettend genoten van het uitzicht. En jij hopelijk ook, als je een beetje meegereden bent met ons de afgelopen week. Nou, hebben we natuurlijk de nodige kilometers gemaakt. We zijn inmiddels weer lekker terug op ons nest in Son, bij Omroep Brabant in de radiostudio. En de afgelopen week hebben we steeds de volgens Google Maps kortste route in kilometers gemaakt. En zojuist het laatste ritje terug naar onze thuishonk hier bij Omroep Brabant. Er kwamen uiteindelijk nog, hoeveel kilometer kwam er nog bij, Marjolein?
3: 95.
0: Nou, dat zorgt voor een eindkilometerstand. En ik zei al, app die eindkilometerstand naar ons door als jij hem precies goed op je vizier hebt.
3: Ja.
0: Want dan kun je namelijk 100 euro brandstof te goed winnen. En nou zijn er heel veel mensen die geappt hebben. Kijk, bedankt. En ik snap het ook, want je zal toch maar even 100 euro brandstof te goed winnen. Onze computer heeft er eentje geselecteerd en die gaan we bellen. En belangrijk is dat als we je bellen, dat je wel bereikbaar moet zijn. Want als je niet bereikbaar bent, als we een voicemail of zo krijgen of je neemt niet op, ja, dan gaan we door naar de volgende. Dus Marjolein, laten we een lijntje uitgooien naar iemand die het bij het rechte eind had.
3: Gaan we doen.
0: Althans, ik hoop dat hij of zij het bij het rechte eind. Moeten we even checken natuurlijk.
4: Goedemiddag, met Anneke.
0: Dag Anneke, met Ronnie en Marjolein, Omroep Brabant Radio.
4: Oké, hallo.
3: Spannend, oké.
0: Anneke, heb jij een beetje meegeteld de afgelopen week qua kilometers?
4: Ja, zeker weten.
0: Ja, zijn we ook nog bij jouw woonplaats geweest toevallig?
4: Nou, ik kom vlak bij de studio.
0: Oh, ja. We hebben wel gezwaaid volgens mij. Hey, hoeveel kilometer staat er op onze kilometerteller volgens jouw berekeningen?
4: Ik dacht 404.
0: 404. Ja. Helemaal goed. Dat levert jou een brandstof of tank te goed op, net hoe je het omschrijft, ter waarde van 100 euro.
4: Nou, helemaal yippie.
0: Ja, dat is lekker in deze tijd, toch of niet dan?
4: Ja, zeker.
0: Nou, kei gefeliciteerd. Wat denk je eigenlijk, normaal gesproken?
4: Wat zegt u?
0: Wat denk jij? Denk je diesel of denk je 95 of 98?
4: Nee, 95.
0: 95 gewoon. Nou, dan kunnen we voor 100 euro die tank lekker volgooien. Ik wens je er heel veel plezier mee. Superleuk dat je hebt meegedaan aan de kilometerweter dit jaar. En blijf even aan de telefoon. Dan gaan we zorgen dat alles uiteindelijk op zijn pootjes terecht gaat komen. Afgesproken?
4: Okay.
0: Yes?
4: Nou, mooi. Dankjewel.
0: En hou de radio lekker aan voor al die lekkere meezingers, hè?
4: Ja, ik hoor hier alles in
0: stereo. Mooi zo. Houdoe, Anneke. Hoi, hoi.
4: Oké, houdoe.
0: En wij dachten, Marjolein, we moeten misschien toch eens even iets extra's gaan doen. Nog iets leuks. Omdat we het tof vinden dat jij op dit moment luistert naar Amazingers. We gaan straks gewoon nog een keer 100 euro tanktegoed weggeven.
3: Ja,
0: hebben we zojuist
3: gewoon
0: bepaald. Ik weet niet of de baas het goed vindt, maar we gaan het gewoon doen.
3: Hij krijgt dezelfde factuur.
0: Dat. Dus als je wil weten hoe je kunt winnen, die andere 100 euro brandstof te goed, dan moet je even blijven luisteren. Dat is namelijk net even anders dan op dit moment. En ik ga je zo direct na 6 uur vertellen hoe je daarvoor in aanmerking kunt komen. Het enige wat je nu even goed moet onthouden is de eindstand die Anneke net riep. 404 kilometer. Want die heb je namelijk straks nodig. Nou, blijf luisteren. Na 6 uur vertel ik je hoe je kans maakt op een tanktegoed ter waarde van 100 euro straks na 6.
2: Tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste
5: Amazingers. ik ben.

0: meezingers.
1: Afslag Zuid presenteert 2 uur lang jouw allergrootste meezingers. Voor tijdens je rit naar huis.
2: Oh, yeah!
0: Omroep Brabant.
3: Ja, ik kan hem nou opzetten.
4: Gadver!

0: Van lang geleden, maar je zingt hem nog gewoon lekker mee. Neil Diamond en Sweet Caroline. Ja, ik vind het wel leuk, want ik zie Leo, die appt, die heeft nog avonddienst tot 11 uur vanavond. Ik weet niet waar die werkt, maar hij is in ieder geval aan het werk. Lekker aan het luisteren naar Amazingers. Hij zegt, mijn collega's noemen me Leo de Lallert. Dus hij is denk ik niet echt heel erg houvast van toon, wat dat betreft.
1: Nee, ik denk het ook niet, maar wel gezellig.
0: Maar wel gezellig, zo'n collega erbij. En zet de radio een tandje harder, hè, want het is gewoon genieten natuurlijk met Amazingers nog tot 7 uur vanavond. En straks dus nog een extra tankkaart die we weggeven, ter waarde van 100 euro. Brandstoftegoed, dat is mooi. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat vertel ik je straks na 6 uur. Dus hou de radio aan, want iedereen die op dit moment luistert maakt namelijk kans op die tankkaart. Jij dus ook. Precies. Onze stagiair Femke, die is in de provincie om bij Brabanders een beetje te checken of dat ze lekker meezingen met liedjes, dus of dat ze eigenlijk van meezingers houden. Ze staat nu, als het goed is, bij de Macro in Best, bij een leuke dame daar.
2: Ben jij een beetje een meezinger in de auto?
3: Ik ben zeker een meezinger in de auto.
2: Wat voor soort meezinger? Blair of Tikken? Of?
3: Ik denk gewoon een beetje Nederlandse hits. Een beetje top 40, maar ook een beetje de oude bangers. Een beetje Coachella, Justin Bieber vibes. Dat gaat denk ik wel goed op, ja.
2: En zit jij dan heel uitbundig mee te bewegen met je handen op het stuur te tikken?
3: Nou, ik vind het altijd heel ongemakkelijk als ik dat bij anderen in de auto zie. Dus ik probeer dat zelf een beetje niet te doen. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat ik af en toe wel een klein dansje erdoorheen gooi.
2: Beetje beschamend dus, dat meezingen in de auto.
3: Ja, niet beschamend, maar wel dansen wel. Maar dat zingen hoort toch niemand als het goed is.
2: Is het dan ook een beetje zuiver of is het eigenlijk niet om aan te horen?
3: Nou, laat ik in het midden. Mag jij zelf bepalen of ik kan zingen of niet. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik me niet ga opgeven voor de voice. Dus ik denk dat het vies tegenvalt.
2: Kan je een stukje doen?
3: Nee.
2: Dankjewel.
4: Trek alle registers open en zing mee.
5: Amazingers.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
13: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
14: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
15: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
12: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
16: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
17: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondjes die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Misha Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB voor de stand van zaken qua files. Dennis, goedenavond.
20: Een hele goede avond, Ronnie. Er staat nog 70 kilometer file. De files lossen langzaam op. In Brabant heb je nog de meeste vertraging op deze wegen. In alle gevallen ongeveer 10 minuten extra. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg rijdt het langzaam over 10 kilometer. De A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam 7 kilometer. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp is het aansluiten over 11 kilometer.
5: Dankjewel. We hebben nog een uurtje te gaan. Nog een uurtje en meezingers. Lekker meebleren met allerlei hele leuke liedjes hier in Afslag Zuid. En bovendien maakt iedereen die nu As We Speak luistert ook nog kans op 100 euro tanktegoed. Gewoon een extraatje, omdat je luistert.
21: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
24: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
23: En voor de aangepaste fiets van Maria.
25: En zo kan ik er weer op uit.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: Medipoint.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
29: Voor het maaien van je gras.
28: Voor het reinigen van je terras.
29: Voor het snoeien van je haag.
28: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
30: Stihl, sterk werk.
31: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
30: Stihl. Sterk werk.
31: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
33: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
34: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
35: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
34: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
36: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
37: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.

0: keelsnoepjes bij de hand. Autoraampje dicht. Radio keihard aan.
1: Daar gaat-ie. Tot 7 uur.

0: is Lee. Kleine correctie, André Hazes junior, moet ik erachteraan zeggen.
1: Ja, officieel.
0: Nou, Hazes is toch van een ander kaliber.
1: Ja, heeft andere liedjes.
0: Maar ook die past prima bij meezingers wat dat betreft. En we hadden natuurlijk vorige uur Paula Snoer even, hè, die vertelde, dat is een zangcoach. Zangcoach van onder meer de dame die morgenavond in de finale staat van The Voice of Holland.
1: Ja, niet de minste.
0: Sanne van Assouw en ook van Pleun Bierbooms, die al een keertje The Voice of Holland won. Nou, haar naam is Paula Snoer, ze komt uit Nuenen. En ze vertelde dat straks al dat het ontzettend goed is voor je lijn van leden om gewoon lekker mee te zingen. En Wim, die hebt, ja, die kan die zangcoach allemaal wel zeggen, dat je er blij van wordt. Maar dat geldt vaak niet zo voor de toehoorder. Ik zing namelijk altijd onder de douche mee. En ik doe dan de ramen open als ik ga douchen, maar dan gaan bij de buren de ramen dicht. Ja, dat zegt wat over jouw zangkwaliteiten. Ja,
1: maar lekker
0: die,
1: doen hoor.
0: Maar diezelfde Paula Snoeren, die vertelde ook dat het eigenlijk heel goed helpt tegen snurken meezingen. Luister maar.
2: Op het moment dat jij zingt, dan haal je op een hele andere manier haal je adem. Dus je ademhaling verbetert. Als je veel zingt, dan verandert dus het systeem van ademhaling. En dat kan dus ook inderdaad heel goed werken tegen snurken.
0: Nou, dat je het even weet. Dus er wordt niet meer gesnurkt als iedereen lekker meezingt vanavond. Of van nu op dit moment met meezingers. Het kan nog tot 7 uur. Dan wordt er niet gesnurkt. Want we gaan nog een kleine 3 kwartier door. En we hebben nog heel veel lekkere liedjes voor je. Bovendien ligt hier ook nog voor mijn neus een tankpas ter waarde van 100 euro.
3: De Afslag Zuid. Kilometerweter.
0: Ja, en daarom hebben we natuurlijk de afgelopen week ook de Afslag Zuid Kilometerweter gespeeld. Voor de mensen die net inschakelen, kan me haast niet voorstellen, want het is natuurlijk veel te leuk om nu pas in te schakelen. Maar goed, we hebben kriskras door onze provincie gereisd. Op jullie aanraden hebben we allerlei leuke woonplaatsen aangedaan van Afslag Zuid luisteraars. En er is uiteindelijk een eindkilometerstand uitgekomen. Een aantal kilometers dat we hebben afgelegd de afgelopen week. Nou, het was Anneke daar straks, een van de velen overigens die het goed had, die het bij het rechte eind had, juist de kilometerstand had doorgegeven. En zij was dus de winnaar van 100 euro tanktegoed. Maar toen dachten wij, we gaan er gewoon nog één weggeven.
1: Ja,
0: kan het ons schelen? Hoppakee.
1: Ja,
0: dus ik weet niet of de baas dat allemaal oké vindt. Maar bij deze, we gaan het gewoon doen. Dat hebben we er straks al besloten. En ik zei al, het is heel belangrijk, als je daar straks geluisterd hebt, dat je de eindstand weet, hè, van die kilometerteller. Ja. Want die hoorde je natuurlijk straks ook op de radio. Moeten we die nou nog een keertje roepen? Of is dat niet...
4: Ik vind het misschien ergens wel
0: kan
4: leuk,
0: wel?
4: Toch? Gewoon even één keer... Heel snel?
0: Een beetje matsend.
4: Ja.
0: Nou, jij heel snel dan?
4: Oké, 404.
0: Oké, maar dan heb ik verder niks gehoord.
4: Ja, nee, dat was het.
0: We gaan dus nog één keer tanktegoed weggeven. Maar dat doen we niet op de manier zodat je dus nu even die stand doorgeeft. Nee, doen we op een andere manier. Stel... Je moet even je hersenpan laten werken namelijk. Stel, we gaan die route nogmaals rijden, maar dan in omgekeerde volgorde. Dus dan leggen we nogmaals die afstand af die je net door Marjolein hebt horen roepen. Dus even meerekenen. Die kilometerstand die erop stond, maal 2. Dat is eigenlijk wat we graag van je willen horen. Op de app 06-573-28203. Kom maar door, straks na 6:30 gaan we iemand blij maken met opnieuw een tankkaart met erop dus 100 euro tanktegoed. Dus de kilometerstand die we er straks hadden, en die uiteindelijk leidde tot een winnaar, Anneke in dit geval, maar dan maal 2. Want we doen de route nog een keer, maar dan in omgekeerde volgorde. 06.

0: uit volle borst meelallen, zegt Patrick in de app met dit liedje. Wat lekker, Bon Jovi en Living on a Prayer. Ja, als je denkt van ik wil dat 100 euro tanktegoed nog even scoren na 6:30... dan app je dus gewoon even eigenlijk de kilometerstand maal 2. Dat is heel simpel wat ik graag van je wil horen. Dus de kilometerstand maal 2 die we er straks hadden. Dat was Anneke, die won die tankkaartenwaarde van 100 euro. Maar we zeiden, nou, we rijden dezelfde route nog een keer terug. Dus eigenlijk gewoon de route die we gedaan hebben, maal 2. Die kilometerstand. 06-573-28203. Even appen en wie weet spreken we je zo meteen na 6:30... en ben jij de winnaar van die tweede tankkaart, de waarde van 100 euro. We gaan nog even naar onze stagiair Femke, die we de provincie in hebben gestuurd, om eens even te peilen of er een beetje meegezongen wordt, ja of nee, met de liedjes. En als het goed is, staat zij op de spottersplaats bij Eindhoven Airport, bij een echte meezinger.
1: Ja, want jij zingt dus wel mee in de auto.
2: Ja, ik zing wel mee in de auto, inderdaad.
1: Wat voor muziek zing je mee?
2: Ja, eigenlijk van alles Nederlandstalig tot eigenlijk wat ik mee kan zingen, zeg maar.
1: Is het dan ook een beetje zuiver?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Ik zit altijd alleen in de auto, dus ik heb geen idee. Nee. Ik heb eigenlijk niemand die erover klaagt, eigenlijk.
1: Andere mensen hebben er geen last van?
2: Nee, precies. Nee.
1: Schaam je er dan niet een beetje voor hoe het eruit ziet in zo'n auto?
2: Ja, als een raampje open zou staan, dan denk ik wel van nou ja, maar ja, goed. Dan nog, misschien de nieuwste Voice, misschien, ja.
1: Wij draaien meezingers nou bij Omroep Brabant. Bij welk nummer gaat jouw radio keihard?
2: Meestal bij Marco Schuitenmakers, een beetje de bekendmakers, hè.
1: Lekkere Nederlandstalige.
2: Ja, klopt, ja.
1: Ben jij een beetje een meezinger in de auto?
3: Soms wel, niet altijd, afhankelijk van de stemming.
1: Bij welke stemming zing jij wel mee?
3: Als ik heel opwekkende muziek hoor.
1: Dus energieke muziek, dat zet de auto op stelten bij jou?
3: Dat klopt.
1: Hoe ziet dat er dan uit als jij in de auto zit?
3: Ja, je zou mij moeten zien samen met mijn dochter in mijn auto. Dan gaan we swingen.
1: Dat klopt. Dan gaan jullie swingen. Leg eens uit, hoe ziet het eruit?
3: Ik denk dat de stoelen bewegen met ons mee. Ja, iedereen denkt dat we niet normaal zijn.
1: Zijn we met een fanatieke meezinger in de auto?
3: Ja, als ik met mijn dochter ben, ja.
1: Nou, kei leuk. Tot 7:00. Amazing.

0: dit zijn momentjes die moet je echt voor jezelf houden. Ja, daar moet je niemand mee lastigvallen. Of je moet echt heel goed kunnen zingen. Whitney Houston and I Will Always Love You. Absoluut hoort hij thuis in deze meezingers. Want ik weet zeker dat op heel veel plekken de radio een tandje harder ging. En de mensen toch even probeerden uit te halen. En de noten probeerden te halen van Whitney Houston. We hebben natuurlijk in Nederland ook een soort Nederlandse Whitney Houston. Romy Montero, die speelde ook de hoofdrol in de musical The Bodyguard. En het leuke is, ja, Hubert is natuurlijk op vakantie. Dus ik mag morgenochtend Brabants Bond doen. En ik mag morgen even bellen met Romy Montero. Want die heeft een leuke nieuwe single uit. En ja, ik vind haar wel een beetje de Nederlandse Whitney Houston wat dat betreft. Nou, straks gaan we nog iemand blij maken met 100 euro tanktegoed. Jou misschien wel. Als jij de verdubbelaar hebt ingezet voor wat betreft de eindstand eigenlijk op de kilometerteller. Hè, waar je de eerste instantie mee kon winnen. De verdubbelaar, omdat we namelijk dezelfde route nog even virtueel terugrijden. Nou, wat is dan volgens jou de eindstand? App die even naar 06-573-28203. En wellicht bellen we je straks. En win je dus 100 euro tanktegoed. Overigens moet je wel bereikbaar zijn. Dat is belangrijk. We gaan naar Marieke, die heeft het nieuws. Wat zit er in, Marieke?
1: Mannen krijgen taakstraf voor het mishandelen van varkens. En de pauze wilde zijn adres veranderen, maar dat bleek moeilijker dan gedacht.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
4: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Nou, Dennis Mooi van de ANWB, die heeft zich gemeld. Dus toch nog wat files in Brabant, Dennis.
7: Ja, maar het is wel bijna gedaan hoor, Ronnie. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je nog 5 minuten vertraging tussen Zaltbommel en het knooppunt Del. En dat geldt ook voor de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Berkendam.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, het was vandaag een heerlijke zachte dag in onze provincie. Temperatuur ongeveer een graadje of 16, 17. Vanavond dan klaart het op en daalt de temperatuur naar 4 tot 5 graden. Morgen opnieuw een lenteachtige dag met 17 of 18 graden op de thermometer. En het is afwisselend zonnig en er zijn ook wat stapelwolken. En Marieke Smit heeft het nieuws voor je.
1: Een speciaal politieteam heeft een man uit Helmond opgepakt in zijn huis. Hij zou meerdere mensen hebben mishandeld. Het gebeurde in Stiphout, Mierlohout en in het centrum van Helmond. De politie denkt dat hij zijn slachtoffers willekeurig koos. De man zit nog vast en wordt verhoord door de politie. De eindexamens zijn in volle gang. Voor veel leerlingen een hele stressvolle tijd. Maar voor de Tilburgse docent Evi ook wel bijzonder. Ze helpt met het maken van de examenvragen van aardrijkskunde. Ze vertelt hoe ze dat doet.
9: Ik haal informatie uit bronmateriaal, kranten, andere nieuwsartikelen, kaarten vanuit atlassen. Waarmee ik inspiratie opdoe. Wat bij mij ook werkt is heel veel reizen die ik heb gemaakt waar ik inspiratie uit ophaal.
1: Het laatste eindexamen is op 27 mei.
0: Ze zegt niet tegen ChatGPT, geef mij 10 examenvragen en ja, die stuur ik door en ik heb weer...
1: Ja, wat doet wat moeilijk eigenlijk wat zomaar doet, hè?
0: Nee, inderdaad.
1: Dat kan zo makkelijk.
0: Dat bedoel ik.
1: Dan wat anders. 2 mannen krijgen 60 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk voor het mishandelen van varkens. Ze werken bij bedrijven die vee vervoeren. En daar gaven ze varkens met een zogeheten veeprikker te vaak en te veel elektrische schokken. Het Openbaar Ministerie wilde eigenlijk dat de mannen meer taakstraf kregen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gaat op bezoek bij paus Leo. Na de rel tussen Trump en de paus moet Rubio het weer goed gaan maken, zegt NOS-correspondent Sjoerden Daas.
10: Vooral wat zout uit de wonden halen, denk ik. Amerika is echt boos over hoe het Witte Huis de paus heeft behandeld. 9 van de 10 Amerikanen vonden het helemaal niks. Onder de Trump-stemmers ligt dat cijfer bijna net zo hoog. De paus is heel erg populair. parlementaire hier nog steeds. En witte katholieken, ja, die in meerderheid voor Trump gingen, die lopen nu bij hem weg.
1: Trump noemde de paus vorige maand zwak

0: Ze checkte zijn naam en adres, maar geloofde echt niet dat ze de echte Pauw aan de telefoon had.
1: Hey, AI.
0: Ja, precies. Die dacht, ja, zo ken ik er nog wel een.
1: Ja, precies. Ik heb al 10 pauzen aan de lijn gehad. Dat is nummer 11.
0: Ja, en hij zei op een gegeven moment nog van, nee, ik ben de echte Pauw. Nou, dat was schijnbaar de druppel, want toen hing ze op. Alles kwam uiteindelijk toch nog goed, want die bevriende priester kende de manager van de bank en toen is het toch nog geregeld.
1: Ik snap het aan de ene kant ook wel. Dat je gebeld wordt, weet je, door iemand en je denkt, ja, ik ben de Pauw.
2: Ja, tuurlijk. Ja,
1: nee, deze
0: hoor.
1: Hoeveel heb jij gedronken, vriend?
0: Ja, en hij moest ook allemaal van die veiligheidsvragen beantwoorden en zo. Oh, ja. Die had hij allemaal ook goed beantwoord. Maar ze zeiden van, ja, nee, je moet toch even langskomen.
1: Hoeveel kinderen heb je en zo, dat soort vragen.
0: Ja, hoe heet hij je eerste hond en zo?
2: Dat wist hij niet meer.
1: Dat was hij kwijt. Oké, we zijn weer bij. Dankjewel Marieke en een fijne avond natuurlijk.
0: Ja, jullie ook.
1: En meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. We hebben nog een half uurtje te gaan met de Amazingers. En we gaan nog iemand blij maken, hè, met een tankkaart. Brandstof te goed ter waarde van 100 euro. Nou zeg, je zal het maar winnen in deze tijd. Hartstikke lekker. Wat voor Amazingers dan? Nou, zometeen Joost met de Europapa. En nu The Village People, YMCA.
3: Omroep Brabant. Amazingers. Afslag Zuid presenteert 2 uur lang jouw allergrootste Amazingers. Voor tijdens je rit naar huis.

0: Als je stuurtikker bent, dan is je stuur aan kort geslagen bij dit liedje. Weet ik zeker. Joost Klein.
1: De Afslag Zuid. Kilometerweter.
0: Ja, check onze socials ook, hè, Omroep Brabant Radio. Want dan zie je eigenlijk vier verschillende meezingers. Of ja, er zit eigenlijk ook wel een stuurtikker bij. Iemand die een beetje ingetogen meelalt achter het stuur. Omroep Brabant Radio op onze socials, Instagram en Facebook. Geinig filmpje. Ik ben benieuwd welke meezinger jij eigenlijk bent. We hebben niet zo heel lang meer. Nog maar 20 minuten om te genieten van een aantal lekkere liedjes. Dus laten we maar snel gewoon doorgaan. Want we mogen ook nog even... Nou ja, ik weet niet of het mag, maar we gaan het wel doen. Tankkaart weggeven ter waarde van 100 euro. Hebben we dan straks het vorige uur besloten, omdat er zo ontzettend veel mensen een appje hebben gestuurd en de hele week actief geluisterd hebben om die eindkilometerstand door te kunnen geven en bij te kunnen houden. Want het was toch wel een administratie, hè?
2: Ja, dat was best nog wel een werkje. Ik bedoel, je moet vanaf maandag eigenlijk gewoon non-stop meeschrijven. Hè?
0: Precies dat. Goed, heel veel mensen hebben dat gedaan. Het was Anneke die we er als gelukkige uitpikte, althans dat deed de computer. Zij gaf 404 kilometer door en toen zeiden we al, ja oké, okay, we hebben er nog eentje. Maar die kun je op een andere manier winnen. Ik ga nu even niet zeggen op wat voor manier. Want we gaan iemand bellen. En die moet vertellen wat volgens die manier de kilometerstand is. En belangrijk is wel dat als we je nu bellen dus, dat je bereikbaar bent. Want als je niet bereikbaar bent, ja, dan win je helemaal niks. En dat is hartstikke zun namelijk. 100 euro. Denk er goed. Lekker in deze tijd, man.
3: Ik pas hem.
4: Nu spreek ik.
3: Wat?
4: Nu spreek ik.
0: Is dit Kees?
3: Kees, ja. Kees.
0: Hey Kees, ja? Met Ronnie en Marjolein van Omroep Brabant. Ja, ik kon je zo slecht verstaan. Je klopt ook zo voor Ronnie zijn.
3: Ik versta je niet.
0: Nee,
2: dat verstond je wel niet.
0: Ik ga je even een vraag stellen en dan moet je die goed beantwoorden. Hè? Dan doe ik hem even zoals jij zo jou verstond.
4: Hoeveel kilometer stond voor de tunnel?
3: Oh, dat niet. Ja, ik zou het niet weten.
0: Hoeveel kilometer staat er op de teller volgens jou?
3: Zonder Den Haag.
0: Gelukkig kunnen we toch wel gewoon normaal communiceren met elkaar. Heel goed, man. Je wint 100 euro. Denk te goed, Kees.
3: Allee, dankjewel.
0: Lekker, lekker, lekker, lekker. Wat gaat er bij jou altijd in? Gaat er diesel in? Gaat er 95 in? Gaat er 98 in? Of denk je misschien nog wel LPG? Dat kan ook natuurlijk.
3: Bij mij gewoon
0: de dingen, huppakee. Hey, jij wint hem, die tank Bas, de laatste, ter waarde van 100 euro. Omdat jij 808 kilometer doorgaf. Sommige mensen denken misschien, hoezo 808? Het was toch 404? Dat klopt, dat was uiteindelijk het getal dat je het vorige uur door moest geven. Maar wij zeiden, nou weet je wat, stel je voor dat we de route nog even terugrijden. Dezelfde route. Dus eigenlijk zet je dan gewoon de verdubbelaar in. Dan kom je uit op, dubbele punt. Nou, Kees die heeft het bij het rechte eind, 808 kilometer. En dus ben jij zojuist de eigenaar geworden van een tankkaart met erop dus 100 euro brandstoftegoed. Kees, nogmaals gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Blijf lekker aan de lijn en geniet nog even van de meezingers, hè?
3: Ja, zeker.
0: Yo, hoi, hoi.
1: Tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste...

0: keihard gewerkt vandaag? Dan is het nu tijd om keihard mee te zingen.
1: Tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste...

0: Is dit er eentje waar jij los op gaat, hè, Marjolein?
1: Ja, lekker.
0: Oh, heerlijk. Wat een banger is dit. Anouk en Are You Kidding Me? Ja, dan pak je misschien je luchtgitaar wel even bij de hand. Of dan wordt je versnellingspook in één keer even microfoon. Dat je je aftrekt zo. Het niet doen.
1: Dat is toch niet handig, hoor.
0: Dat is niet
1: dat
0: handig.
1: Doet
0: want,
1: niet meer.
0: Dan moet je daar mee bellen. Ja, wat heb je gedaan? Ja, ik zat naar Amazingers te luisteren en ik trok mijn pook eraf.
1: Ineens zat ik hem in mijn hand zo.
0: Sorry. Ik vond het leuk en ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Als ik het in de app zie, zeker wel. En 2 uur lang lekkere Amazingers. De longen uit je lijf lallen op lekkere liedjes die we hebben gedraaid voor je. En natuurlijk ook 2 mensen die we gelukkig hebben kunnen maken met brandstoftegoed ter waarde van 100 euro. Kees en Anneke waren het.
1: Ja, allebei kei blij.
0: Dus dat is allemaal op zijn plek gevallen. En ja, dit gaan we natuurlijk wel gewoon nog een keertje doen. Wanneer? Dat houden we nog even geheim. Maar het gaat zeker nog gebeuren. Een nieuwe editie van Amazingers staat bij deze in de agenda. Alleen we vertellen nog niet wanneer. Ja, houd nog even geheim. Toch?
1: Ja.
0: Maar dat we het gaan doen nog een keer, dat is een zekerheid.
1: Ja, dat vind ik erg leuk.
0: Hij vond het namelijk met z'n allen hartstikke leuk. Dit was ook meteen de laatste Afslag Zuid alweer voor deze week. Volgende week melden wij ons weer. Dat is maandag net na 4 met een nieuwe. Morgenmiddag dan zitten Christian en Stef hier met de Piep en de Banden Show. En ik meld mij morgen weer net na 10 uur, want Hubert die is er niet. Die man heeft alweer vrij, onze Hubert. Dus ik ben er morgenochtend met de Brabantsbond. Mooie avond nog en wat mij betreft tot morgenochtend. Dus.
2: Hallo.
3: Zo, het is eindelijk afgelopen.
2: Oké, Ronnie, dankjewel. Hallo.
4: Ja, hallo.
2: Houdoe.
4: Ja, houdoe.
3: Bedankt voor het luisteren.
2: Houdoe.
5: Die flauwekul heeft nou lang genoeg geduurd.
3: Allee.
2: Houdoe, bedankt.
6: Nou, dankjewel.
7: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
7: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
8: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijtematen.
9: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
8: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
7: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim €1,3 miljoen. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
14: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
15: 12 maanden zitten.
14: Nou, weet je wat?
16: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
14: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
15: Hoe kwam dat binnen bij je?
14: Ja, heftig, hè. Dus...
13: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Misha Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso. We laten

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.